Ja, we duiken even in een sprookjesthema met zometeen K3 en Toveren. Maar eerst een Disney-klassieker. En dit is ook nog eens Annemieke Buitenhuis Wieringa, haar all-time favorite Disney-film. Beauty and the Beast op nummer 400.

0: 404 in de Fout 1500 is voor Beauty and the Beast.
1: De Foute Missie.
0: Ja, we zitten midden in de Foute Missie. Jouw kans om 4 tickets te bemachtigen voor de Foute Party. Aanstaande zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. Alles is helemaal tot aan de nok uitverkocht. Dus de laatste kaarten kan je nog winnen hier bij Q Music tot en met vrijdag. Ja, wat was de Foute Missie? Dat had alles te maken met het liedje wat je zo gaat horen op 403. K3 en toveren. Je moest namelijk een audio-app inspreken wat je zou willen toveren. Dus hocus pocus Pilatus pas.
2: Ik wou dat ik rijk was,
0: zegt Ronnie. Of Alice?
3: Hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat ik bij de Foute Party was.
0: Kijk. Hey, goeie avond, Iris.
4: Goedenavond.
0: Zo. Hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat ik niet op de car kit stond.
4: Sorry.
0: Nee, dat geeft helemaal niet. Alles moet veilig. Dus ik snap het helemaal. Hey, Iris. Ben je dus op de Foute Party geweest?
4: Nee, nog nooit.
0: Nog nooit? Ah.
4: Nee, ik snap ook niet waarom niet eigenlijk.
0: Nee, ik snap dat ook niet. Nee, echt. Och, Iris, kijk, ik lieg echt niet. Elke keer als de Foute Party voorbij is, dan zet ik het weer in mijn agenda. Dan tel ik weer af naar de volgende.
4: Ja, ik luister ook elk jaar echt wel naar die 1500. Maar nee, waarom ik er nog nooit geweest ben, geen idee.
0: Nee. Nou, dit was je kans met de Foute Missie om nog 4 tickets te scoren. Want je kon ze helaas niet meer kopen. Hocus pocus plaatsen pas. Laten we even luisteren wat jij had gestuurd.
5: Hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat ik nooit meer een lang persoon voor me had met concerten of festivals.
0: Ja, ben je klein?
4: Nee, dat valt op zich mee. Maar Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg. Maar er gaat altijd wel een lang persoon voor me staan. Afgelopen weekend hadden we een festival. Dan denk je dat je een heel goed plekje hebt. En dan komt er altijd weer zo'n lange gast.
0: Even voor je neus staan.
4: Even voor je neus staan, ja.
0: Ja, verdorie. Nou, ik heb wel goed nieuws, want je bent erbij. Ja, gefeliciteerd. Je wint 4 tickets voor de Q Music Foute Party, de Big One, aanstaande zaterdag in het Philips Stadion.
4: Ja.
0: Nou, ik mag hopen dat er niemand voor je komt staan. En anders geef je maar geel, dan kom ik je halen, oké?
4: Ja, precies. Dat zal ik doen.
0: Hey, tot zaterdag.

boven de 1500. Lady Gaga doet het lekker met 6 noteringen in de lijst. Pokerface en Paparazzi komen later nog voorbij. Maar als er één artiest is die deze lijst compleet heeft overgenomen, dan is het wel ABBA. Ja, zij gaan er met de kroon vandoor. Ja, je kunt bijna niet door de lijst heen zonder 4 Zweedse outfits met glitters tegen te komen. Besef even, 20 noteringen. Dat is bijna 1 op elke 75 nummers, hè? En we zitten precies op de helft voor ze, want na deze ga je ze nog 10 keer horen. 401 ABBA en

0: Nederlands hit in de Foute 1500. 400 is voor Jan Smit en leef nu het kamp.
1: De Foute 1500.
0: En ik ga even door met iets typisch Nederlands. Namelijk het hebben over het weer. Heb jij de weersvoorspellingen gezien? Ja, kan niet anders. Kan niet anders. Ik ben oprecht jaloers iedereen die thuis een airco heeft. Vooral als nachtbraker, want laten we eerlijk zijn. Als je nachtbraker bent, dan slaap je natuurlijk zo'n beetje tot het middaguur. Nou, dan word je gewoon echt je bed uitgezweet. Ja, dan zwem je bijna het bed uit, kan ik je vertellen. En ik zie even, ik pak het er even erbij om te kijken of het nog steeds zo is, de voorspelling. Ja, 34 graden. 34 graden. Bloedje hitte. Ja, en dat bloedhitte, dat lijkt ook zo in de videoclip van het volgende nummer in de lijst. Destiny's Child en Survivor. Het lijkt alsof het snikheet is op het strand. Maar eigenlijk was het super, super, super koud. En het werd ook nog eens heel vroeg in de ochtend gefilmd. Ja, en de meiden van Destiny's Child die hadden dagen daarna een longontsteking. Ja. Nou, het heeft er wel een mooie hit opgeleverd, moet ik zeggen. Echt wel discipline om dat te doen, hoor. Respect. En natuurlijk ook een fantastische plek in de Foute 1500. Destiny's Child en

0: Essen gehen.
1: 1, 2, Polizei op 398.
2: De Foute 1500.
1: Ja, ik weet zeker dat mijn Q-collega Tom van der Weert hier helemaal gelukkig van wordt. Van die Duitse taal. Modo, 1, 2, Polizei. Nou, mede dankzij Marieke Tibbe, Roland van der Vlag en Gonne de Vauw dus op plek 398 in de lijst. Ja, we maken meteen een mooi talenrondje. Want van de Duitse taal gaan we zo door naar een Nederlandse hit. Marco Bezzato komt eraan. Maar eerst Spaans gemixt met Engels. En Rick Iglesias met Hero. Dit jaar op 397 in de Foute 1500.
3: Let me be your hero. Would you dance?

0: Q-Music is proud to be fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music, nummer
1: 396.

0: Marco Bezzato, je hoeft niet naar huis vannacht.
1: De Foute 1500.
0: Favorietje van de Ilse Kokke, Lenny Visser, Giel van Maurik en Fabienne Maas. Ik ben toch even benieuwd als je luistert. Wat is nou jouw favoriete Foute 1500 artiest? Welk artiest is dat? Laat het even weten. Ik ben toch wel benieuwd. Nou, in elk geval weet ik wel dat die van Lisa Zeleschut, Deborah, Rolandus, Maaike, Rian en Koen, dat dat NSYNC is. En toevallig staat NSYNC best vaak in de lijst, namelijk 4 keer. Oh, dat valt me toch best mee. Toch wel vaker. Maar je gaat ze nog 1 keer horen hierna. Want op nummer 395 staat NSYNC en Tearing Up My Heart.

0: Foute 1500.
1: De Foute 1500.
0: En die gaat door tot met vrijdag. Tussen 5 en 6 tellen we af naar de nummer 1. Maar goed, daar zijn we gelukkig nog niet. Want we gaan eerst even naar California Girls van Katy Perry en Snoop Dogg. Ja, we gaan dus naar California, naar de Golden State. Het mekka van de filmindustrie, de nationale parken en de relaxte levensstijl. Want daar ben jij geweest, hè, Annelijn?
2: Ja, ja, zeker. Ja, dat was in 2010. Toen zijn we met vrienden zijn we daar naar California geweest. En heel vaak op, want toen was hij net uit. Dus ja, dat brengt mij weer helemaal terug naar die vakantie.
0: En hoe was die vakantie? Was dat de eerste keer ook in California?
2: Ja, dat was ook de eerste keer in California inderdaad. En het was echt een superleuke vakantie. We hebben veel gezien en veel gedaan. En mooi weer gehad. Dus dat was helemaal geweldig.
0: Wat goed, wat leuk. Het is toch altijd geinig dat muziek je nou weer helemaal terugbrengt naar zo'n moment.
2: Ja. Zeker, ja. Het is al lang geleden, maar ik herinner me die vakantie nog heel goed.
0: Wat goed, wat leuk. Hey, dankzij jouw stem is dit nummer 94 plekken gestegen in de Foute 1500. Namelijk geëindigd op nummer 392. Dus thanks daarvoor.
2: Super.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 391 de eerste keer.
1: De Foute 1500.
0: En die gaat gewoon dag en nacht door. Zometeen dus in de Q-nacht. Onder andere Martin Garrix en Animals. Lekker even wakker worden. Of een Yes Air met Uit Elkaar.
2: Want ik ben niet meer van jou, je bent niet meer van mij. Je houdt je nu wel groot, maar gaat kapot van
0: de... En ook lekker wakker worden. Charlie Dono is en Mental Theo Together in Wonderland. Ach, dat is toch genieten. Nou, dat zo meteen. Een fijne nacht.
1: Het Q-Music Nieuws.
3: Goedenacht. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg toen het bij het afdalen misging, meldt RTL. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. De Nederlander was er zo slecht aan toe dat hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. Planbureau CPB waarschuwt dat honderdduizenden Nederlanders hard worden geraakt door de energiecrisis. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze vaker auto en betalen dus meer benzinekosten. Voor veel andere mensen in ons land vallen de gevolgen mee. Ze gaan er maar ietsje op achteruit. Om Europese grenscontroles makkelijker te maken, werkte onderzoeksinstituut TNO jarenlang aan een omstreden AI-tool, een leugendetector. Daarmee zouden grenswachters kunnen bepalen wie er met kwade bedoelingen Europa wilde binnenkomen, meldt Dagblad Trouw. Uiteindelijk heeft TNO de leugendetector niet verder ontwikkeld. En de Japanse keizer is op bezoek in ons land en koning Willem-Alexander heeft tijdens een diner de vriendschap tussen Nederland en Japan benadrukt. Die vriendschap zie je volgens de koning ook terug in de slaapkamers van veel kinderen. Een verzamelboek met Pokémon-plaatjes staat pal naast de boeken van Nijntje. Het weer van Weer Online. Opklaringen. Overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Q-Music is proud to be Fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music.
1: 386.

0: De Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
0: 384.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met een mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q-Music is proud to be fout.
0: 377. Soms

0: Goedemorgen.
1: De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben hun handtekeningen gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat niemand elkaar nog aanvalt. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het gaat om een tijdelijke deal. Die zou eigenlijk morgen worden getekend tijdens de ceremonie, maar dat zag Iran niet zitten. In het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant gistermiddag 6 of 7 schoten. 'S Avonds is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. In New York is een jongen van 18 omgekomen bij een ongeluk met een paardenkoets. Paard sloeg tijdens een rit in Central Park op hol en de koets viel om. De jongen die erin zat kwam met zijn hoofd op de grond terecht en overleed in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media was het een toerist uit India. En de voetballers van Panama waren dichtbij hun eerste punt ooit op een WK, maar ver in blessuretijd stak tegenstander Ghana daar een stokje voor. Panama verloor daardoor met 1-0. In dezelfde groep won Engeland met 4-2 van Kroatië, onder andere dankzij Harry Kane, die 2 keer scoorde. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: De Foute 1500. Q-Music 372.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q-Music is proud to be fout.
0: 368.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q-Music is proud to be fout.
0: 358.

0: or another.
1: One Direction, One Way or Another op Q Music in de Foute 1500, nummertje 358. Zo even kijken hoe dit werkt. Goedemorgen, Luc van de redactie hier. Ja, Mattie en Marieke, de pre-party is bij deze ook begonnen. Omlijst met de allerbeste foute muziek, de Foute 1500. Zometeen Boney M, Rivers of Babylon, ga ik voor je draaien, nummer 357. Ik moet heel even mijn draai vinden voordat ik zometeen om 5 uur echt ga beginnen. Ik ben namelijk verkleed. Ja, je kan al een beetje meekijken via Kijk Live. Via de app van Q Music of via de website. Na het nieuws van 5 uur geef ik iets meer uitleg. Maar ik ben verkleed en ik moet heel even... Het heeft alles te maken met de Foute Party die natuurlijk dit weekend is. In het Philips Stadion. Het is The Big One. We maken er een groot feest van. En dan is natuurlijk de bedoeling dat je verkleed komt naar de Foute Party. Ik ben dus nu in wat ik aan ga doen. Zaterdag. Maar het is nog een beetje wennen met werken en zo. Kijk, dit werkt. Ja. Ik zie ook, mijn zicht is ook niet optimaal. Maar volgens mij gaat het allemaal goed. Kijk aan, de app van Q loopt ook vol. Cindy stuurt, je ziet er mooi uit hoor, Luc. Dankjewel, Cindy. Dat zijn de berichten die ik nodig heb.

0: Goedemorgen, het is 5 uur geweest. Tijd voor het laatste nieuws op Q-Music.
1: Goedemorgen.
2: Dankzij modernere vliegtuigen hebben mensen die wonen rond Schiphol minder last van vliegtuiglawaai. Er wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool blijkt dat inderdaad zo te zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau zo'n beetje gehalveerd. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit een berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP nieuws.
0: To be found. Hele goedemorgen. Ik zit in de studio met een bivakmuts op. Ja, ik leg je zo meteen uit waarom dat is. Eerst Stromae.

0: Goedemorgen, Lukie. Wat zie je er weer lekkere bels uit met je bivak op je hoofd.
1: Hey, Jurian, goedemorgen, goedemorgen. En hier is Joey.
2: Hey, Lucky, ja. Ga je een bank overvallen of zo?
1: Zo komen er wel meer reacties binnen. Goedemorgen, Luc. Nou ja, nu zien we je gezicht nog steeds niet. Trek af die bivakmuts, al dus Georgia. En Ellen die zegt, goedemorgen, grapjas. Nu weet ik nog steeds niet wat je gisteren bij de kapper hebt gedaan. Nee, dat moet ik even uitleggen aan je misschien.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Maar allereerst, wees welkom, een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Iedere ochtend vanaf een uurtje of vijf met Luc van de redactie hier. Hallo, deze week omlijst door de beste foute muziek, namelijk de foute 1500. Gaat zometeen door met nummer 354. Daar staat Alice Cooper met Poison. Maar eerst even terug naar gisterochtend. Toen vertelde ik je rond 7 uur wat ik ongeveer zou gaan doen voor de foute party en dan outfit-wise. We hadden het over onze outfits in de show met Mattie en Marieke. En toen vertelde ik dat ik het dit jaar goed wil aanpakken. En dat ik zelfs daarvoor gisteren een afspraak had bij de kapper. Ja, bij de kapper. En toen ik Mattie en Marieke dat vertelde, was dit hun reactie.
4: Oh, jongen.
5: En morgen rond dit tijdstip zie je dan wel als wie ik naar de foute party ga.
6: Oké, voor iedereen die Luc nog nooit heeft gezien. Luc heeft bruin blond haar. Die heeft echt wel een goede koep. Er zit een stevige baard onder.
4: Ja, je hebt vooral lang haar.
6: Ja.
4: Dat is echt wel bij jou tot op de boord van je blouse gaat het. Het is ook een beetje zoals John de Wolf het vroeger had. Maar dan iets netter gekapt. Maar wel echt, ja, je hebt gewoon een volle bos, best lang haar.
6: Jij gaat naar de kapper?
5: Ja, vanmiddag. Om 3:30 heb ik een afspraak.
4: Maar wacht even. Dan kunnen we morgen ook zien als wie jij gaat.
5: Als wie ik ga.
6: Hey, ik weet, jij bent een grote fan van Pitbull, maar je gaat er niet kaal.
4: Hij zou toch niet als Nathan Rutjes gaan? Want je hebt natuurlijk wel die lengte aan de achterkant. En dat je het aan de zijkant helemaal kaal doet. Dat moet je niet doen. Dan ben je echt uit de datingmarkt, jongen. Dat moet je echt niet doen.
6: Denk je dat je lang bezig bent bij de kapper?
5: Ja, dat gaat wel even duren.
4: Je wordt toch niet vieze Jack met dat vieze, vlassige, dunnige, lange haar zo naar achter?
6: Nou,
4: is het eruit te spoelen?
5: Nee, dit gaat wel. Dit zie je wel even voor een tijdje wat de verandering die gaat plaatsvinden.
7: Permanentje.
6: Nou, jongens, er wordt flink gegokt. Hij gaat het niet zeggen nu. We gaan het morgen zien.
4: Maar ga je verschut lopen?
5: Ja.
6: Goed, we zien het morgenochtend.
1: En morgenochtend is deze ochtend. En dat is ook de reden dat ik dus op dit moment met een bivakmuts op mijn hoofd zit in de studio. Dat is sowieso onhandig. Er is allemaal al koffie in volgens mij en ik zie ook maar de helft van mijn normale zicht. Maar ik wil nog even geheim houden wat ik gisteren bij de kapper heb laten doen. Maar ik kan je straks wel alvast de reactie van mijn zusje laten horen. Ik heb gistermiddag namelijk een foto gestuurd in de familiegroepsapp. En haar reactie ligt er niet op, nee. Ondertussen natuurlijk gewoon de foute 1500 op Q-Music. Zometeen Kind van de Duivel van je broer na Alice Cooper.
3: Nummer 354.
1: Dit is Poison, Q-Music.

0: Snoop Dogg en Dr. Dre.
1: Smoke weed every day.
0: En de next episode op Q Music. Het is de Foute 1500. Hij stond op nummer 352. Hey, als je nu Kijk Live aanzet. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Je kan meekijken in de studio via de app van Q Music. En ook via de website. Dan zie je dat ik een bivakmuts op mijn hoofd heb. Want ik ben gisteren voor mijn outfit voor de Foute Party dit weekend naar de kapper geweest. En ik wil nog heel even geheim houden voor onder andere Mantie en Marieke wat ik heb laten veranderen aan mezelf voor de Foute Party. Maar ik heb gisterenmiddag wel even een foto gestuurd in de familiegroepsapp. En we kunnen wel even gaan luisteren naar de reactie van mijn zusje.
2: En dit is dus weer precies de reden waarom ik geen schoonzus heb. Omdat jij dan weer als zo'n debiel over straat moet. Maar veel plezier. Er zullen vast mensen zijn die het kunnen waarderen.
0: Ja, er zullen vast mensen zijn die het kunnen waarderen. Deze debiel die over straat gaat. Later deze ochtend de grote onthulling bij Mattie en Marieke. En dit is ABBA. Money, money, money.

0: Nummer 350, The Party Animals, Atomic.
1: De foute 1500.
0: Het origineel van dit nummer doet me altijd denken aan de tijd dat ik nog eind tiener was en uitging in Zeeland. Dus we denken, joh, Jezus Christus, ben je al zo oud? Nee, dat valt wel mee. Moet ik even uitleggen, het origineel komt van Blondie, heet ook Atomic.

En toen ik 17, 18 jaar oud was, toen haalde ik mijn rijbewijs. Als een van de eerste jongens van de vriendengroep. En toen gingen we uit in Zeeland, in Goes. En dan haalde ik mijn vrienden op en dan bracht ik ze ook weer naar huis. En als ik dan helemaal aan het einde van de nacht in mijn eentje weer naar Middelburg reed, waar mijn ouders woonden, dan reed ik rond in het kleine Volkswagen-upje van mijn moeder. En ze had maar

0: Guus Meeuwers in de Foute 1500 op Q-Music. Tranen gelachen, nummertje 348. Er komen ondertussen veel appjes binnen over hoe ik eruit zie. Als je de app van Q-Music opent of als je even meekijkt via Kijk Live op de website, dan zie je dat ik een bivakmuts over mijn hoofd getrokken heb. Het heeft alles te maken met mijn, een beetje mijn look voor de Foute Party dit weekend. Dit weekend is het zover, dan vieren wij de Foute Party, the big one, in het Philipsstadion in Eindhoven. Ik ben gisteren naar de kapper geweest om iets aan mezelf te laten veranderen. Later deze ochtend de onthulling. Nu zijn de appjes vooral mensen die gokken. Stefan die stuurt, ik denk dat je gaat als Ruud Gullit, Luc. Goedemorgen. Nathalie denkt, ik denk te weten als wie jij gaat. Jij gaat als Joost Klein, hè? Greg is er ook bij.
1: Hé, hey, Lucky.
0: Ja.
1: Jij gaat vast als zo'n nieuw cat.
0: Oei.
1: Ik zie het al helemaal voor me. Bravo, kut!
0: Nee, je komt er later deze ochtend achter. En Rick die stuurt nog, Luc, als ik je zo over straat zie lopen, dan bel ik de politie. Daarover later deze ochtend meer. Tegelijkertijd is ook gewoon het WK voetbal nog steeds gaande. Oezbekistan speelt tegen Colombia, nog 10 minuten te spelen. Het staat 1-2 voor Colombia. Zo zitten we heerlijk in alles wat goed is, namelijk de Foute Party en ook het WK voetbal. 24 jaar geleden, daar wil ik even naar terug. Toen was er ook een WK. Dat werd gehouden in onder andere Japan. En daar gebeurde veel. Daar gebeurde ontzettend veel. Onder andere met een man genaamd Guus Hiddink. Hij ging met het land Zuid-Korea naar het WK voetbal. En je moet weten dat Zuid-Korea had nog nooit een WK-wedstrijd gewonnen. En toen Guus Hiddink werd aangesteld als coach, toen zei hij, joh, je moet met dat team, met dat landelijke team, veel meer gaan trainen. Je moet echt meters maken. Je moet daar geld in stoppen en je moet daar tijd in stoppen. Dat hebben ze toen in Zuid-Korea gedaan. Toen dachten ze, weet je wat, als de grote Guus Hiddink dat zegt, dan stoppen wij nu de landelijke competitie. We leggen alles stil en we gaan ons volledig focussen op het nationale team. Nou, dat is gebeurd. Guus Hiddink werd aangesteld als coach. De man met de mooie snor. En de Nederlander die het Nederlands elftal toch jarenlang op een goede weg geleid had. En dat werd op deze manier aangekondigd op de Zuid-Koreaanse televisie.
2: KBS Sports News. 우리나라 축구대표팀의 지휘봉을 잡게 된 히딩크 감독이 오늘 입국했습니다. 세계적인 명장다운 여유를 보인 히딩크는 2002년 월드컵에서 좋은 성적을 올리겠다는 자신감을 나타냈습니다.
0: Nou ja, overduidelijk, het gaat hier over Guus Hiddink. Nogmaals, Zuid-Korea had dus nog nooit een WK-wedstrijd gewonnen. Guus Hiddink kwam, ze trainde voor jaren en ze bereikte uiteindelijk de halve finale van het WK-voetbal. En daarom is Guus nog steeds een god op aarde in Zuid-Korea. Uit datzelfde jaar komt Shaggy. Hey, sexy lady, Q-Music, de Foute 1500.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: De Foute 1500. Q-Music.
0: Nummer
1: 345.

Nummer 345 in de Q-Music Top. Dat is weer de foute 1500. Robbie Williams, Let Me Entertain You. Zometeen gaat de lijst verder bij Mattie en Marieke. Met onder andere Marco Borsato.

0: Katy Perry. Allemaal te beluisteren in de Foute 1500 hier op Q-Music via de radio en te zien op RTL 7.
1: Nummer 344.

0: exact 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. In Meerstad bij Groningen zijn vannacht 2 doden gevonden in een huis. Er zijn nog veel vragen. Zo is het onduidelijk waardoor de 2 zijn overleden of het gaat om een misdrijf. Vanwege het politieonderzoek is de straat in Meerstad afgezet. In Amsterdam-Osdorp was gisteravond een bewonersbijeenkomst vanwege de grote explosie afgelopen vrijdag. Bewoners werden bijgepraat en konden vragen stellen. Het ging onder meer over meldingen die wel of niet gemaakt zouden zijn over verdachte zaken in de kelderbox waar die explosie was. Volgens burgemeester Halsema was er bij de politie niks bekend.
2: Overal liggen brokstukken, het dak van de woning is helemaal ingestort.
0: Heb ik niet, sorry Annemarie.
1: Nee, het maakt niet uit. Ik ga gewoon verder. In de buurt is er wel besproken dat er extra veiligheidsmaatregelen komen. Zo heeft de gemeente laten weten, zoals extra verlichting. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg toen hij het bij het afdalen misging, meldt RTL. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. De Nederlander was er zo slecht aan toen dat hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden.
3: WK 2026.
1: Ja, Engeland is het WK in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in hun eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Grote man bij de Engelsen was spits en aanvoerder Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Hier gaat zijn 2e erin, hoor je bij de NOS.
4: Ja, de kopbal en de goal. Ja, dat moet je toch weten. Harry Kane.
1: En verder won Ghana met 1-0 van Panama. Colombia-Oezbekistan is net afgelopen. 3-1 is het geworden voor Colombia. Het weer dan. We krijgen een warme dag met ook veel ruimte voor de zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het kan in Limburg warmer dan 30 graden worden. Vanavond trekken er mogelijk stevige buien over.

0: 15e van juni. Je luistert naar show 1658, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb jou nog nooit zo druk gezien met een outfit voor 6 uur 's ochtends.
1: Nou ja.
0: Kijk, we zijn natuurlijk op RTL 7 te zien en we moeten er netjes uitzien. En volgens mij is het allemaal gelukt. Maar ja. God, wat ben je druk geweest. Je hebt ook de hele redactie aangesproken van wat vinden jullie. Je kon voor- en tegenstemmen.
1: Ja.
0: Petje op, petje af.
1: Ja.
0: Was dat allemaal, joh?
1: Nou, het is als volgt. Gisteravond was ik in Paradiso. Normaal gesproken is het ons Luc natuurlijk van de redactie, die tot 's avonds laat vaak nog bij een concert is. Maar gisteravond was ik nog in Paradiso. Kom er zo op wat het was. Maar ik heb daar merchandise gekocht.
0: Okay, dan.
1: Ik heb een t-shirt gekocht van de band B en een sjaaltje.
0: B?
1: B. B aan Griekse ei. B.
0: Okay. Was het druk bij de merchandise of niet?
1: Ja?
0: Ja, oké. Okay. Nee, ik ken de band niet. Grapje.
1: Oh, zo. Nee, daar kom ik zo nog op. Nee, daar kom ik zo nog op. Ga jij leuk vinden?
0: Oké, goed.
1: Ja, want jij vindt haar altijd leuk. Ik heb daar dus merch gekocht. Ik wilde merch. Dus ik dacht, ik wil ook zo'n sjaaltje. En nu vind ik zo'n sjaaltje omknopen. Ja, vroeger toen ik jong was, wilde mijn moeder altijd dat ik een sjaaltje omdeed. En dat vond ik echt vreselijk. Echt vreselijk. Maar één keer in de week deed ik het al omdat zij het zo leuk vond. Tegenwoordig draagt Gen Z alleen maar sjaaltjes.
0: Ja, dat is mij niet opgevallen, maar dat zeg jij inderdaad.
1: Kiki heeft ook heel vaak een sjaaltje om. En denk altijd, het staat daar heel erg leuk.
0: Ja,
1: maar dat is natuurlijk gewoon nog het Gen Z. En ja, ik ben dat niet. Dus ik dacht, hoe moet ik dat sjaaltje knopen? Heb ik meerdere mensen vanmorgen op de redactie gevraagd. Ja. Schijnt te moeten met een platte knoop.
0: Mm-hmm.
1: Verdomd lastig om zelf te doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb hem uiteindelijk door collega Robin laten knopen.
0: Mooi.
1: En daarna was ik nog heel erg druk of ik de tak in of de tak out moest doen met het B-t-shirt.
0: Oké, want je hebt ook een t-shirt gekocht.
1: Ja, dus ik heb een L'tje gedaan, omdat de tak out is. Dus dat je hem niet in de broek stopt. Want dat schijnt dus heel erg millennial te zijn. Wat niet erg is, want dat ben ik ook. Maar als je hem de tak out doet.
0: Tak in, tak uit.
1: Dus dat je hem gewoon laat hangen over de broek.
0: Ja.
1: Dan is dat veel meer wat jeugdiger.
0: Oké, helder.
1: Dus, maar ik kwam er niet uit wat nou beter stond. Heb ik eigenlijk iedereen even gevraagd.
0: Hey, en dan nu even over die band B. Want iedere keer als wij een ja of nee merchandise hebben, dan heb je je mond vol. Dan kan je niet zo snel genoeg. Dan zeg je nee, geen merchandise, nee. En nu is er een beentje B en heb je het hele steentje heb je leeg gekocht.
1: Nee, ik vind normaal gesproken
0: dat dan?
1: Klopt. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
0: Dus een beetje nee zeggen, ja doen.
1: Nee, dat is echt, ja, dat klopt. Dat is omdat normaal gesproken vind ik merchandise vind ik echt iets voor de jongens van IT. Die lopen dan met van die AC/DC t-shirts en zo. Ja, ik vind dat dan echt geen.
0: Oh, bekender dan B.
1: Of hele jonge meiden die met Harry Styles shirts lopen.
0: Ja, bekender
1: helemaal
0: dan B, ja.
1: Hey, maar luister even mee naar B. Hier zit mijn beste vriendin in.
0: Dat verklaart een hoop.
1: Annika!
0: Dat verklaart een hoop. Dat is inderdaad een hele leuke vriendin van jou.
1: Ja, die heeft onlangs nog een liedje gemaakt met Nick Schilder.
0: Hé, wat klinkt dit gezellig. Wat een heerlijk stijltje.
1: Lekker, hè?
0: Heel leuk.
1: En het zit helemaal in de countryhoek. Dus ik dacht, dat kan jij ook wel waarderen.
0: Ja,
1: volgende keer zal ik jou meenemen als ze in Paradiso staan.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Echt leuk. Ik was zo trots. Het is echt fantastisch om je beste vriendin samen met nog twee andere zangeressen met z'n drieën vormen ze B en de band, omdat die dan in de poptempel van Nederland te zien staan. Nou, ik heb gehuild. Ik geef het eerlijk toe.
0: Gehuild?
1: Ja, ik heb op het eind gehuild bij hun nieuwe single. Die komt morgen uit.
0: Ja.
1: Maar ik was er zo door geraakt.
0: We zijn ook moe, hè? We zijn ook heel moe.
1: Ja, en het was gewoon heel goed.
0: Nee, ik geloof het.
1: Volgende keer neem ik je mee.
0: Heel leuk. Wij duiken ondertussen weer onze foute muziek in. Want de foute 1500 is nog steeds gaande. Jongens, we hebben nog zoveel lekkere liedjes te gaan. Dit is 342 Jimmy Cliff.

0: radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: 341.

0: auto. Altijd als ik een rondje ga lopen, dan ben ik een paar minuten stil bij de plek waar de clip is opgenomen.
1: Oh, wat mooi.
0: Het dak van het naburige gebouw.
1: Wat doet dat met jou?
0: Nou, zeker in tijden dat het minder goed ging met Marco Borsato, was het voor mij toch een bedevaartsoord.
1: Ja.
0: Zeg maar, om een paar minuten bij stil te staan en een gebedje te slaan.
1: Lagen er bloemen?
0: Nee, lagen geen bloemen. Nee, het is opgenomen op een dak in Rotterdam. Echt, ja, min of meer het dak van de buren. Het is wel leuk om dat clipje te kijken namelijk. Nou, je hoorde binnen de Foute 1500 op 341. Even een appie van Jules.
2: Goedemorgen, Mattie, Marieke, Annemarie en Kiki.
0: Hallo.
2: Jongens, niet om het een of het ander hoor, maar... Hebben jullie toevallig een inbreker binnengelaten?
0: En zo ziet het er wel uit voor iedereen die meekijkt via Kijk Live of RTL 7. Hey, ja. Luc.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jongen.
1: Jij hebt een bivakmuts op.
3: Ja, klopt.
1: En kijk, wij stappen hier zo rond 5:30 binnen. Dan ben jij al een half uur natuurlijk lekker met de pre-party bezig. Heb je de hele pre-party die bivakmuts opgehad?
3: Dit was iets waar ik niet over nagedacht. Nee. Ik heb inderdaad al sinds ik hier het gebouw binnen ben gestapt... Een bivakmuts op.
0: Dat ze je binnen hebben gelaten, vriend.
3: Nou ja, ze zijn weggered. Ja.
0: Heel even resume, Luc, want jij hebt gisteren tegen ons gezegd... voor de foute party, ik ga niet over één nacht ijs. Ik ga een serieus mezelf een nieuw kapsel laten aanmeten voor de foute party. Het is de big one. Ik ga all in. Ik ga naar de kapper voor de foute party. En wij vonden dat al best wel dat we dachten zo...
1: Nou, ik vind dat heel veel investering.
0: Ja. Ja. Ja, maar ja, ook, hij moet ook het goede voorbeeld geven. Hij werkt bij Q-Music. Dat is de andere kant.
1: Ja, nou ja, en nu, het schijnt ook zo te zijn. Want je zei, ik ga als iemand verkleed naar de foute party. Het jasje, het glitterjasje dat je nu aan hebt, is onderdeel van jouw outfit.
0: Dat is een blauw glitterjasje.
1: Ja, met daarop een soort zwarte strepen. Een beetje tijgerachtige strepen, maar dan volledig blauw-zwart paillet.
0: Ja.
1: Wanneer gaat de bivakmuts af?
3: Iets na 7:00.
0: Oké.
1: Hoe warm is het onder de bivakmuts?
3: Het is vreselijk warm onder de bivakmuts. Het wordt vandaag ook 58 graden.
0: Ik wou net zeggen, er is een heel hitteplan van kracht. En jij zit hier met een bivakmuts op.
3: Dit is een klein gaatje in mijn waterdichte plan geweest.
0: Het staat niet eens op de truienradar, een bivakmuts.
1: Is het zo dat als jij straks die bivakmuts afdoet... blijkbaar iets na 7:00, gun jij jezelf dat? Zien wij dan meteen wie jij bent?
3: Ik hoop het, anders dan heb ik een probleem.
0: Nou ja, gisteren werd heel veel gegokt. Bijvoorbeeld de naam van B.A. Baracus uit The A-Team viel.
1: Ja, dan ben je dus kaal.
0: Dan heb je een streep H in het midden natuurlijk.
1: Oh.
0: B.A. Baracus was zeker niet kaal.
1: Oh, daar zeg je wat.
0: Die zou ik meteen herkennen bijvoorbeeld.
1: Wat ik wel nog even wil meegeven. Niemand komt er goed uit als een bivakmuts 2-3 uur op zijn hoofd heeft gezeten.
3: Dus
1: het kan natuurlijk zijn dat het kapsel dat je had bedacht volledig is ingestort.
0: Ja.
3: Ja, nee, dat is wel waar. Daar moeten we even doorheen kijken. Dan.
0: Even kijken, want gisteren was hier Vieze Jack toevallig nog even in de studio.
1: Ja?
0: Die was toevallig in de buurt. Die zat ook 3 keer in de foute 1500. Vieze Jack, de carnavalsartiest. David zegt bijvoorbeeld, hij heeft zijn haren geblondeerd. Vieze Jack.
1: Ja, ik zou het heel erg leuk vinden. Ik ben gek op Vieze Jack. Maar ik zou het ook echt heel zonde vinden van de lokken die je had. Want ik noemde je gisteren al een beetje de John de Wolf van nu. Jij hebt echt prachtige, lange lokken die golven in de wind. En als dat nu weg is, is dat echt zonde. Ook voor op de datingmarkt echt zonde.
0: Wat andere suggesties die binnenkomen. Johnny Vlodder zou ook een hele goede zijn.
1: Ja.
0: Ja. En Gabber zie ik nog binnenkomen. Luc gaat als pitbull. Ook in dat geval ben je kaal. Nou, zo meteen om 7:15... De grote reveal.
1: Nathan Rutjes kan ook nog, hè?
0: Oh, dat zou ook nog kunnen,
1: ja, opgeschoren en dan achterlang.
0: Foute 1500, 340 is voor Huntrix en Golden.

0: is voor Weavers en Teenage Dirtbag. Gordon komt eraan in de Foute 1500. Kon ik maar even bij je zijn. En wat horen we in het nieuws, Annemarie? Het
1: gaat over een grapje van Rafael van der Vaart die hij heeft gemaakt tijdens dit WK. Hij zegt er sorry voor. Je hoort straks waar het over gaat.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
18: Ja. Je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Ah, oh, nee hè.
21: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
20: Ja, weer eens.
21: Nou, tof jij even.
20: Oh ja?
21: Ik heb net koffie gezet.
20: Lekker.
21: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
22: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
23: Keukenkopers opgelet.
0: Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
25: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
26: 1 over half 7. Goedemorgen, Q-verkeer. Eigenlijk vrij rustig nog. De langste vertraging is 8 minuten. Dat is op de A4 naar Amsterdam. Je komt daar tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp in.

0: Huis is de bewoner. Het gaat om die grote brand die dan eergisteren nacht uitbrak in het huis in Rijen. Nou, volgens de burgemeester gaat het om een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. Het is dan ook het gesprek van de dag, zeggen de bewoners bij Hart van Nederland.
1: Ik kom net van de supermarkt vandaan en ook daar, je hoort iedereen erover praten. Op school net ook.
2: Iedereen kent Kees.
3: Hij maakt ook met iedereen een praatje. Hij was overdag altijd aan het lopen of aan het fietsen.
0: Ja, hoe die grote brand in Rijen kon ontstaan, dat is nog niet bekend. En het is verboden om thuis muizen- en rattengif te gebruiken, maar het is online nog overal te krijgen, is BNR achtergekomen. Webshops moeten eigenlijk vragen of je wel een vergunning hebt om het gif te mogen gebruiken. Maar alsnog kunnen mensen die vraag omzeilen of gewoon met ja beantwoorden. En dan wordt er verder niks meer gecheckt. Dan het WK. Ja, Engeland is het toernooi goed begonnen. In hun eerste groepswedstrijd gisteravond wonnen ze met 4-2 van Kroatië. Dat was ook wel weer een grote verrassing gisteravond, want het Portugal van Cristiano Ronaldo wist niet te winnen van Congo. Het werd 1-1.
4: Ja, de dag nadat Lionel Messi voor Argentinië een hat-trick deed, was die andere grootheid Cristiano Ronaldo eigenlijk in geen veld of weeg te bekennen, Luc.
5: Nee, klopt. Ik heb die wedstrijd gezien. En het viel een beetje tegen wat Portugal neerzette tegen Congo. Ze scoorden wel heel snel. In de 7e minuut stonden ze al op 1-0 voor. Toen appte jij mij nog van, nou, dit wordt 18-0.
4: Ja.
5: En toen zakte ze een beetje in. Toen was ik die wedstrijd aan het kijken. En toen dacht ik ook, ja, we moeten ook niet meer doen alsof alleen alle goede voetballers in Europa zitten en dus in Afrika nog op houten fiets rijden en niet weten hoe een ledlamp werkt. Die landen zijn zich inmiddels ook echt al... Nee, maar die zijn veel verder dan we soms denken. Het gaat niet heel veel jaren meer duren voordat een keer een wereldkampioen uit Afrika gaat komen. Sorry. Dus dat Congo dan Portugal op 1-1 houdt, is natuurlijk niet heel gek. Het is een defensief een moeilijk land om tegen te voetballen.
4: Hey, en zou het weer meehelpen? Zou dat in hun voordeel uitvallen? Weet ik niet, hè? Portugal is hier ook warm.
5: Dat is overal. Nee, daar heeft iedereen even last van. Ja, dat weer.
6: Wat is er? Nou ja, ik ben zo afgeleid, Luc, door hoe jij eruit
5: ziet. Vertel iets over het WK hier.
6: Nee, dat weet ik. Maar ik zou mijn ogen dicht moeten doen om jou als serieuze sportverslaggever te kunnen omarmen. Nou, je hebt een bivakmuts op.
5: Oh ja.
6: Ja. Over een half uurtje gaat hij af. Dan zien we wat jij gisteren bij de kapper hebt gedaan. En dan zien wij dus ook het kapsel dat jij hebt genomen vanwege de foute party.
5: Dan zie je wat er is gebeurd bij de kapper.
0: Ondertussen was er ook nog een klein relletje ontstaan over oud-topvoetballer en commentator Rafael van der Vaart. Of analist, moet ik zeggen. Hij heeft sorry gezegd om een uitspraak die hij deed na de wedstrijd tussen Nederland en Japan afgelopen zondag. Hij zei bij de NOS toen dit over de Japanse spelers.
7: Maar zou hij denken dat hij die andere man pakt dan?
8: Het lijkt staat wel op elkaar natuurlijk. Misschien dacht hij dat.
7: Zelfs shirt aan.
8: Dat is een grapje.
9: Ja, moet je wel bij zeggen. Moet je gelijk bij zeggen.
8: Durf bijna niks meer te zeggen.
0: Ja, hij zei dus dat de Japanse spelers wel erg op elkaar lijken. Er kwam wat ophef over. Nou, via zijn management heeft Rafael van der Vaart nu sorry gezegd. Het was niet racistisch of discriminerend bedoeld, zegt hij. Hij noemt het een mislukt grapje. Dan eindgoed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten heeft gezeten in een Dixie. Zo'n plastic mobiele wc. Ja, het is je nachtmerrie, maar goed, het is hem dus overkomen. De man was in slaap gevallen in de Dixie. Toen hij wakker werd, bleek dat de Dixie op slot was gezet. Nou, de uitgang, dat ging niet. Pas uren later werd hij ontdekt toen de Dixie werd weggehaald. Ja, en dat bleek hij bleek nogal aan de zware kant, die Dixie. Dus ja, ze kwamen erachter, er zit iemand in. Waarom de man niet eventjes iemand heeft kunnen bellen vanuit die Dixie, dat is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk was zijn telefoon leeg. Ja, hoe die nou precies ook in slaap daar is gevallen, is ook allemaal nog een wazig verhaal.
6: En de wandjes van de Dixie zijn niet zo dik. Dus je kunt met klopsignalen kom je volgens mij ook een heel eind.
4: Ja, maar hij is in slaap gevallen.
0: Hij heeft daar ook wel echt een tijdje liggen tukken.
6: Oh, nou ja, dan zal hij er ook weinig last van hebben gehad. God, wat zal hij moe geweest zijn.
4: Ja, vanmiddag om 4 uur presenteert hij gewoon de Foute 1500.
10: De Foute 1500. Mattie
4: en Marieke. Met zometeen de Benga Boys na Gordon.
10: Q Music is proud to be found.
11: 338.
12: Kon ik nog maar bij je zijn?

0: van José. Goedemorgen, Mattie en Marieke. Wordt de Foute Party ook uitgezonden op RTL 7? Nee, dat is niet het geval. We zijn natuurlijk nu elke ochtend live te zien op RTL 7. Wat wel leuk is, volgende week zaterdag zie je om 8 uur in de avond alle hoogtepunten van de Foute Party op RTL 5. Dus de Foute Party. En hoe leuk zou het zijn dan als je jezelf ziet staan?
1: De Foute Missie.
0: Dat betekent dat je erbij was en dan zie je als toetje jezelf ook nog op televisie. Dan kan je naar jezelf zwaaien.
2: Te gek nieuws, de Foute Party is uitverkocht. Tenminste, te gek nieuws is dat voor ons echt te gek dat het hele stadion vol is. Minder als je er nog heen had gewild. Ja, had je maar net even iets eerder je tickets binnen moeten halen. Wel fijn is dat ze nog gewonnen kunnen worden. We geven steeds per Foute Missie 4 tickets weg. En de missie van deze ochtend heeft te maken met Katy Perry, I Kissed a Girl. Doe zo goed mogelijk een kus na.
0: Hier gaat Marieke Elsinga met het voorbeeld. Niet verkeerd.
2: En wat zou jouw kusje zijn? Korter. Jij bent van een kortere aanloop.
0: Ja, klopt. Ik zie de redactie echt kokhalzende bewegingen maken.
3: Ja, ik vind het echt niet om aan te horen.
2: Nou, okay, nou. Dit is wel wat een foute missie. Ja.
3: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou goed, wij zijn enorm excited zoals je hoort. We zitten echt te wachten op je appjes.
2: Nou ja, kom maar door met die kusjes. Ik heb ook wel even zin om wat kusjes te krijgen op de vroege ochtend.
0: Mattie en Marieke hebben zin om afgelebberd te worden, kan ik je vertellen.
2: Open je Q-app, open de audio-app. Stuur daar een kusje in en dan ben je er misschien...

0: Katy Perry. And I Kissed a Girl.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Nou, lichtjes gaat uit.
2: Nou, geef een kus. Geef je lekkerste kus via de Q-app. We hebben echt veel zoentjes gekregen.
0: Bijvoorbeeld Heini, die wil ons een kus geven. Komt ze aan?
3: Een lekkere kus voor Mattie en Marieke.
2: Ik denk dat Heini een man was.
0: Dit komt, is, komt ze aan. Absoluut. Mirke. Ja, die is heel mooi.
2: Wat hoorde ik? Ik heb daar echt alleen maar geruis van de auto gehoord.
0: Wacht even. Oh, mooi. Oh, zoals in de tekenfilm.
2: Oh, mooi merken, ja.
0: Dit is Timo, heeft ons een kus gestuurd.
2: Dat laatste hoeft mij niet. Dat laatste, nu is echt heel mijn gezicht nat.
0: Hier, Irene.
4: Hier is mijn kusje.
2: Wat doet dat met jou, man?
0: Oh, wauw.
2: Wat doet dat met jou?
0: Snel door. Hier is Wendy. Kom wel binnen. Ja, heel lief. Joey nog even. En tot slot Machteld. Maar ik zeg tot slot, dat is niet helemaal waar. Hallo, Bradley.
5: Goedemorgen, Mattie en Marieke.
0: Wanneer heb je voor de laatste keer echt gezoend?
5: Geen idee. Ik ben nog single, maar de laatste keer dat ik echt gezoend was, volgens mij... wel een paar maanden terug ongeveer.
2: Oh,
5: was wel echt.
2: Ja. Was dat lekker?
5: Ja, dat was wel lekker op zich, ja.
2: Smaakte dat naar meer?
5: Ja, op zich wel, maar uiteindelijk na een paar weken, zeg maar, toen dacht ik iets van, oké, dit, ik zoek wel ergens anders.
0: Ja, het was niet interessant genoeg uiteindelijk, toch?
2: Wordt hem niet.
5: Nee,
0: hey, nee, en misschien kan je op de foute party dan even iemand zoeken.
5: Ja, dat, misschien heeft dat toch wel wat op, eigenlijk.
2: Nou, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Wat is je type? Waar kijk je naar uit, bij hem of bij haar?
5: Ik zit te kijken bij... volgens mij bij een meid of zo, maar volgens mij als ze, gewoon lekker kan feesten en zo, bijvoorbeeld. En als ze gewoon gezellig, wel gewoon gezellig leuke meid die wel echt zin heeft in een feestje. Zoals bij een farte party.
2: Ja, ja, precies. Maar zoek je er iemand die kan feesten of kan vapen?
5: Feesten.
2: Feesten.
0: Ik dacht al,
2: ja.
0: Wat een rare wens om met iemand te vapen.
5: Okay.
2: En dat mag ook niet in het stadion, dus dat zou lastig zijn.
5: Nee, precies. Ja, ik bedoel ook natuurlijk feesten en zo, maar ik merk ook aan mezelf, ik moet nog even wakker worden.
0: Ja, dat geeft ook niet. Wij moeten dat allemaal. Hé, Bradley, zullen we eens even luisteren naar wat je hebt ingestuurd?
5: Ja.
0: Dan mag je hem daarna nog een keer live te horen brengen. Dit is jouw appje. Oh, het zijn er ook meerdere. Oké, nou, wij gaan er even goed voor zitten. Ja. Wij hebben onze lipjes getuit. Kom maar op, Bradley.
5: Fantastisch.
2: Dit is gewoon super. Jij krijgt 4 tickets voor de foute party. Je bent er zaterdag bij. Ja.
0: Woe. Bradley, je krijgt 4 tickets.
5: Ja, dat kunnen we jullie wel. Ja.
2: Ja, echt heel leuk. Het wordt één groot feest. Misschien kun je Melanie C nog wel zoenen. Ik zou wel met iedereen willen afspreken. Als er wordt gezoend, doe het met consent. Maar ga er lekker van genieten.
5: Zeker, dat zal ik zeker doen. Ik zie jullie zaterdagavond, hè.
0: Dag, Bradley.
5: Dank jullie wel, hè. Tot zaterdag.
0: Jo. Hoi. Passel.
2: Hoi, lekker vapen. Leuk.
0: Zin om Bradley tegen te komen.
2: Ja, ik hoop dat hij gaat scoren zaterdag. Hé, wij hebben nog een appje gekregen. Dat is een appje van Nathalie. Ja, kijk, als we een foute missie bij Vanilla Ice hadden bedacht... dan denk ik dat Nathalie hem had gewonnen.
6: Wat ik gisteren heb gegeten of namen van collega's of weet ik veel wat... kan ik niet onthouden, maar zeker het eerste couplet van Vanilla Ice... Ice Ice Baby lukt mij wel. Bijvoorbeeld, alright, stop. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something. Grab the hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Whatever stuff, yo, I don't know.
7: De Foute 1500.
8: Q Music is...

0: Vanilla Ice in de Foute 1500. En Ice Ice Baby. Oh, lekker zeg.
1: Ja, dat is heerlijk. Dat is gewoon heerlijk.
0: En zeker met deze temperaturen. Het hitplan is van kracht, hè, jongens. Hitteplan.
1: Oh ja.
0: Nou, maak je niet te druk.
1: Nee, maak je niet te druk. Het is nog steeds qua tuinradar. Dus de hele week een 2.
0: De hele week een 2.
1: En je wil niet bijstellen naar één hemd of een tanktop. Nu het echt 30 graden is.
0: Nee. We hebben 1 keer een 2 uitgevaardigd. En daar blijven we ook bij.
1: En dan kijken we maandag weer even opnieuw.
0: Absoluut. Het komt ook omdat de tuinradenredactie heeft 1 keer een 2 uitgevaardigd. En die zijn de rest van de week op vakantie.
1: Je zit hier.
0: Dus we hebben een 2 en een t-shirt. Doe daar je voordeel mee. Lijst gaat zo meteen verder.

0: En je hoort Jeroen van der Boom.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q-Music is proud to be fout.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
14: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrije vakanties.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
17: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
14: Precies. Worstje?
17: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
14: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
17: Nee.
14: Meerdere
17: nee,
14: worstjes.
17: Dank je wel. 20
14: worstjes.
17: Ik hoef geen worst.
14: Neem nou gewoon even een worst. Lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
17: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
14: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
17: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
18: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
21: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
24: Mooi van Ethos.
0: Goedemorgen, 1 over 7. Het Q-Music nieuws van nu.nl.
1: krijg je van Annemarie.
2: Goedemorgen. De politie in Meerstad bij Groningen is druk met onderzoek naar de vondst van twee doden vannacht in een huis. Er is nog veel onduidelijk. Zo is het onbekend waardoor de twee personen zijn overleden en of het gaat om een misdrijf. Vanwege het politieonderzoek is de straat in Meerstad afgezet. De meeste huishoudens merken minder van de hoge energieprijzen door de Iran-oorlog dan gedacht. Eén groep wordt volgens planbureau CPB wel hard geraakt. Het zijn mensen met lagere inkomens die in een slecht geïsoleerd huis wonen en ook vaak hun auto nodig hebben en dus last hebben van de hoge benzineprijzen. Ze kunnen er volgend jaar 6% op achteruit gaan. Ondertussen is er voorzichtig positief nieuws over die Iran-oorlog. Want Iran en Amerika hebben vannacht hun voorlopige vredesdeal ondertekend. De straat van Hormuz is daardoor weer open voor de scheepvaart. En ook de blokkade van Iraanse havens door Amerika is voorbij. Vannacht hebben meerdere schepen daar ook meteen gebruik van gemaakt door zonder problemen van en naar Iran te varen. Het is een tijdelijke overeenkomst tussen Amerika en Iran, want de landen werken nog aan een definitief akkoord.
3: WK 2026.
2: Even een update van de laatste wedstrijden. Gisteravond stond een kraker op het programma. Engeland speelde tegen Kroatië. En er werd flink gescoord. De wielen 6 goals in totaal. Engeland won met 4-2. Grote man bij de Engelsen was Harry Kane. Hij maakte 2 goals en zo klonk zijn tweede op de Britse tv.
4: Oh, it's met with the authority of King Kane.
2: En verder won Ghana met 1-0 van Panama en Colombia met 3-1 van Oezbekistan. Er was ook nog een stunt. Ja, Congo wist gisteravond met 1-1 gelijk te spelen tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon vandaag. Het wordt warm ook. Vanmiddag in het zuiden zelfs tropisch. Het kan daar boven de 30 graden worden. Vanavond wel kans op pittige bui.
24: Vertraging op de weg langer dan 10 minuten. Die zijn op de A2. Daar is een pechgeval in de richting van Eindhoven. Tussen Leende en Leenderheide. 4 kilometer, kleine 20 minuten. En op de A27 lopen dieren op de weg. Dat is richting Utrecht. Het zorgt tussen Gorkum en Lexmond voor 4 kilometer met een kwartier.
25: Q Music is proud to be found.
26: Mattie en Marieke.
1: Ja, we gaan gewoon een stukje name dropping doen. Wat dacht je van Jeroen van der Bal?

0: Ja, wij zitten hier op de redactie met een merkwaardig persoon. Het is dat we zijn stem herkennen, want anders hadden we niet geweten wie het was.
1: Nou, we zitten met een boef. Er is een bivakmuts opgezet bij Luc van de redactie. En de reden is, Luc, dat daaronder iets zit dat wij nog niet mogen zien.
2: Klopt. Ik heb vanwege de foute party aanstaande zaterdag mijzelf een beetje laten veranderen. Dat mooi past bij mijn outfit.
0: Jij bent gisteren bij de kapper geweest?
2: Ja, ik ben bij de kapper geweest.
0: En mogen we vragen, hoe lang heb je gezeten?
1: Goeie vraag.
2: Uurtje.
0: Oké. Dan moet je weten dat als je Luc niet kent qua gezicht... Ja, wat is nou de beste vergelijking?
1: Hij heeft een fikse baard en zijn haar is best lang. Dus het is een beetje golvend. Hij heeft een lichte slag naar achter. En het komt dan qua lengte een beetje zo op de boord van je blouse.
0: Ja.
1: Blond, donkerblond. Ja, de vraag is nu, heeft hij het volledig afgeschoren? Lijkt hij bijvoorbeeld op Pitbull? Is misschien wel de baard eraf? Lijkt hij bijvoorbeeld op Mike de Boer?
0: Joost Klein?
1: Kwam nog binnen via de app, omdat Luc namelijk ook een blauw jasje aan heeft getrokken.
0: Ik moest heel erg lachen, Luc, want jij hebt jouw zus een berichtje gestuurd. Een foto van wat het uiteindelijk is geworden.
2: Klopt, ik gooide even een foto in de familiegroepsapp en zij reageerde, nou ja, niet heel blij.
3: En dit is dus weer precies de reden waarom ik geen schoonzus heb. Omdat jij dan weer als zo'n debiel over straat moet. Maar veel plezier. Er zullen vast mensen zijn die het kunnen waarderen.
1: Oh, dit is zo heftig.
0: Het is de reden dat ik geen schoonzus heb.
1: Oei.
0: Oké dan.
1: Alles voor de zaak, schitterend. We komen er zo achter. De muts gaat straks af, hè.
0: Minuutje of 10 nog, dan gaat de muts af.
1: Sabrina, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jij hebt gestemd, onwijs bedankt voor jouw stemlijstje. Daar staat op Ultimate Chaos, want jij was daar in de 90's echt fan van, hè?
4: Ja, dat was echt super. Ja, maar nog steeds.
0: Nog steeds, want dit is een prachtig verhaal. Want jij was in 1997 bij een concert van Ultimate Chaos. Heb je allemaal foto's gemaakt, in een fotoalbum gedaan. Ja. En dat heb je altijd bewaard, dat fotoalbum.
4: Ja, dat heb dan niet altijd in het ziel gestaan. Hij staat dan nu wel weer in de kast. Maar ik heb hem altijd netjes bewaard.
0: Juist.
1: Nou is er onlangs een foto toegevoegd aan het album van Ultimate Chaos. Hoe kwam dat?
4: Ik was vorig jaar bij een concert van The Jacksons. En daarbij wist ik dat Hayden daarbij zong.
1: Hayden is de zanger van Ultimate Chaos, hè?
4: Ja, de liedzanger, ja. En toen heb ik het fotoboek meegenomen om hem te laten zien en te laten signeren.
0: Nou, wat leuk!
4: Ja, dat was echt fantastisch.
0: En ze zeggen altijd never meet your heroes, want dat kan alleen maar tegenvallen. Was dat in dit geval ook zo, of was het gewoon een hele leuke ontmoeting?
4: Nee, het was echt superleuk. Hij maakte er echt tijd voor. Hij heeft echt de meeste foto's heeft hij ook bekeken. En
0: ja,
4: nog tijd voor een foto. Dus nee, die zin gaat bij mij zeker niet op.
0: Ja, fantastisch.
1: Nou, schitterend.
0: Hey, en dan ben je er zaterdag ben je er ook weer bij. Tijdens de foute party.
4: Ja, natuurlijk zijn we erbij.
0: Er gaat ook weer een foto in het fotoboek, denk ik.
4: Ja, ik ga zoveel mogelijk boekjes maken.
1: Ja, alleen is Ultimate Chaos er niet. We zouden een keer moeten regelen dat Ultimate Chaos naar de foute party komt. Hoe te gek zou dat zijn?
4: Ja, dat zou super zijn.
1: Zo.
4: Hij heeft zelfs dit jaar nog bij een 90's party heeft hij een optreden gedaan. Dus ik denk al dat hij ervoor op staat.
0: Oh, ik ben helemaal abuis inderdaad. Ultimate Chaos is er helemaal niet bij.
1: Oh, dacht jij dat het erbij was?
0: Ik dacht dat Ultimate Chaos erbij was. Als een soort van vaste gast.
1: Nee, wens is vader van de gedachte.
0: Nee, ja, hoor, nee. Helemaal waar. Nee.
1: Sabrina, we houden jou op de hoogte. Stel nou dat we hem voor volgend jaar weten te strikken, dan sturen we jou een berichtje, hoor.
4: Oh, dat zou fantastisch zijn.
0: Hey, voor nu gaan we ze wel draaien. Dat klopt wel gewoon. Ze staan op 333 in de lijst met Casanova. Ga ervan genieten en we zien je zaterdag, Sabrina.
4: Tot zaterdag.

0: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: 332.

0: de 1500.
1: And the winner takes it all.
2: Heeft Luc een voetbalprint op zijn hoofd laten maken? Dat denkt Dylan. Gina denkt kaalgeschoren met panterprint. Ruben, ik denk aan de hand van het blauwe glitterjasje dat je aan hebt, Luc, gaat voor Adriaan van Bassie en Adriaan. En Boy denkt alweer dat jij komende zaterdag bij de foute party als Johnny Vlodder gaat.
1: Luc, je bent gisteren naar de kapper geweest. Je gaat niet over één nacht ijs. Het is de foute party, de big one, de grootste foute party die we ooit hebben gedaan bij Q-Music. Met 30.000 man. Het is overigens helemaal uitverkocht. Gaan we een feest vieren aankomende zaterdag. En jij dacht, ja, ik ga gewoon all in.
3: Ik moet het even goed aanpakken.
1: Even goed aanpakken, inderdaad. Ja. Nu ben je gisteren bij de kapper geweest. Je had je zus dus al een foto gestuurd van wat het was geworden. Die heeft het al wel gezien. Die stuurde het volgende terug.
4: En dit is dus weer precies de reden waarom ik geen schoonzus heb. Omdat jij dan weer als zo'n debiel over straat moet. Maar veel plezier. Er zullen vast mensen zijn die het kunnen waarderen.
1: Ik ben zo ongelooflijk benieuwd.
2: Het is ook zo dat jij beweert dat je als iemand gaat. Dus als de bivakmut zo meteen afgaat, zouden wij het totaalpakket moeten zien. Er zit glitter, pailletten, blauwe ding. In combinatie met de look van je hoofd.
3: Ja.
2: Zouden wij kunnen herkennen wie jij bent?
3: Ik hoop het. Ja, ik hoop het.
2: Oké.
1: Nou,
2: doe maar af die bivakmut. Kijk mee via RTL 7 of kijk
3: live. Doe ik even mijn koptelefoon af?
1: Ja.
3: Oké, wacht even hoor.
1: Daar gaan we.
3: Daar gaat de bivakmut.
1: In 3, 2, 1,
2: go! Oh, het is echt vreselijk.
1: Oh.
3: Oh. Howdy!
1: Oh shit, ik weet het.
3: Yeah.
2: Ja, ben jij als die man die tijger stemt?
1: Je bent Joe Exotic!
3: Ja. Ik ben Joe Exotic!
2: Oh, wat heftig. Ik ga zo goed mogelijk omschrijven. Je lijkt veel dikker. Sorry dat ik het zeg. Maar oké. Jij had echt een hele volle baard. Die heb jij er helemaal afgeschoren.
3: Klopt.
2: Wat jij hebt laten staan is je snor. Met dan ook zo die lijnen naar beneden. Dus jouw snor gaat volledig zo recht naar beneden tot onderaan de kin.
1: Hey, ik vind het wel lekker fris hoor. Ik vind het helemaal niet verkeerd, man.
3: Dank je wel.
1: Je bent jonger op geworden ook, hoor.
3: Ja, dat
1: is echt
5: zo. Ik vind dat je echt een ander gezicht hebt nu.
2: Ja,
5: ja, ik vind dat echt.
2: De vorm van jouw gezicht is totaal anders zonder baard. Totaal.
1: Hey, mag ik nog even wat anders zeggen? Want ik herken wel meteen Joe Exotic er inderdaad.
3: Super.
1: Moet je haar dan niet nog wat blonder, vriend?
3: Ja, dat klopt. Maar dat vond ik wat te heftig gisteren bij de kapper. Dus heb ik een spuitbusje met haarverf mee. En ik wil jou vragen, Marieke, of je misschien zo meteen nog even voor ja of nee dat wil doen bij mij. Dan ben ik helemaal af, namelijk.
2: Ja, Joe Exotic was natuurlijk een enorme hit. Die gast die die een eigen dierentuin heeft met allemaal tijgers. Ja. Uiteindelijk is hij ook in de bak beland.
3: Hij zit inmiddels in de bak, ja. Dat was rond 2021. Was hij op Netflix, had hij die serie Tiger King, Joe Exotic.
2: In coronatijd keek iedereen inderdaad naar Joe Exotic.
3: Ja.
2: Ja. Ja, ik ben wel heel blij, ook inderdaad even voor wat betreft de datingmarkt. Iedereen natuurlijk een beetje zijn eigen look en zo. Maar dat je het niet hebt geblondeerd, want dat was zo ordinair geweest.
1: Maar goed, hij gaat alsnog knetterblond wat mij betreft, hoor.
2: Ja, maar dat met een spuitbusje, beter.
5: Hoe heet dat kleine pornoventje ook alweer? Hoe vies er ik?
2: Ron Jeremy.
1: Ron Jeremy. Dat vind ik ook een mooi compliment.
3: Dat doen we na de fotoparty.
1: Heel goed, oké. Nou, we plaatsen even een foto op Instagram. Dat is @MattieMarieke. En we hebben er zin in. Aankomende zaterdag, de foute party in Eindhoven.
2: Geen gezicht.
1: Dit is 331, Jeroen van der Boom.

0: Jeroen van de Boom en jij bent zo. Terwijl Marieke met een spuitbus staat bij Luc. Luc heeft zojuist zijn kapsel onthuld voor tijdens de foute party aankomende zaterdag. Hij gaat als Joe Exotic. Hij heeft van zijn volle baard eigenlijk een klein ringbaardje gemaakt. Ja, Joe Exotic met die tijgers. We kennen hem allemaal nog wel. Alleen het haar moest nog wat blonder. En dat vindt op dit moment plaats.
1: Ja, ik heb een spuitbus in de hand. Maar ik heb net een volle wit blonde stip op Luc zijn voorhoofd gespoten. Dus die moet ik nog even afpoetsen.
0: Nee, maar dit gaat hartstikke goed, joh.
1: Ja, het is wel. Ik vind het wel witter dan dat ik het blond vind.
0: Misschien trekt het nog een beetje bij als het opdroogt.
1: Ja, dat denk ik heel vaak van dingen. En het gebeurt dan nooit. Maar nou, we gaan eens even kijken wat het wordt.
0: Hey, het ziet er fantastisch uit. Je kan het natuurlijk volgen via @MattieMarieke. Er zijn ook wat mensen die melden zich aan als stoeipoes. Aankomende zaterdag van Luc. Want jij heeft natuurlijk ook echt tijgers nodig. Wij maken het hier even af. Luc, ben je op tijd zometeen voor ja of nee?
2: Ja hoor.
0: Oké, hartstikke goed.
3: Is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
16: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
17: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
18: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
19: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
15: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
20: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
15: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
20: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
21: Altijd helpen en onafhankelijk. Dat is een
22: Veldzinkadvies. Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
23: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
21: Dat is een Veldzinkadvies.
24: Zie je nou wel, ze ruikt me.
25: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
23: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
26: Oh. Goedemorgen allemaal.
27: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
28: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
29: Altap.
28: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
30: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
31: Dat gaan we vieren.
30: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
0: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij TUI heb je meer opties.

0: Met 19 minuten. De A16 Breda naar Rotterdam tussen Markbrug en de Moerdijkbrug 10 kilometer en 17 minuten. De A28 naar Utrecht, 6 kilometer file tussen Soesterberg en Utrecht Science Park met 25 minuten. En op de A73 naar Maasbracht ook 25 minuten. Je komt namelijk tussen Kuik en Rijkenvoort in 5 kilometer.
1: Wordt snikheet vandaag. Veel zon vandaag. Vanmiddag in het zuiden tropisch. Daar kan het boven de 30 graden worden. Vanavond is er wel kans op pittige buien. Annemarie heeft het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. En omdat het zo warm wordt, geldt vanaf 10 uur in het hele land het nationale hitteplan. Het RIVM zet het in omdat het 4 dagen lang warmer dan 27 graden wordt. In het plan staat onder meer dat we erop letten om genoeg te drinken. We moeten de schaduw opzoeken en vooral ook op kwetsbaren letten, zoals ouderen en baby's. De adviezen gelden dus de komende dagen. Het blijft namelijk warm. Ook evenementen nemen maatregelen. Hardloopwedstrijden bijvoorbeeld. Sommigen hebben hun programma aangepast of zorgen voor extra waterposten, meer schaduwplekken. Ook worden tijdslimieten ruimer. 1 hardloopwedstrijd is zelfs helemaal geschrapt. De vuurtorenloop in de Hoek van Holland. De politie in het Groningse Meerstad onderzoekt hoe 2 mensen zijn overleden die vannacht werden gevonden in een huis. Er is nog veel onduidelijk. De straat in Meerstad is afgezet zodat de politie de ruimte heeft voor het onderzoek. In Didam in Gelderland zijn gisteravond 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. De mensen hadden fakkels en vuurwerk afgestoken die zijn aangehouden, terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders, die dus ook bij dat anti-AZC-protest was.
0: Nou, het lijkt inmiddels of op de redactie ook Geert Wilders is gaan zitten. Ik heb zojuist een minuut of 5 geleden het haar van onze eigen Luc van de redactie heb ik geprobeerd blond te spuiten. Hij is deze foute party verkleed als Joe Exotic. Je weet wel, de tijgerkoning. Maar ik moet wel zeggen dat de spray die we hebben gebruikt iets meer richting grijs neigt.
1: Ja, maar ik denk dat het nog verandert naarmate de uren vorderen. Het zit er net op, denk ik echt.
0: Nee, dat is van dat poeder. Dit is gewoon wat het is. Dit is de kleur die het is. Je bent wel wat grijzer dan dat je geel blond zou moeten zijn. Maar ik vind wel, zeker als hij nog een tijger onder de arm heeft, is hij wel echt Joe Exotic.
1: Ga gewoon zo'n plusje tijger mee, Luc.
3: Ja, die ga ik zeker meenemen.
1: Zo'n hele grote.
3: Ja, ja,
0: ja. Ja, dan is het echt overduidelijk dat je Joe Exotic bent.
3: Ja, toch? Of ben je de broer van Geert Wilders? Kijk maar even.
1: Dat zou dus ook kunnen.
0: Ja.
2: En heb je deze week het speciale zomerabonnement van de NS gekocht, dan moet je goed opletten. De actie duurt 2 maanden en na die tijd moet je het zelf opzeggen. Anders betaal je ineens €125. De politiek heeft wel aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Het abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren kost nu €49 per maand. En er wordt volop geboden op de shirts die de oranje spelers hebben gedragen tijdens de WK-wedstrijd tegen Japan. De teller staat in totaal nu op ruim €25.000. Het populairste shirt is dat van aanvoerder Virgil van Dijk. Daar is bijna €3.800 op geboden. De opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum, dat jonge kankerpatiëntjes een leuke dag wil geven.
1: Nou, ik heb dat script misgelopen van Friends.
0: Dus ja?
1: Misschien, ik heb nogal wat over.
0: Er zit nog bij jou wat in de portemonnee. Ja. Je bent gek op veilingen. Zou jij dit willen hebben?
1: Ja, best wel leuk. Ja.
2: En nog sowieso 1 dag kun je bieden.
1: Oké, kijk aan. Ik zal eens kijken.
2: Tegen Japan dus. Ondertussen zijn op het WK natuurlijk gisteravond en vannacht weer meerdere wedstrijden gespeeld. Kraker, Engeland, Kroatië. Daar gebeurde ook nog iets bijzonders. Tijdens de drinkpauzes was er in het stadion flink boegeroep te horen. Het gaat natuurlijk al langer over. Fans zijn niet blij mee dat de wedstrijd naast de rust nog 2 keer 3 minuten wordt stilgelegd om water te drinken. En ook is er nog veel kritiek op de reclames die tijdens die drinkpauzes op televisie te zien zijn. Engeland-Kroatië werd trouwens 4-2 voor Engeland.
1: Ja, ik vind het wel merkwaardig dat die tijd doorloopt. Het voelt een beetje raar of zo. Dat die tijd doortikt terwijl ze op het veld zitten drinken. Ja.
0: En dan wordt hij op het einde wel weer bij opgeteld, neem ik aan.
1: Nee, het is gewoon de wedstrijdtijd.
0: Oh.
1: Toch, Luc?
3: Het, is
1: toch
3: het komt wel terug in de blessuretijd.
1: Ja. Oh, het komt,
3: dat wel.
1: Maar,
3: dat wel.
1: Dus dan heb je altijd 5 minuten extra. Altijd.
3: Ja, maar die blessuretijd is altijd extra lang. Omdat je dus die drinkpauze hebt die ze erbij optellen. Maar je kan veel makkelijker het gewoon de klok even op stop zetten.
0: Ja.
3: En
0: ja.
3: Weer gewoon starten zodra de wedstrijd doorgaat. Maar dat doen ze niet.
1: Ja, kijk, als die gasten dat nodig hebben. Het is natuurlijk gewoon bloedheet.
2: Daarom,
1: ja,
2: en dat is ook wel de kritiek. Het is ook natuurlijk financieel erg en commercieel heel erg aantrekkelijk. Omdat je weer reclames
1: krijgt. Reclames die je meer krijgt.
3: Klopt, want die stadions zelf hebben gewoon airco. Dus zo bloedheet is het eigenlijk helemaal niet.
1: Valt allemaal reuze mee.
4: De Foute 1500.

0: is met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Klassieke muziek. 3, 2, 1.
0: Ja. Ja, ik vind het wel mooi. Ik begrijp er alleen te weinig van. Ik kan heel jaloers zijn op mensen die zo'n uitgebreide kennis hebben over klassieke muziek. Die precies al die lagen horen die er echt van ontroerd kunnen raken. Want soms heb ik wel eens van die vlagen denken, wat is dit toch mooi? En dan houdt het te kort mijn aandacht vast.
2: Oh.
0: Begrijp je? Dus mensen die urenlang naar klassieke muziek kunnen luisteren, ik heb echt het idee dat ik daar wat mis.
2: Ja.
0: Zo.
2: Maar moet je het snappen om het mooi te kunnen vinden?
0: Nou, je moet wel weten wat er gaande is volgens mij. Want als je het aanzet, bijvoorbeeld, wie is Tel Beckhant is dat?
2: Ja.
0: Die weet er zoveel van. Die mensen die zinken helemaal in die muziek. Toch?
2: Ja, ik vind, je had ook dat programma Podium Klassiek. Als je daar nog invalt, dan kun je er nog wel eens wat van begrijpen of zo. Best wel aardig.
0: Podium Klassiek, waar kan ik dat kijken?
2: Ja, dat is op de NPO op zondag.
0: Oh, oké.
2: Okay. Oh, heerlijk.
0: Al vroeg op.
2: Na vrije geluiden.
0: Ja, dat is toch wel leuk. Ja. Volgende, Luc.
1: Sojasaus. 3, 2, 1.
2: Ja.
0: Ja, veel graag.
2: Hey, wat heb je daar verschil in, hè? Je zou zeggen, ja, sojasaus is gewoon die saus. Maar dat is dus niet zo. Er is ook één potje. Ik zou niet weten hoe het werkt is, hoor. Dus ik kan er echt niet voor influencen. Maar het wordt volgens mij op Nederlandse bodem gemaakt. Met Nederlandse sojabonen. En dat potje, nou, dat is zulke lekkere sojasaus. Dat ik nu eigenlijk alle andere sojasaus, denk ik, nou, echt tegenvallen.
0: Ik vind het knap dit verschil proeven, hoor. Ik heb het idee dat het gewoon zo is als water. Nou, ja, water is water en sojasaus. Sojasaus.
2: Dacht ik dus ook altijd, totdat ik dus de sojasaus van die Nederlandse bodem proefde. Hij is licht, met bovenop een lichte houtkleurige dop met kurk. Dus het is niet zo'n standaard flesje met van die gaatjes bovenin. Tomasu?
0: Ik weet het niet.
2: Ja, anyway.
0: Kent u dit sausje? Zo ja. Laatste, Luc.
1: Strava. 3, 2, 1.
2: Nee,
0: ik gebruik geen Strava.
2: Mijn hele familie leeft op Strava. Ik heb zo'n fanatieke over elkaar heen buitelende familie, waarin iedereen rent, fietst en nog sneller gaat dan de ander.
0: Strava-fam.
2: En de hele familie Elsinga is daar te vinden. En iedereen gaat echt met 100 kilometer per uur over de Stelvio. Of ze gaan weer de weet ik niet wat voor berg op.
0: Ja. Moet jij dan ook niet eens wat gaan doen?
2: Nou, ik ben dus op een gegeven moment gaan rennen. Toen heb ik dat op Strava gezet. Ja, toen werd ik bijvoorbeeld door mijn broer afgefakkeld dat ik het titeltje niet aanpaste. Want dan staat er standaard bijvoorbeeld,
1: ja, namiddagloop.
2: Ja, namiddag lopen en dan pas ik dat titeltje niet aan. Dacht ik, ja, who cares, weet je, ook heb een rondje gedaan. Nou, hup, Maarten Elsen gaat eroverheen. Mariek, moet wel een beetje een leuke titel doen, anders krijg je geen kudo.
0: Goh, zo streberig, voor wie zou je het hebben? We zeggen ja of nee in 3, 2, 1, J-A-N-E-E. 328.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
7: Kippie.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
13: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
19: Een ijskoffie voor mevrouw.
18: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches are looking like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99. Met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
26: Praxis.
27: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
0: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Goedemorgen, 1 over 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Annemarie.
1: Goedemorgen, er geldt vanaf vandaag een hitteplan. Het RIVM zet het nationale plan in omdat het 4 dagen lang warmer dan 27 graden wordt. Er staat onder meer in het plan dat we met z'n allen een beetje extra op kwetsbaren moeten letten, zoals baby's en ouderen. En drink voldoende. Het geldt voor iedereen, maar zeker dus ook voor ouderen, benadrukt het RIVM.
2: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt.
1: Als te horen bij de NOS, de laatste keer dat het hitteplan uit de kast werd gehaald was augustus vorig jaar. Iran en Amerika hebben vannacht hun voorlopige vredesdeal ondertekend. Een van de punten uit de deal was dat de straat van Hormuz ook direct open zou gaan voor de scheepvaart. En die route is belangrijk voor de oliehandel. Ook kunnen er weer schepen zonder problemen van en naar Iraanse havens varen. Het is een tijdelijke overeenkomst. Amerika en Iran werken nog aan een definitief akkoord. In Amsterdam-Osdorp was gisteravond een bewonersbijeenkomst vanwege de grote explosie afgelopen vrijdag. Bewoners werden bijgepraat en konden vragen stellen. Het ging onder meer over meldingen die wel of niet gemaakt zouden zijn over verdachte zaken in de kelderbox waar de explosie was. Volgens burgemeester Halsema was er bij de politie niets bekend.
3: We hebben het nagegaan, wij kunnen geen meldingen vinden. Wij zien wel dat veel buurtbewoners met elkaar praten, dat er onvoldoende contact wordt gezocht met de politie als je verdachte dingen in je buurt ziet.
1: In de buurt komen nu wel extra veiligheidsmaatregelen, heeft de gemeente laten weten, zoals extra verlichting. En influencers die allerlei onjuiste dingen roepen over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen moeten vervolgd kunnen worden. Dat wil de Tweede Kamer, schrijft RTL. Online wordt door sommige influencers desinformatie verspreid. Bijvoorbeeld dat condooms onnatuurlijk zijn en dat je die beter niet kunt gebruiken. Gevaarlijke uitspraken, zegt dit VVD-Kamerlid.
4: Die jongeren geloven dat. Dus die hebben onveilige seks, die krijgen volgens een SOA. En daarom nemen die besmetting zo enorm toe. Als jij continu die medische desinformatie verspreidt, dan gaan we je aanpakken.
1: Als het aan de VVD ligt, moet je er zelfs een celstraf voor kunnen krijgen. Het weer, ja, het wordt dus erg warm. Warm in het zuiden tropisch. Daar kan het boven de 30 graden worden. Ook flink wat zon. Vanavond dan weer kans op pittige buien.
5: Hopen dat je airco hebt in de file. Langer dan 20 minuten ben je vertraagd op de A2. Dat is naar Eindhoven tussen Budel en knooppunt Leenderheide. 9 kilometer, 25 minuten. Een ongeluk op de A28 richting Utrecht zorgt voor 8 kilometer en 21 minuten tussen Soesterberg en Utrecht Science Park. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht 7 kilometer tussen Kuik en Rijkenvoort en 32 minuten.
6: Q-music is proud to be fun.
7: Mattie en Marieke.
0: Ja, even wat eerlijk opbiechten.
8: Ik ben mijn gymspullen vergeten.

0: Hey Cynthia.
1: Hey, hallo, goedemorgen.
0: Ja, deze stond er natuurlijk ook op die lijst voor jou, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja natuurlijk.
2: De foute 1500.
0: Snap ik wel.
3: Ja, er is iets gebeurd waar jij zowel slachtoffer eigenlijk als winnaar van bent geworden. Op 2 juni hebben wij de stemtiendaagse geopend. Vanaf dat moment kon er gestemd worden voor de foute 1500. Ja, normaal gesproken kun je 40, je kunt eigenlijk je top 40 aan foute liedjes aan ons doorgeven. Wat was nou het geval? In het begin, zo'n beetje het eerste uur dat je kon stemmen, kon je onbeperkt liedjes aan ons doorgeven. En Cynthia, jij hebt precies in dat ene uurtje jouw stemlijstje doorgegeven. En dus staan er op jouw lijstje 677 foute liedjes.
1: Ja, dat klopt.
3: Meid.
0: Dacht jij op een gegeven moment niet toen je zat te stemmen, hoe lang mot ik nog?
1: Nee, ik had eigenlijk nog wel door willen gaan, maar mijn zoon werd wakker.
3: Ja, en toen begon de dag, toen moest jij door.
1: Ja, precies.
3: Het is de allereerste keer ook dat jij een stemlijstje hebt ingevuld. Ja. Dus jij had helemaal niet het idee van, joh, het is veel meer dan vorig jaar.
1: Nee, ik had helemaal geen idee. Ik denk, nou, leuk dit.
0: We hebben even gekeken. Jij hebt gewoon 45% van de lijst, ruim 45% van de foute 1500 op jouw stemlijstje staan.
1: Ja, dat kan ook niet anders.
0: Nee, kan ook niet. Hoe lang heb je erover gedaan dan?
1: Ja, 3 kwartier of zo, uur. Ja, bijna een uur.
0: Ja. Ik weet al, bij grote bedrijven hebben ze dan mensen in dienst die proberen het bedrijf van binnenuit te hacken. Om te kijken of het van buitenaf te hacken is.
3: Oh.
0: Zeg maar om die hiaten uit het systeem te halen. Misschien kan je wel komen werken, Cynthia. Zeg maar om de fouten uit het systeem te halen.
1: Nou, wel hoor.
0: Best wel een idee, ja.
3: Ja, echt zo grappig om te zien. Ja. Er zijn dus best wel wat stemlijstjes binnengekomen van super fanatieke mensen die meteen tijdens die stemtiendaagse gingen stemmen. Jij bent daar één van. Nou, we hadden dus net Karma Chameleon. Die staat dan natuurlijk op jouw lijstje. Ja, het gaat jou niet verbazen. De volgende die we draaien, Supergrabber, staat er ook op. Waarom die?
1: Nou, heel eerlijk. Mijn man, die was in de grabbertijd enorm fan van hakken.
0: Uh-huh.
1: En toevallig is die ook kaal.
0: Ik vind het zo mooi, daar heb je op 677 liedjes gestemd, heb je er ook nog een verhaal bij. Ja. Ik vind het echt krankzinnig, dat is niet te geloven.
1: Nou, niet bij elk liedje hoor.
0: Dat moet je niet zeggen, Je hebt gewoon overal een verhaal bij.
1: Bij elk liedje heb ik een verhaal.
0: Ja, precies, ja echt indrukwekkend.
3: Wat kunnen we deze week met z'n allen veel plezier van jou hebben? Je hebt vanmiddag nog een belafspraak met Menno, daarna heb je ook nog Wim aan de telefoon en Domien belt nog even. Iedereen kan jou bellen voor een verhaal.
1: Oh, geweldig.
0: Geniet van de lijst, Cynthia.
1: Ja, heel erg bedankt. Fijne dag.
4: 325.
5: Ik ben mijn gymspullen vergeten.
6: Hoezo je gymspullen vergeten? Wat heb je aan dan?

0: Als ik dit weekend overleef, dan zien jullie me maandag weer, hè? Later.
1: De Foute 1500. Q-Music is proud to be fout. 300.

0: yeah. Backstreet Boys, Back in Music en Get Down. Zometeen op 323 Survivor, Eye of the Tiger. En daarna Jan Smit met Tranquilo, Tranquilo.
1: Nou, doe het nou ook Tranquilo, zou ik willen zeggen. Want het hitteplan is van kracht.
0: Jan Smit, die spreekt dus in ieder geval één woord Spaans. Tranquilo. Onze minister Rob Jetten, die gaat dat iets beter af. Het is wel een leuk verhaal. Hij zit op Spaanse les. Want zijn schoonfamilie komt natuurlijk uit Argentinië. En daar wordt Spaans gesproken. Gisteren werd hij tijdens een debat in de Tweede Kamer nog even voor het blok gezet. Want ze vroegen zich af, hoe gaat het nou inmiddels met die Spaanse les? Nou, dit was zijn reactie.
2: Muchas gracias, señor Cruz, por sus preguntas. Mi reunión con el primer ministro de español fue fantástica. Hablamos de cooperación europea y muchas otras cosas importantes.
3: Nou, chapeau.
0: Nou, inderdaad, hij is klaar voor Jan Smit. Na Survivor bij Q Music. Dit is Eye of the Tiger.

0: Fouten 1500, Survivor Back in Music, Eye of the Tiger. Nou, misschien was dit wel het liedje waarmee je opkomt, het podium op van 4 op een rij. Dat zou toch leuk zijn? Dan win je 2.500 euro en een straatstaatslot. En je mag zelf kiezen als een soort Street Fighter principe met wie je wil spelen.
1: Nou, gisteren werd er met jou gespeeld en toen won Minke 2.500 euro. Wij zouden het heel erg leuk vinden als het deze ochtend weer lukt. Bellen kan nu 0909-95-96.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Ook bij Plus, McNamee's. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: eboekhouden.nl. Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
12: Precies! Worstje?
11: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
12: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
11: Nee,
12: meerdere
11: nee,
12: worstjes.
11: Dankjewel.
12: 20 worstjes.
11: Ik hoef geen worst.
12: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
11: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
12: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
11: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
17: Praxis.
18: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
19: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
17: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
21: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
22: Dat gaan we vieren.
21: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
23: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
22: Dat gaan we vieren.
21: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
24: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
25: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
1: Kim Music, goedemorgen. 8:45. De vertragingen langer dan 20 minuten die zijn op de A15. Je komt daar richting Ridderkerk in 6 kilometer. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost met 21 minuten. En de A73 naar Maasbracht. Daar is tussen Kuik en Rijkenvoort een file. 8 kilometer kost je een half uur.
0: Het wordt hartstikke heet. In het zuiden zelfs tropisch. Daar kan het boven de 30 graden worden. Vanavond is er kans op pittige buien. Annemarie heeft het laatste nieuws.
26: Goedemorgen. We beginnen in het Groningse Meerstad. Daar zijn vannacht in een huis twee doden gevonden. De politie weet nog niet waaraan ze zijn overleden. Het wordt onderzocht. Volgens regionale media was het huis pas verkocht. Deze verslaggever van RTV Noord sprak met de buurvrouw.
27: Die was helemaal in tranen. Die vloog ook een andere buurtvrouw om de armen. Die buurvrouw vertelde ook, ja, ik hoorde wel rond 2:30 een enorme knal. Maar het kan ook zijn de politie die naar binnen is gegaan naar de woning waar dus die twee lichamen zijn gevonden.
26: Er was ook een hond in het huis die is opgehaald door de dierenambulance. Influencers die allerlei onjuiste dingen roepen over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen moeten vervolgd kunnen worden. Dat wil de Tweede Kamer. RTL schrijft erover. Online wordt door sommige influencers desinformatie verspreid. Bijvoorbeeld dat condooms onnatuurlijk zijn en dat je die beter niet kan gebruiken. Dat is schadelijk, zeggen Kamerleden. Het aantal SOA's neemt ook toe. Wie onzin verkoopt, zou er zelfs een celstraf voor kunnen krijgen, is het idee.
1: Hey, wat zijn influencers toch wel eens in dit hoekje gekropen? Je hebt natuurlijk ook veel influencers die zeggen van, ja, doe nou helemaal geniet aan anticonceptie, want je kan gewoon temperaturen en daar is ook heel veel misinformatie over. En nu zijn ze dan weer in het hoekje van de SOA's gekropen. Terwijl, ja, we gingen zo lekker. In de tijd, volgens mij, toen ik studeerde en dus wellicht wat meer kans had om een SOA op te lopen, had je ook nog wel van die posters met Vrij Veilig, toch? Dat was echt gewoon, die campagnes waren gewoon heel bekend toen wij tiener waren ook. Er wordt nu gewoon veel minder aan gedaan. En dan komt dit er ook nog eens overheen.
26: Ja, ze zien ook inderdaad dat het aantal SOA's gewoon flink is toegenomen de afgelopen jaren.
0: Maar dat hele parapluutje dat wat onnatuurlijk zou zijn, dat zit ook een beetje in de hoek van doe maar geen zonnebrand op, want dat zou niet goed zijn voor je huid. Er zijn toch allerlei van dat soort narratieven nu gaande onder de influencers op social, waarvan je denkt, je bent niet wijs, joh. Hè?
26: Ja.
0: Knettergek.
26: Ja. Ook altijd dan fan van het account
0: Shamandriaan.
26: Die het allemaal weer ontkracht.
0: Ja.
26: Godzijdank.
0: Ja.
26: In het hele land geldt zometeen het hitteplan. Het RIVM zet het nationale plan in omdat het 4 dagen lang warmer dan 27 graden wordt. Er staat onder meer in dat we met z'n allen een beetje extra moeten letten op de kwetsbaren, zoals baby's en ouderen. En natuurlijk is het advies drink genoeg en zoek de schaduw op.
1: En smeer je dus in.
0: Juist.
26: Precies. En het is verboden om thuis muizen- en rattengif te gebruiken, maar het is online gewoon te koop zonder dat iemand vragen stelt. Dat heeft BNR uitgezocht. Eigenlijk mogen de webshops moeten ze vragen of je wel een diploma of certificaat hebt om een gif te mogen gebruiken. Maar dat gebeurt nooit. Bol.com heeft gezegd naar de zaak te kijken. En zondag is het Vaderdag. En dus zijn veel mensen, ouders, kinderen druk bezig met het zoeken naar een Vaderdagcadeautje. Verzorgingsproducten doen het dit jaar erg goed. Blijkt uit de zoektermen die de laatste dagen worden gebruikt op Google en social media. Telegraaf schrijft erover. Luchtjes, gezichtscremes of haar- en baardproducten worden deze dagen een stuk meer verkocht. Ook waardebonnen voor massages en elektronische gadgets die doen het goed. Zoals dit jaar de draagbare blender.
0: De draagbare blender?
26: Ja.
0: En waar moet je die mee naartoe nemen dan?
26: Ik geen idee. Naar de sportschool of
0: naar werk.
26: Naar buiten, naar werk. Ja.
0: Jesper, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het wordt jouw allereerste vaderdag.
2: Het wordt mijn allereerste vaderdag, dat klopt.
1: Hoop jij op een draagbare blender?
2: Nou, nee.
1: Hey. Maar jouw zoontje Tobin, die is een week oud. Verwacht je wat? Ja. Verwacht je wat van de kleine spruit?
2: Nee, ik verwacht helemaal niks. Ik ga met de vrouw omdat hij gewoon lekker goed blijft doen.
0: Ja, ik denk dat vaderdag een nachtje doorslapen misschien lekker is in deze periode, of niet?
2: Ja, dat zou wel lekker zijn.
0: Dat zou een groot cadeau zijn, ja. Hey, en hoe voelt het, Jesper, vader?
2: Ja, fantastisch.
0: Ja?
2: Ja, het is het mooiste gevoel wat er is. Ik had natuurlijk al wel wat neefjes en nichtjes, maar als er dan eentje van jezelf bij komt, dat is toch wel echt het mooiste wat bestaat.
0: En zijn er al veel mensen komen kraam schudden?
2: Nee, voornamelijk alleen de ouders en wat broers en zussen verder.
1: Hou eens op afstand, hè. Iedereen wil maar langskomen, maar die ene collega van werk die überhaupt nog nooit bij jou thuis is geweest, daarvan kun je gewoon zeggen, hier is de foto.

0: Antwoord.
1: Kat.
0: Hond.
1: Muffin.
0: Wasbes.
1: En geld.
0: Betalen.
1: Vier hele solide associaties, maar ligt het gelijk met Mattie?
2: De Foute 1500.
3: Mattie en Marieke.

0: nooit zo lekker. Jan Smit, IJsrechter, komen in de Foute 1500 op 322. Vier op een rij spelen we met Jesper uit Enschede. Vraag.
1: Antwoord.
0: Kat.
1: Hond.
0: Muffin.
1: Bosbes.
0: En geld.
1: Betalen.
0: Vraag, antwoord, kat, hond, muffin, bosbes en geld betalen. Goed gevoel over, Jesper?
1: Ja, alleen bosbes twijfel ik wel. Muffin twijfel ik een beetje over.
0: Ja, precies. Er komt bij je muffin ook echt wel van alles anders binnen, hoor. Cake of cakeje wordt veel gezegd. Brownie, cupcake. Ik moet ook nog wel lachen om Geert. Ja, Geert heeft overduidelijk gisteren geluisterd. Toen ging het een beetje mis. Hij zegt, kun jij het antwoord van Muffin even zeggen, Marieke? Want dan kan Jesper die overdoen. Ja, gisteren draaide ik het per ongeluk om en toen hebben we het uiteindelijk opnieuw gedaan. Maar ik ga er enorm op letten dat het vandaag gewoon goed gaat. Dat we zuiver spelen. Ik geef dezelfde vier woorden aan Mattie als dat ik aan jou heb gegeven. Zullen we hem maar gewoon binnenroepen, Jesper?
1: Laten we hem maar gewoon doen.
0: Ja, dat dacht ik.

0: het spel staat 2.500 euro en een straat staatsloten. Mattie stapt binnen en Mattie, het eerste woord is vraag.
1: Antwoord.
0: Kat.
1: Hond.
2: Mattie.
0: Muffin.
1: Bakker, weet ik veel. Muffin, ja. Ik heb geen idee.
0: Had je nog iets anders gehad?
1: Ja, deeg, maar geen idee, joh.
0: Nee.
1: Man.
0: Ja, je begon met de B en toen dacht ik nog heel even... zou die het onmogelijke zeggen? Maar Jesper, jij zei...
2: Bosbes.
1: Nee, dat had ik denk ik niet gezegd.
0: Je weet wel van de bosbessen muffin.
1: Ja. Dan had ik eerder nog citroen gezegd of zo.
0: Wat was je associatie met geld geweest?
1: Goh, munt? Weet ik het veel? Ik heb geen idee.
0: Nee, dat was betalen.
1: Goh, lastig rijtje hoor, vond ik.
0: Hé, het is niet anders, maar jou pakken ze toch niks meer af. Want jij hebt net een kleine gekregen, Jesper. Dus het grootste geluk, precies. Dat is natuurlijk een week geleden geboren bij jullie thuis.
2: Absoluut.
0: Geniet ervan en succes met de gebroken nachten. Foute 1500 kun je lekker hard opzetten. Als dan de baby huilt, dan zet je hem gewoon wat harder. Dan merk je daar echt helemaal niks van, weet ik uit ervaring. Get ready for this, Too Unlimited op 321.

0: Kelly Family bij Key Music en I Can't Help Myself op 320 in de lijst. We gaan even een paar dagen terug in de lijst. Toen draaiden wij op 1248 een liedje, ja, Jacques Herp.
1: Ja, Jacques Herp, dat doet niet meteen een belletje rinkelen, maar als je het hoort, ken je het.
0: Hij zong het prachtige Manuela. Eigenlijk staat hij nog een keer in de lijst, want hij is ook de man achter de Toreador. In 1970 klonk het namelijk zo. Dit is diezelfde Jacques Herp. Die schreef hij speciaal voor een talentenjacht in Scheveningen, waar hij toen aan meedeed. Ja, en 50 jaar later maakte Opgeblazen en Wilbert Pigmans er een carnavalsversie van. Daar verdient Jacques dan ook een klein zakcentje
1: aan. Ja, zo gaat dat dan natuurlijk. Terecht ook.
0: Een nieuwe elektrische fiets heeft gekocht.
1: Oh, wat fijn voor Jacques.
0: Hopelijk is het geen fatbike, want daar willen we natuurlijk vanaf. Ze staan op 319 in de foute 1500.

0: geblazen. En Wilbert Pigman, Back Your Music en de Toreador in de Foute 1500. Zondag is het natuurlijk Vaderdag, maar zometeen... Spice Girls met mama.
1: Ja, eigenlijk elke dag moederdag, hè? Of is het elke dag kinderdag?

0: 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: 18+, speelbewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: 7, 7, 7.
7: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18+, speelbewust.
11: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
15: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
18: Kippie.
19: Omdat je mijn favoriete papa bent.
20: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
30: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
0: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
1: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
2: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
3: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
29: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
29: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
18: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
30: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
31: Goedemorgen, 2 voor 9, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
32: Goedemorgen. Niet morgen, maar vannacht al hebben Amerika en Iran hun handtekeningen gezet onder hun voorlopige vredesdeal. President Trump wilde er vaart achter zetten. Daarom is er eerder getekend dan het plan was. Een van de punten uit de deal is dat de straat van Hormuz ook weer open zou gaan. Die route is belangrijk voor de oliehandel. Het is niet duidelijk of daar ook echt al wordt gevaren. Amerika en Iran werken nog aan definitieve afspraken. Een meerderheid in de Tweede Kamer is helemaal klaar met influencers die allerlei onzin roepen over SOA's en voorbehoedsmiddelen. Dat meldt RTL Nieuws. De Tweede Kamer wil dat influencers vervolgd kunnen worden als ze online desinformatie verspreiden. Zo wordt er beweerd dat condooms onnatuurlijk zijn en dat je die beter niet kan gebruiken. Gevaarlijke uitspraken, zegt dit Kamerlid van de VVD.
33: Die jongeren geloven dat. Dus die hebben onveilige seks, die krijgen volgens een SOA en daarom nemen die besmetting zo enorm toe. Als jij continu die medische desinformatie verspreidt, dan gaan we je aanpakken.
32: Als het aan de VVD ligt, moet je er zelfs een celstraf voor kunnen krijgen. En het geboorteverlof voor vaders wordt veel minder vaak opgenomen dan gedacht. Maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders maakt gebruik van de regeling. Er werd gerekend op meer dan 3/4. De regeling bestaat nu 6 jaar. Mannen hebben recht op 5 weken verlof na de geboorte van hun kind. Ze krijgen dan 70% van hun salaris. En supermarkten, slagers en feestwinkels maken zich klaar voor de volgende wedstrijd van Oranje. Ze verwachten de komende dagen topdrukte voor Nederland-Zweden. Veel mensen die kijken ook samen zaterdag, bijvoorbeeld tijdens de barbecue. En we willen dan natuurlijk in het oranje verschijnen, merkt ook deze feestwinkel-eigenaar.
34: De hoedjes, de brillen, versiering, vlaggen, banners, bordjes en bekertjes waarvan gegeten kan worden. De oranje sombrero's, omdat ze natuurlijk ook in Mexico spelen. De gastoeten mag natuurlijk niet ontbreken als we gescoord hebben en dat de hele buurt mag weten dat je voor oranje bent.
32: Zoals te horen bij NH, Nederland-Zweden is zaterdag om 7 uur. Het weer nog veel zon en in het zuiden tropisch warm vandaag. Het wordt 26 tot 32 graden. Vanavond wel kans op stevige buien. Morgen nog warmer. Het kan dan 35 graden worden.
35: Vertraging op de weg, langer dan 20 minuten. Op de A1 naar Amersfoort, tussen Naarden Vesting en Hilversum Noord. 8 kilometer, 21 minuten. En op de A73 naar Maasbracht kom je in 6 kilometer... tussen Kuik en Rijkenvoort met 25 minuten.
36: To be found!
37: Mattie en Marieke.
31: Ja, je krijgt er geen SOA van, maar er is wel stiekem een beetje gedanst door Toontje Lager, hoor je zo meteen.

0: 10.
1: Inge, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Inge, maak de volgende zin af. Mijn vriend komt vaak spontaan achter me staan. En dan...
2: Gaat hij stiekem dansen.
0: Stiekem dansen.
1: Oké, wegsfeer.
0: En hoe ziet dat eruit dan? Wat doet hij dan, Inge?
2: Nou ja, het is heel vaak als ik ergens mee bezig ben. Als ik bijvoorbeeld in de keuken sta en ik sta wat te snijden of zo. Dan komt hij zo achter mij staan. Ja. En dan gaat hij in een keer heel willekeurig als ledemaat bewegen. En dan ondertussen zegt hij dus... Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan rent hij daarna weg als een of ander zeg maar schoolmeisje... dat net ondeugend heeft gedaan.
1: Hey, en wat vind jij van deze actie? Want het klinkt alsof hij het echt wekelijks doet.
2: Nou ja, ik vind het altijd heel grappig. Ik weet niet, het doet me een beetje denken aan wat Bram ook een keer vertelde... dat als zijn vriendin een beetje sip is... dat hij dan ook in zijn onderbroek gaat dansen of zo.
0: Dat klopt wel.
1: Onze eigen Bram Krik, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus, mij maakt het altijd heel erg aan het lachen.
1: Doe jij dit ook wel eens terug? Heb jij ook dit soort geintjes bij jouw vriend?
2: Ja, heel af en toe gewoon dezelfde actie. Maar het is wel meer zijn ding dan mijn ding.
0: Ik vind het zo leuk dus dat we het liedje wat we nu gaan draaien... dat wordt minimaal nog één keer in de week bij jullie thuis gezongen dus.
2: Ja, eigenlijk wel. Kort stukje, maar eigenlijk wel.
0: Het refrein daarvan. Ja, ik snap dat je erop hebt gestemd. Is je man thuis of niet?
2: Nee, hij is aan het werk.
0: Oké, nou ik hoop dat hij luistert. Kan hij meedansen op...

0: John Wayne in de fouten, 1500 op 316.
1: Ik heb toch nog even gekeken. Kijk, zondag is het Vaderdag.
0: Ja.
1: Maar dat is dus niet in alle landen op dezelfde dag. Ik weet dat het dus in België een week eerder is. Die hebben afgelopen zondag al Vaderdag gevierd.
0: Is het zo? Oh, ja. Wist
1: dus
0: helemaal niet.
1: Ik ga toch even kijken hoe het in Engeland zit. Omdat Melanie C natuurlijk dit weekend in Nederland is.
0: Ja, ja, ja,
1: die
0: ja,
1: wordt
0: ja,
1: waarschijnlijk ja. Op zondagochtend wakker. Ja, ergens in de buurt van Eindhoven.
0: Dat denk ik ook.
1: Niet dat zij meteen teruggaat. Dus ik dacht, misschien is voor haar Vaderdag ook wel op een andere dag.
0: Mm-hmm.
1: Helaas is het ook aankomende zondag. Melanie C. Ja, kan dus niet een ontbijtje opbrengen aan haar vader. Of even langs voor een muffin of een clotted cream scone.
0: Oh my god.
1: Ja, ja, dus dat de offers die zo'n grote zangeres maakt om bij onze foute party te kunnen zijn.
0: Ah, ja, ja, ja, ja.
1: Zo prachtig.
0: Maar dan is ze wel op de foute party geweest.
1: Ja, tuurlijk.
0: En dat ik snap de afweging ook wel weer, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, zaterdag is ze erbij tijdens de foute party, de Big One in Eindhoven. En dit is ze samen met al haar vriendinnen op 315. Spijt.

0: Nummer 315, Spice Girls. En mama, even een leuk berichtje van Emiel.
1: Lekker warm vandaag, lekker in de zon, lekker foto hits. Let's go!
0: Ja, lekker warm vandaag, lekker zon. 314. Ik hoor een hoop gedonder.

0: Heerlijk hoor. Normaal in de foute 1500 en deur donderen.
1: Top dat jij dat nog even zegt, want Tatjana die heeft net wat zingt die?
0: Deur donderen.
1: Oh ja, maar dan in dialect.
0: Ja, dan in dialect. Ja. Normaal staat natuurlijk ieder jaar in de foute 1500 met oerend hart. En nu op 314. Dus doordonderen. Zometeen Britney Spears. Britney komt eraan met Toxic. En je hoort ook Donnie en Eve Berendsen. Dat is dan zo'n liedje, daar ben ik op vergeten te stemmen. Nachtenlang.
1: Oh, dat fijn dat iemand anders het dan heeft gedaan, hè?
0: Absoluut, die hoor je zometeen over een paar minuten.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Zomersale bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op kees-smit.nl/zomersale.
15: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
16: Speel mee met de 1 juli droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
17: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen. Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
20: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
6: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
7: Goedemorgen, 9:55 is het. De vertragingen langer dan een kwartier die zijn nog op de A10. Richting de Nieuwe Meer kom je door een ongeluk tussen Landsmeer en Koentunnel in 3 kilometer met 17 minuten. En de A73 al de hele ochtend file richting Maasbracht. Het zorgt tussen Kuik en Rijkenvoort voor 4 kilometer en 19 minuten.
8: Vandaag lekker veel zon. In het zuiden is het echt tropisch warm. 26 tot 32 graden. Vanavond is er wel kans op stevige buien. En morgen wordt het nog warmer. Dan kan het maximaal 35 graden worden. Annemarie, even het laatste nieuws.
9: Goedemorgen, met eerst nieuws uit het Groningse Meerstad. Daar zijn vannacht in een huis 2 doden gevonden. En over hen is nu iets meer duidelijk. Het zou gaan om een echtpaar. Hun 13-jarige dochter woonde bij hen. Zij is na het incident ergens anders heen gebracht, meldt RTV Noord. Wat er verder precies is gebeurd, is niet bekend. Dat wordt onderzocht. Volgens regionale media was het huis pas verkocht. Deze verslaggever sprak met de buurvrouw.
10: Die was helemaal in tranen. Die vloog ook een andere buurtvrouw om de armen. Die buurvrouw vertelde ook, ja, ik hoorde wel rond 2:30 een enorme knal. Maar het kan ook zijn de politie die naar binnen is gegaan naar de woning waar dus die 2 lichamen zijn gevonden.
9: De politie doet er dus nog onderzoek. Steeds meer jongeren zoeken hulp omdat ze in de criminaliteit zijn beland. Dat meldt RTL Nieuws. Ze zoeken contact met Keerpunt. Dat is een platform waar ze anoniem kunnen chatten. Doen ze bijvoorbeeld omdat ze willen stoppen met hun crimineel gedrag, maar niet weten hoe. Vorig jaar zochten 500 mensen contact met Keerpunt. Soms ging het ook om ouders die zich zorgen maken over hun kind. En heb je deze week dat speciale zomerabonnement van de NS gekocht? Dan moet je goed opletten. De actie duurt 2 maanden. Na die tijd moet je het zelf opzeggen. Anders betaal je ineens €125 per maand in plaats van €49 per maand. Dat is nu die korting. De politiek die heeft aan NS gevraagd om tegen die tijd wel mensen even een seintje te geven. Dat je dus je abonnement stopzet. Of als je het wel wil laten doorlopen, dat je in ieder geval meer betaalt.
8: Valt me toch een beetje tegen van de NS. Het is gewoon een truc.
7: Ja, ik denk dan ook, kijk, dit is een manier om mensen die ook wat smaller in hun budget zitten, juist, de mogelijkheid te geven om deze zomer gewoon wat minder geld uit te geven. En op deze manier kun je mensen alleen maar weer op kosten jagen.
8: Maar als ze mensen een seintje geven, dan weet je alsnog van de 100% die een seintje krijgt, gaat misschien 30-40% ernaar handelen.
7: Een wisselseintje.
8: Een wisselseintje. Ja, maar je denkt altijd, oh ja, dat zou ik nog even doen. En dan gebeurt het niet,
7: ja,
8: weet je wel.
7: Ja, zeker. Het is volgens mij gewoon 1 knop omzetten. Je kan ook gewoon besluiten dat je voor al deze abonnementen even het vinkje uitzet, dat het automatisch doorloopt.
8: Precies.
9: En na Amsterdam verlaagt ook Rotterdam de maximumsnelheid op steeds meer plekken van 50 naar 30 kilometer per uur. Rijnmond schrijft erover. Alleen er is wel onduidelijkheid over. Veel mensen vinden het namelijk nogal onoverzichtelijk. De stad staat helemaal vol met 30 kilometer verkeersborden. Maar in de ene straat geldt die snelheid dan weer wel, dan weer niet. Nou, de wethouder erkent dat het allemaal nogal onduidelijk is.
11: Ik kan me echt wel voorstellen hoe meer 30 kilometer er in verschillende steden wordt ingevoerd, dat we ook wat aan die bordenbrein moeten gaan doen. Maar dat is voor later. Daar moet echt de Rijksoverheid wat van vinden.
9: Ja, ze verlagen de snelheid om het verkeer veiliger te maken. Het onderzoek blijkt dat er daardoor minder ernstige ongelukken gebeuren.
8: Het is sowieso in Rotterdam. Ja, er is zoveel in onderhoud en in aanbouw en wegen worden. Het lijkt een beetje, zeg maar, als je zo'n kind zo'n verkeersplein geeft, weet je, met allemaal bordjes. Zo, zet maar eens wat neer, jochie. Ja. Zo ziet Rotterdam eruit, maar dan voor grote mensen.
7: Ja, het is echt opletten.
8: Geen kaas van te maken.
9: Dan nog eindgoed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten heeft gezeten in een Dixie, zo'n mobiele wc. De man was in slaap gevallen in de Dixie en toen hij wakker werd, bleek dat de Dixie op slot was gezet. Nou, eruit gaan, dat ging dus niet. Pas uren later werd hij ontdekt toen de Dixie weg werd gehaald en ja, die nogal zwaar bleek te zijn. De man zou de Dixie in zijn gegaan om een plek te hebben, ja, wel om de nacht door te brengen. En hij heeft dus ja, niet gebeld om eruit te worden gehaald. Dat lukte ook allemaal niet. Mogelijk was zijn telefoon uit. Maar die heeft hij een nachtje ja, in de Dixie doorgebracht.
8: Ja, is dat dan in slaap gevallen inderdaad?
9: Ja, hij heeft daar dus wel waarschijnlijk bewust is hij erin gegaan om daar dus te slapen.
7: Ach.
9: Alleen toen is hij op slot gegaan. Ja, toen kon hij er zelf dus niet meer uit.
7: Nee.
8: Ja, nou, telefoon leeg waarschijnlijk. Ja.
7: Ben je echt moe?
8: Ja, dan ben je
7: echt heel moe.
8: Dan ben je echt dood op.
12: De Foute 1500. Mattie en Marieke.
8: Ja, korte stap naar nachtenlang hoor je zo meteen na Britney Spears.
12: New music is proud to be fout.
13: 313.

0: Ik ben er vergeten op mijn stemlijstje, maar wat een lekker liedje. Nachtenlang hoorde je op 312.
1: Ondertussen is het hier op de redactie een komen en gaan. Collega's die nu binnendruppelen omdat ze wat meer op kantoortijden werken, die komen langs om te kijken hoe onze Luc eruit ziet. Luc, jij bent veranderd in Joe Exotic. Je weet wel, de tijgerkoning waar we allemaal naar keken in coronatijd. Hoe voelt het om nu ontmaskerd te zijn?
2: Het voelt wel fijn. Het voelt gewoon, ik kan eindelijk naar buiten treden met wie ik echt ben. het gaat me steeds meer zitten als een goede jas.
0: Ja, snap ik. Jij gaat all in voor de foute party, de big one. Het was wel leuk, vanmorgen toen wij hier binnenkwamen, toen zat je met je bivakmuts op, want je wilde het echt bewaren voor de grote onthulling om 7:15. Dus we hadden echt met een soort boef hier in de studio. Wel grappig, je had gisteren dan al jouw zus een berichtje gestuurd met een foto van het eindresultaat.
3: En dit is dus weer precies de reden waarom ik geen schoonzus heb. Omdat jij dan weer als zo'n debiel open straat moet. Maar veel plezier. Er zullen vast mensen zijn die het kunnen waarderen. Ja.
1: Eerste reacties stromen ook binnen op Instagram. Daar is Luc als Joe Exotic te zien. Vooral de vrouwen hebben er een mening over, Luc. OMG, zegt Diana. Je hebt meteen een heel ander gezicht. En je lijkt zeker. Maar het is niet mijn ding, hoor. Laat het maar weer aangroeien. Lara zegt, doe maar niet. Je lijkt te veel op die vieze Jack. Milou, ja, het heeft wel wat, maar ik zie toch liever de oude, vertrouwde Luc.
0: Nou, ik vind toch ook heel veel mensen, want we lezen nu wel heel selectief, die vinden het hem prima staan.
1: Hey, proof is in de pudding.
2: 24 uur geleden zat ik hier nog met een volle baard. En nu heb ik zo'n rare hangsnoor die eigenlijk op mijn gezicht geplakt zit. Dus ik ben blij dat het bevalt bij de mensen, want de baard kan niet terug. Die zien we over 2-3 maanden pas weer terug.
1: Jij hebt, Luc, vanmiddag een date.
2: Ja, dat is waar.
1: En dat is met iemand met wie je al eerder hebt gedate. Heb jij haar ingelicht? Heb jij haar al een foto gestuurd? Want ik zou dat wel doen.
2: Nou, ik kan wel even naar ons appgesprek.
0: Oh, leuk.
2: Ha, ha, ha, ha. Ik vind je wel aantrekkelijker met je baard. Mag dat?
0: Oh, ja. Oké.
1: Jij gaat vanmiddag met haar op pad. Was je dan nog even dat witblonde haar uit? Of hou je dat ook zo?
2: Nee, je hebt ook vanochtend mijn haar in dat wit geverfd. Want dat heeft Joe Exotic ook. Dat ga ik zo meteen na de uitzending meteen weer uitwassen.
1: Ja, beter. Hey,
0: en aangezien je toch Joe Exotic bent, kan je vanmiddag wel tegen haar zeggen, hey, tijger. Nee hoor, zou ik niet doen.
2: Zou ik ga het misschien wel doen.
0: Dit is 311.
2: Hey, tijger.

0: Nick en Simon bij Q Music en Kijk Omhoog. Oh, sorry, ik zal je even aanzetten.
1: Is mij iets opgevallen? Elke ochtend doen we natuurlijk even dat we alvast even kijken naar wat jij allemaal gaat draaien. Dus altijd genieten. Alle lekkerste foute hits zitten eigenlijk altijd bij jou. En gisteren had je Pitbull.
2: Ja.
1: Met Hotel Room Service. En nu weer komt Pitbull bij jou.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: De aanzuigende werking voor wat betreft Pitbull heb jij.
2: Ik denk het, ja. Mr. 305, Mr. Foutuur. Ik voel een, ik voel toch een overeenkomst.
0: Nou, had je gisteren Vieze Jack in de studio, zag ik.
2: Ja, die kwam ineens langs.
0: Ja, ja, misschien is volgend jaar wel Pitbull.
2: Zou leuk zijn.
0: Vieze Jack stond ook 3 keer in de lijst, toch?
2: Ja, dat is waar.
0: Ja. Ja. En Pitbull ook heel vaak. Dus misschien komt Mr. 305 volgend jaar wel binnen.
2: Ja, misschien is Pitbull volgend jaar tijdens de lijst ook wel in de buurt.
0: Ze weten die allemaal te vinden.
2: Ja.
0: Ze weten allemaal te vinden. Zo meteen dus, Pitbull.
1: Met Nio, hè?
2: Ja.
0: En wat gaan we nog meer horen, Menno?
2: Nou, Kenny Rogers en Dolly Parton.
1: Nou, die komen niet meer langs.
2: Dat denk ik ook niet.
1: Nee.
2: En Carlo en Irene zouden ook langs kunnen komen.
0: Hé, hey, die kwamen vorig jaar nog bij ons langs.
2: Precies.
0: Veel plezier met Menno.
3: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Obeling, alles voor kampeergeluk.
9: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
8: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Zie je nou wel, ze ruikt me.
16: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
21: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
22: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
23: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
24: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
23: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
24: Wat doe ik aan?
23: Shop nu bij Zalando.
22: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
25: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
26: Mooi van Ethos.
27: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
28: Hey jij daar!
29: Heb je ook zo zin in vakantie?
28: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
29: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
28: Prijsvrij vakanties.
30: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
31: ANWB en gaan.
28: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
30: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
32: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
33: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
32: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
33: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Morgen het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
34: Ja, goedemorgen. In het hele land geldt vanaf nu het hitteplan. Het wordt erg warm. Het advies is daarom een beetje op kwetsbare mensen te letten. En drink voldoende. Geldt voor iedereen, maar zeker ook voor ouderen, benadrukt het RIVM bij de NOS.
35: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt.
34: Ja, het kan vandaag boven de 30 graden worden. Er is steeds minder herrie door vliegtuigen rond Schiphol, schrijft het Parool. Komt vooral door nieuwe vliegtuigen. Die zijn een stuk stiller. In 7 jaar tijd zou het geluidsniveau rond Schiphol ongeveer gehalveerd zijn. Blije reacties dan in Amerika. De Amerikaanse minister van Defensie is tevreden nu Europese landen steeds meer geld uitgeven aan defensie. Er werd al langer om gevraagd door de Verenigde Staten. De NAVO-baas Rutte zegt dat er in Europa nu zeker 20% meer naar defensie gaat dan vorig jaar.
36: WK 2026.
34: Ja, dik €25.000. Zoveel is er inmiddels al geboden op de shirts die de oranje spelers hebben gedragen tijdens de eerste wedstrijd tegen Japan. Die shirts worden geveild voor het goede doel. Het meeste geld wordt dan geboden op het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk. Bijna €4.000 heeft iemand er al voor over. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon en dus warm. 26 tot 32 graden. Vanavond wel kans op stevige buien. Morgen wordt de heetste dag van de week. Max 35 graden dan.
2: 9 files op dit moment. 2 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam tussen Westzaan en Zaandam 4 kilometer, vertraging 19 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Lexmond 2 kilometer, vertraging is daar 12 minuten. En er zijn ook nog snelheidscontroles gemeld in de Flitsmeister-app. Op de A4 van Leiden naar Amsterdam bij hectometerpaal 21,4. De A9 van Haarlem naar Alkmaar bij 57,3. Nog eentje op de A9 van Haarlem naar Amstelveen bij hectometerpaal 29,3. Op de A12 van Maarn naar Utrecht bij 75,5. En de A28 Assen richting Hoogveen. Controle bij hectometerpaal 165,2. Het is donderdag. Het is de dag om in te klokken met foto's in de Q-app. Dus laat zien met een fotootje waar je de Foute 1500 luistert. Is dat op de weg? Is dat thuis? Is dat op kantoor? En met wie luister je? Ook foto's daarvan zijn leuk om te zien. Dus stuur even een fotootje in de Q-app om jezelf in te klokken. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup?
0: Q-music is proud to be found.
1: Menno Barreveld.
2: Ja, lekker. Door met de lijst. Pitbull, Neo, Afrojack en Nier. Give me everything. Nu op 300.

0: Ike en Tina Turner en Proud Mary op 307.
1: Goedemorgen,
0: ik zie een hele gezellige selfie van Xavier. Of Xavier. Die is onderweg. En er zit een knuffelrat op zijn schouder. Remy uit Ratatouille. Leuk. Ik zie ook een selfie van Anne Jacobs. Die is onderweg op haar racefiets naar de fysio. Ik zie een fotootje van haar met de helm en zonnebril op. Sven die staat in een gat van een paar meter diep. De straat ligt eruit. Natasja die stuurt een foto van een ventilator. En de kat die ervoor ligt. Ja, allemaal foto's, want het is donderdag, dus we doen de foto in klok. Denise de Munnik die is goed bezig. Die is onkruid aan het weghalen in Koewacht. En Ilona van Duin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent bang dat je vandaag een beetje moet gaan afzien.
2: Ja, afzien, het is warm.
0: Ja, jij stuurt de hele dag in een hete snackbar werken. Zweten is goed voor je, zeggen ze. Nou, de Fouten 1500 maakt het veel draaglijker. Zweten is natuurlijk goed tegen alle afvalstoffen. Lekker uit je lichaam.
2: Precies.
0: Dus jij komt herboren de snackbar uit als je klaar bent vandaag.
2: Ja, ik denk een beetje vloeibaar.
0: Hey, en is de snackbar nu al open dan? Het is 10 over 11.
2: Nee, we zijn er gelukkig nog dicht. Dus de deuren zijn nog dicht. De aircootje staat nog aan. Maar ik ben vet aan het verschonen, aan het voorbereiden. Ja.
0: Okay.
2: Dus als straks de deuren open gaan, dan hoop ik op een beetje wind.
0: Ja? Hoe laat opent de poort?
2: 12 uur.
0: 12 uur.
2: Ja.
0: En wat verwacht je van vandaag?
2: Ik verwacht het wel druk. Er zijn weinig mensen die zin hebben om te koken. En dat bammetje in die broodtrommel is ook wel zweterig, denk ik.
0: Ik voel wat je zegt. Ik ben het heel met je eens. Nou, werkt ze vandaag, Ilona?
2: Dankjewel.
0: Dank voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
2: Helemaal goed.
0: Ja, en voordat we ophangen, nog één ding.
2: Een hele fijne, foute dag.
0: Kijk!
3: Fijne, foute dag.
0: Jij hebt opgelet de afgelopen dagen. Lekker, Ilona. Tot later.
2: Hey, doei.
0: Doei. Ja, het is donderdagochtend. Het is de Foute 1500. De radiofeestweek van het jaar. Ja, maar nu een liedje. Het is wel een klein beetje naar beneden gegaan. 56. Carlo en Irene met ochtendgymnastiek staat op nummer 306.

0: Route 1500.
1: Q Music.
0: 305.
2: For my soul sisters.

Twente 1500, de grootste radiofeestweek van het jaar. Maar het is natuurlijk ook een week vol herinneringen. De Foute 1500. Zo denkt Marijke Beunk bij Lady Marmalade van Christina Aguilera, Little Kim, Maya en Pink op 305. Terug aan de rolverdeling als ze dit gingen zingen. Ze zegt namelijk, wie was jij? En ongelooflijk uithalen met zingen. Knijtervals. Nou, daarvoor dacht Cora van der Elst dat ze gebeld werd. Carlo en Irene, ochtendgymnastiek, is namelijk haar ringtone. Telekids was een groot onderdeel van de jeugd, zegt ze. Elke zaterdag kijken naar Telekids. Ik had ook de cd's en videobanden. Nog steeds als ik ziek ben, zet ik een. Er staat er tussen haakjes achter een nieuw YouTube-video aan. En krijg ik een lach op mijn gezicht. En heb ik bij het volgende nummer dan ook nog een leuke herinnering van iemand. Even kijken. Ja, hier van Alice. Alice, zij is een van de mensen die hierop gestemd heeft. Alice van der Messier. Die zegt, goede herinneringen aan linedansen. Ja. Nummer 304 in de Foute 1500. Kenny Rogers en Dolly Parton. En Islands in the Sea.

0: Ajus.
1: DJ Madman, een meisje op nummer 303.
2: De Foute 1500. In de Foute 1500.
1: Ja, er komt zo een nummer aan. Ik lees even de gemiddelde comment op van de stemlijstjes. Van mensen die erop gestemd hebben. Ik lees hier het woord Eindhoven. Ik lees Eindhoven. Ik lees Eindhoven. Ik lees hier Eindhoven. Ik lees nog een keer Eindhoven. Ja, het schijnt dat het ook wel eens gezongen wordt als dit nummer gedraaid wordt. Ja, ik ben cynisch, hè. Ja, niet dat je denkt dat ik in een grot geleefd heb of zo.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
7: Niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.
12: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
13: Streekt. Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
14: Zomersale bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer. Met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeet.nl/zomersale.
13: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: Kledinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PlaceFly Vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo'n zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy family holidays.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Warme dag vandaag, maximaal 32 graden. Vanavond wel kans op buien. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 5 files, 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging 11 minuten. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noordloos en Everdingen 9 kilometer, vertraging 17 minuten.
19: De Foute 1500. Menno

0: Gerrit Joling. Ticket to the Tropics.
1: De Foute 1500. In de Foute 1500. Hij staat 13 keer in de lijst. Maar we hebben hem ook echt al vaak gehoord. We komen Gerard namelijk hierna nog 2 keer tegen. Ja, en flink gestegen ook deze. 126 plekken. Ik denk ook wel dat dat komt door seizoen 2 van Only Joling. Zijn real life serie. Hè. Zie je zijn dagelijks leven. En Gerrit Joling is hier ook langs geweest. Dat is ook te zien geweest in de serie. Was hij te gast bij mij in de studio. Was tijdens het verboden woord. Ging hij proberen het verboden woord uit mij te halen. Nou, dat is wel 2 keer gelukt. Op zich heeft hij missie geslaagd van Gerard. Hij was wel een beetje brak. Hij had die avond van tevoren flink gedronken. En daarna in de nacht had hij nog wat kromme erwtensoep gegeten. Dus ja, dit.
2: Goed zo. Oh, niet normaal dit.
1: Maar we hebben ook een goede gesprek gehad, hoor. Onder andere kregen we het over Jamai. En toen zei Gerard Joling dit over Jamai.
3: Ik denk dat hij een van de allerbeste is. Hij is zo muzikaal.
1: De allerbeste en zo muzikaal. Nou, en die muzikaliteit hoor je nu in Step Right Up.
4: 300. Shake it.

299 in de Foute 1500. Hij is erbij, hè, Rolf Sanchez. Hij treedt op na mij tijdens Q-Music Foute Party The Big One. Ik weet niet precies hoe laat het is. Bij rond 9:30. Ik zal de timetable er even bij pakken. Maar de Foute Party, ja, we gaan hem nog groter vieren dan ooit in het Philips Stadion in Eindhoven. Aanstaande zaterdag. Ja, echt vet. Goede line-up naar Rolf Sanchez, dus die je hoorde. Maar ook Mel C is erbij. De Benga Boys, K3, Samuel Welte, Chris Cross Amsterdam. En de DJ's van Q-Music. Nou, de Foute Party is sinds gisteren helemaal uitverkocht. Tickets zijn alleen nog te winnen. In ieder programma doen we de Foute Missie. En die missie is elke keer anders. Maar ik heb wel iets leuks bedacht. De Foute Missie. De Foute Missie. Ja. Ja, je hoeft niet te zingen, je hoeft niet te dansen, je hoeft geen gekke dingen te doen in de Q-app. Nee, weet je waar ik benieuwd naar ben? Met wie jij naar de Foute Party zou willen. Dus als je nog geen tickets hebt, met wie wil je naar de Foute Party? Stuur de naam van de persoon waarmee je naar de Foute Party wilt en het telefoonnummer van die persoon in de Q-Music app deze kant op. Dan gaan wij die persoon waarmee jij wil gaan, gaan we bellen. Als die opneemt met de volgende woorden, dat is belangrijk, hè? Ja, ik ga mee. Dan krijg je 4 tickets. Dus 1 iemand ga ik dan terugbellen. Als die opneemt met ja, ik ga mee, dan krijg je 4 tickets. Dus ja, dat is het codewoord, ik ga mee. Dus denk goed na, met wie wil je naar de Foute Party? Stuur die naam en het telefoonnummer in de Q-app deze kant op. En als die persoon dan opneemt met ik ga mee, ja, dan krijg je dus 4 tickets. Dus

0: Lia Zadora en When the Rain Begins to Fall. Als ik goed opgelet heb, het weerbericht de hele dag, dan kan dat vanavond gebeuren dat de rain falls, maar voorlopig nog niet.
1: Nee.
0: Het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, het gaat ook over het weer. Het is natuurlijk warm en dus kunnen die korte broeken weer uit de kast. Toch altijd een dingetje, hè? Mag je die nou wel of niet aan naar je werk? Nou, we horen zo wat je in ieder geval niet aan had moeten trekken vandaag.
0: En wat we ook zo horen...

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een
12: Veldzinkadvies. Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
13: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
11: Dat is een Veldzinkadvies.
14: Nu bij Coobloe. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coobloe Energie. Meer weten? Kijk op coobloe.nl/gratis vaatwassen.
15: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
16: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
20: ANWB en gaan.
21: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
19: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
22: Voel mij zo free.
23: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
24: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
23: Wow, dit is echt nice.
24: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
2: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
3: Kippie.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Danny Vos.
5: Ja, goedemorgen. Er zijn inderdaad mensen overleden door pillen die zijn verkocht via de omstreden Nederlandse webshop Funcaps. Dat zegt het Openbaar Ministerie tijdens een rechtszaak die nu bezig is. Funcaps verkocht onder meer drugs en namaakmedicijnen. Ja, bekend was al dat tientallen sterfgevallen aan die pillen werden gelinkt. Justitie denkt er nu bij 18 slachtoffers ook echt bewijs voor te hebben. Twee eigenaren van Funcaps zitten vast. In Nuenen in Brabant zijn mogelijk meerdere explosieven gevonden in een gebouw waar asielzoekers moeten worden opgevangen. Dat meldt de politie. Het zou om een vuurwerkmortier en een pijpbom gaan. Ook is er brand gesticht en is er een ruit kapot. Politie doet daar onderzoek. Ook groot onderzoek in Meerstad, in Groningen nog altijd. Er zijn nog veel vragen nadat er in een huis twee overleden mensen zijn gevonden. Het zou gaan om een echtpaar. En wat er nou is gebeurd is nog altijd niet bekend. De politie is druk bezig in dat huis, vertelt deze verslaggever van RTV Noord.
6: Ze lopen hier rond, ze bellen aan bij mensen. Ze proberen toch een beeld te krijgen van ja, wat zou hier eventueel gebeurd kunnen zijn. Ze proberen natuurlijk bij iedereen informatie op te doen.
5: En volgens regionale media was dat huis van dat echtpaar net verkocht. En in het hele land geldt nu het hitteplan. Het wordt erg warm. Het advies is daarom een beetje op kwetsbare mensen te letten. Af en toe de schaduw op te zoeken en genoeg te drinken. Ja, en kleed je ook een beetje luchtig. Maar moet je nog naar kantoor, doe dat dan ook weer niet te luchtig, adviseert deze expert Bart van Nederland.
7: Absolute no-go's zijn de slippers, tanktops en de korte rokjes.
5: Ja, de laatste keer dat het hitteplan uit de kast werd gehaald, dat was augustus vorig jaar. Veel zon dus, 26 tot 32 graden. Vanavond wel kans op pittige buien. Morgen de heetste dag van de week. Dan wordt het maximaal 35 graden.
4: Dan verkeersinformatie van Flitsmeister. 12 files op dit moment. 3 met een vertraging langer dan een kwartier. Op de A27 staan er 2 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Noordloos en Everdingen 8 kilometer, vertraging 19 minuten. En de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug 6 kilometer, vertraging 28 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde-Zuid en Heerde. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer, vertraging 23 minuten. En snelheidscontroles op de A9 van Haarlem naar Amstelveen bij 29,3. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75,5. En de A28 Assen richting Hogeveen. Controle bij hectometer. Paal 165,3.
8: Q Music is proud to be found.
9: Menno Barreveld.
4: Ja, het is donderdagochtend. Je luistert naar de Foute 1500. Zometeen gaan we even kijken wie we gaan uitnodigen voor Q Music Foute Party. De Big One zaterdag in de Foute Missie. Nu eerst springen.

0: Foute.
1: De Foute 1500.
0: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
1: 296.

0: And we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Can be fantastic. Got me on the boxes.
1: Shaggy en Boombastic op 296.
2: De foute missie. De foute missie.
1: Sherry Akkermans, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ik zie in jouw bericht dat je Nicole wil meenemen.
3: Ja, dat klopt.
1: Is Nicole een leuke foute vriendin van je?
3: Ja, zeker. We zijn een paar weken geleden nog naar K3 geweest. Dus dat komt helemaal goed.
1: Oké. Okay. Nou, weet je, dan gaan we Nicole bellen.
3: Oké.
1: Okay. Hoe groot is de kans dat ze opneemt met de codewoorden ja, ik ga mee?
3: Ik heb echt geen idee. Okay. Ik hoop het.
1: Ja, ja. Okay.
3: Hallo.
1: Hallo Nicole, je spreekt met Menno van Q-Music.
3: Hoi.
1: En met je vriendin Sherry.
3: Hallo. Hoi.
1: Hallo. Het is niet gelukt, Sherry.
3: Helaas.
1: Het is niet gelukt, jammer. Ja, als je had opgenomen met ja, ik ga mee, dan waren jullie naar de foute party gegaan zaterdag.
3: Godverdomme. Helaas, jammer.
1: Ja, we moeten toch ophangen nu. In mineur, hè? We hangen in mineur op.
3: Ja, sorry.
1: Maar dankjewel.
3: Ik heb het verpest. Ja, maar ik maak het goed.
1: Ja, weet je, ik kan het tegenspreken, maar het is wel een beetje zo inderdaad. Ja, nou, ja, ga het goed maken.
3: Als jij vanmiddag gebeld wordt, dan neem jij goed op, oké?
4: Okay?
1: Nul,
4: afgesproken.
1: Nou, okay.
3: Doeg.
1: Ja, we zitten in de foute missie. Ik heb wat namen laten sturen van mensen waarmee je naar de foute party wil. Ik ga iemand terugbellen. Als die opneemt met de codewoorden ja, ik wil, dan ga je. Maar

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Claudia de Breij en Mag ik dan bij jou? Twee plekken omhoog naar 294 in de Foute 1500.
2: De Foute Missie. De Foute Missie.
1: Ik vroeg je net, met wie wil je naar de Foute Party? Geef de naam door en het telefoonnummer in de Q-app. Ja, en dan ligt de missie in diegene zijn of haar handen. Want neemt diegene op met de codewoorden. Ja, ik ga mee. Dan gaan jullie zaterdag naar de Foute Party. Ik belde net Sherry. Ze wilde graag met Nicole, maar Nicole die nam op met het woord hallo. Dus dat was niet goed. Dus we gaan het nog een keer proberen. Met jou, Indy, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Met wie zou jij graag naar de Foute Party willen?
3: Ja, met mijn collega Bram.
1: Met jouw collega Bram?
3: Ja.
1: En waarom met je collega Bram?
3: Nou, wij zitten altijd leuk naar Q-music te luisteren.
1: Ja.
3: En nou, nu met het Foute Party vinden we het allemaal geweldig. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, nou, ik stuur maar gewoon een berichtje.
1: Ja, precies. Ja, jij wil wel naar de Foute Party aanstaande zaterdag samen met Bram.
3: Ja, nou, ja. Superleuk lijkt me dat.
1: Ja, dan als hij met de codewoorden ja, ik ga mee opneemt, dan gaan jullie. En kun je nog twee extra mensen meenemen, want dan krijg je 4 tickets.
3: Ook nog?
1: Ja,
3: oh,
1: ook
3: jeetje.
1: Nog. Maar ja, dan moet Bram dus wel opnemen met de codewoorden. Dus ik ga Bram nu bellen.
3: Oké, nou, ik hoop het.
1: Ik hoop spannend. Het ook voor je.
3: Ja, anders gaat hij niet mee. Ja, ik ook niet. Ja,
1: jij ook niet.
4: Nee. Ja, ik ga mee.
1: Ja! Zo, Bram gaat mee!
3: Nou, gezellig, gaan we samen!
4: Hij loopt weg van het werk.
1: Tot zaterdag op Q-Music Foute Party, The Big One, in het Philips Stadion.
3: Nou, tot zaterdag.
1: Ja, en je mag dus nog 2 mensen meenemen, hè, maar die moet je zelf even bellen.
3: Ja, dat is goed.
4: Dat komt wel goed.
1: Tot zaterdag!
3: Nou,
1: jojo,
4: doei.
3: Fijne uitzending.
1: Ja, dankjewel. Fijne uitzending. Ja, het is sowieso een hele fijne uitzending. Het is de Foute 1500. Aangekomen bij nummer 293. King Africa en La Bomba. Hey.

0: hij is zeker standing. Sterker nog, hij is omhoog gegaan naar 292 Elton John. En I'm still standing in de foute 1500 die zo verder gaat met Frans Duits. Ja, en ook June komt eraan met Hand in Hand.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl. Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
22: ANWB en gaan.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
24: Voel mij zo free.
25: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
26: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
25: Wow, dit is echt nice.
26: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
27: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: Meister, 12 files op dit moment. 2 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 3 kilometer, vertraging 13 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam, 5 kilometer, vertraging 18 minuten.
1: De Foute 1500.

0: Radio opstandje burenruzie, zegt Marjolein de Laat over June Hand in Hand op 290.
1: De Foute 1500.
0: In de Foute 1500. Ja, tot en met morgenavond 6 uur. Ja, de 1500 allerfoutste nummers volgens jou. Het volgende nummer zegt Jonna Schram over. Deze blijft speciaal. Het is het nummer van mijn man en van mij. Dit stond op toen we onze handtekeningen zetten tijdens ons huwelijk. Ja, de artiest in kwestie, wat vindt hij eigenlijk van dit nummer?
2: Probably the one I hate. I'd do anything for love, but I won't do that.
0: Ja, dit is het nummer waar hij echt de grootste hekel aan heeft. Dit was Meat Loaf zelf. Over I do anything for love, but I

65 plekken omhoog naar 288 in de Foute 1500. Natasha Bedingfield en Unwritten. Zullen we drankjes darten zometeen weer? Oké, okay, ik heb iemand nodig die aanstaande zaterdag erbij is. Op Q-Music Foute Party The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven. Dus als je erbij bent zaterdag bij de Foute Party. Dan zorg ik dat je wat drankjes van me krijgt. Dus als je tickets hebt, meld je in de Q-Music app. Dan moet je even een woord sturen. Wat zullen we vandaag doen? Cheers. Cheers. C-H-E-E-R-S. Cheers. Als je erbij bent zaterdag en drankjes hebben, dan gaan we straks drankjes darten. Dus het woord cheers. Gaan wij door met de lijst 287. Daar staat drukwerk. En je loog tegen mij.

0: Billy Joel.
1: Zometeen meer.
0: Foute 1500.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
5: Proost.
6: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook! Uit de meterkast!
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja?
12: Serieus?
11: Oh,
12: wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
16: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
20: Eén ijskoffie voor mevrouw.
19: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
21: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecuebeukers, dat is de ja van Jumbo.
22: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
22: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
27: Attap.
26: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
29: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
28: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
4: Kippie.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
20: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
27: Ja, goedemiddag. We beginnen in Meerstad bij Groningen. Daar is de dochter van 13 opgepakt van het overleden echtpaar dat vannacht is gevonden, meldt de politie. Man en vrouw werden gevonden in hun huis en de politie denkt dat ze om het leven zijn gebracht. De buurt is geschrokken, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
30: De schok in deze buurt is enorm. Mensen snappen er eigenlijk helemaal niks van dat dat hier heeft kunnen gebeuren. Mensen zeggen bijvoorbeeld van het echtpaar wat om het leven is gekomen, het waren de liefste mensen van de wereld.
27: Ja, wat er nou precies is gebeurd daar, wordt allemaal onderzocht. Een grote brand in Hilversum. Het vuur woedt daar midden in een woonwijk bij een autoschadebedrijf. Op beelden is te zien dat er veel rook vrijkomt. Of er gewonden zijn, dat is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe die brand kon ontstaan. Er zijn inderdaad mensen overleden door namaakmedicijnen en drugs die zijn verkocht via de omstreden Nederlandse webshop Funcaps, zegt het Openbaar Ministerie nu. Bekend was al dat tientallen sterfgevallen aan die pillen werden gelinkt. Justitie denkt er nu bij 18 slachtoffers ook echt bewijs voor te hebben. Twee eigenaren van Funcaps zitten vast. En voetballer Giovanni van Bronckhorst is blij dat hij de nieuwe trainer van Feyenoord is. Hij volgt de ontslagen Robin van Persie op. Daar hoefde er niet lang over na te denken toen hij werd gevraagd, zei hij net tijdens zijn allereerste perspraatje.
31: Nou, ik was wel verrast. En uiteindelijk voelde ik aan mezelf dat de energie daar was en de twinkeling in mijn ogen, zoals mijn vrouw zei. Dus ja, dat voelde meteen al heel goed.
27: En van Bronckhorst was al eens eerder de trainer van Feyenoord. In 2017 werd hij met de club landskampioen. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon, 26 tot 32 graden. Vanavond wel kans op pittige buien. Morgen wordt de heetste dag van de week. Dan wordt het maximaal 35 graden.
20: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 9 files op dit moment. Eentje met een vertraging langer dan een kwartier op de A208 van Haarlem naar Velsen. Tussen Velsenbroek en IJmuiden 2 kilometer. Vertraging is 17 minuten. En snelheidscontroles op de A9 van Haarlem naar Amstelveen bij 29,3. De A12 staat er 2 van Maar naar Utrecht bij 75,5. Van Gouden naar Utrecht bij 49,1. A28 Assen richting Hoogeveen bij 165,3. En de A58 Breda richting Berg op Zoom. Controle bij hectometerpaal 58,7.
32: To be found.
33: Menno Barreveld.
20: Ja, we gaan zo drankjes darten, maar eerst genieten van de Gebroeders Co.

0: fighting.
1: No fighting. No fighting. Shakira, Wyclef Jean and Hips Don't Lie.
2: Here is Mr. Foutuur, Meadow Butterville.
1: Yes, yes, yes, yes. En ik ben niet alleen, ik heb hier ook Daphne Vegen.
3: Hi.
1: Hi. Daphne, jij bent erbij aanstaande zaterdagavond. De Foute Party.
3: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja.
1: Waar gaan we je ongeveer zien?
3: In de Golden Circle.
1: In de Golden Circle. En weet je al wat je aan gaat trekken?
3: Ja, wij hebben met de hele groep van die regenboogpanterprint aan.
1: Regenboogpanterprint. Nou, ja. Dat moet opvallen. En hoe groot is de groep?
3: 15 personen.
1: 15 personen. Oké. Okay. Ja. Nou ja, we gaan drankjes darten. Ik heb 3 pijlen. Ik ga 1 pijl gooien. En nou, die komt dan natuurlijk op het dartbord terecht. Daar komt een cijfer uit. Dat is het aantal drankjes dat je krijgt. Dan mag je kiezen of ik nog een pijl gooi. In de hoop dat het natuurlijk meer drankjes worden. Maar het kunnen er ook minder worden. Ik heb in totaal 3 pijlen. Dus ja, je kunt 2 keer kiezen of je wil dat ik nog een keer gooi. Maar als je met 15 man bent, dan moet ik natuurlijk wel even een beetje hoog zien te scoren.
3: Ja, dat zou wel fijn zijn.
1: Ja, voor welk drankje gaan we darten?
3: Nou ja, ik ben zelf de Bob. Dus,
1: oké. Nou, wat zullen we doen? Sinaas 7-up, colaatje?
3: 7-upje.
1: Spaarrood, 7-upje. Oké, dan gaan we darten voor 7-up. Ik ga nu de eerste pijl gooien.
3: Ja.
1: Ah, het valt tegen. Dat zijn 5 drankjes.
3: Gooi maar nog een keer.
1: Gooi maar nog een keer. Het is geen zekerheid dat het beter wordt, hè? Maar ik gooi nog een keer.
3: Nee, weet ik.
4: Oh.
1: Dit is nog slechter. Ja, ik richtte op de 18 of de 20, maar ik kwam in de 1. Die zit ertussen.
3: Ja, die zit ertussen, ja. Nou, dan, nog eentje.
1: Ik wil zeggen, ik hoef je niet te vragen of ik nog een keer ga gooien. Nou, dit is toch lekker. Ja. 15!
4: Yay!
1: Nou, is toch leuk. Allemaal 1 drankje.
3: Ja. Nou, oh, super.
1: Daphne, ik ga op jullie letten met de regenboogpakken aan.
3: Yes.
1: In de Golden Circle en tot zaterdag.
3: Tot zaterdag.
1: Doeg.
3: Doeg.
1: Het is de Foute 1500 op Q Music. En nu 284. Piano Man van Billy Joel.

0: Herman en Abaxas, good to go.
1: Hoyo, hakken!
2: De Foute 1500.
0: Nummer 283 in de Foute 1500. Daar stond gisteren Vieze Jack ineens in de studio. Nu staat hier Joe!
3: Hey!
0: Het zonnetje van Vieze Jack. Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb Joe wel net even opgehaald. Ik zag hem lopen en ik zag dat je ging draaien, Joe.
3: Ja, dit is fantastisch, man. Ja. Het is niet normaal. 282. Ik ben er zo trots op.
0: En je bent 94 plekken omhoog gegaan.
3: Dat is niet normaal.
0: Het is zeg maar een soort van rentree bij Key Music. Heeft jou geen windeieren gelegd.
3: Ben ik de grootste stijger? Weet ik niet.
0: Nee, je bent niet de grootste stijger.
3: Oh,
0: maar wel een van de grote stijgers.
3: Kijk, maar dat is lekker, hè? Want in mijn lengte heb ik het niet, maar dan wel in de lijst.
0: Ja, precies.
3: Dat gaat goed.
0: Stefan heeft bijvoorbeeld op jou gestemd.
3: Ja.
0: Die zegt, blijft het beste nummer ooit gemaakt door Joe.
3: Dit klopt.
0: Het is ook het enige, toch?
3: Ook het enige nummer, ja.
0: Klopt. Fantastisch lied waar je vrolijk van wordt. En dat blijft lekker hangen, zegt Daphne.
3: Ja.
0: Ja, en Rick, die geeft je ook een mooi compliment over jij. Als ik me even vervelend voel, zet ik deze aan. En dan ga ik lekker vals meezingen. Daarna gaat het dus weer beter met hem.
3: Het klinkt lullig, maar ik hoop dat Rick zich heel vaak een beetje vervelend voelt. Want dan hoort hij extra vaak mijn liedje.
0: Nou, wat wil je zeggen tegen alle mensen die op je gestemd hebben?
3: Jongens, allemaal mega bedankt. En vandaag, of dit jaar 282, volgend jaar 281, hè?
0: Ja, je wil even omhoog?
3: Ja, ik wil stijgen.
0: Oké. Okay. Joe. En jij.

0: Joe en ja, jij. 94 plekken omhoog naar 282 in de Foute 1500... die zo verder gaat met de Backstreet Boys. Quit playing games with my heart.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
0: Q-Music, the party. Q-Music vind je vrijdag tijdens het dorpsfeest in Sint-Johannesga met Edwin Hoorlander. Tijdens het Foute Feestje in Tilburg met Menno Barreveld. In de feesttent in Nijenveen met Lars Boelen. En in Bibelo Dordrecht.
7: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
8: Q-Music.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Obelink, alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping... vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
7: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
8: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Zie je nou wel, ze ruikt me.
14: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 65 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Warme dag vandaag, maximaal 32 graden. Vanavond wel kans op een buitje. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 12 files, 2 met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord... tussen Batendorp en De Hocht. 4 kilometer vertraging, 17 minuten. En de A208 van Haarlem naar Velzen... tussen Zandpoort-Noord en IJmuiden, 2 kilometer. Vertraging, 22 minuten.
20: De foute 1500.
21: Menno Barneveld.
20: Met nu Backstreet Boys. Quit playing games with my heart.

Vijf plekken omhoog naar 281. Backstreet Boys en Quit Playing Games With My Heart in de Foute 1500. Tot morgenavond, 6 uur duurt. Ja, zo meteen komt de brievenbus eraan. Dus als je berichten hebt, typ ze in de Q-app. Stuur ze zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Eerst René Vroger en het goede doel. Alles kan een mens gelukkig maken. 280.

0: Mohambi op nummer 279. Wim van Helden, daar gaat-ie.
1: Yes, 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Nou, je post is welkom, typ in de Q-Music app. Bijvoorbeeld dit. Hey, Fitri, zijn al die kasten al klaar? Dat stuurt Lorenzo.
1: Stefan, is het vervoer van morgen nou eindelijk geregeld? Ruben.
0: Hey, Menno en Wim, lekker wafels aan het bakken met deze heerlijke hitte. Hoe heter, hoe beter. Hashtag proud to be fout, zegt Jens Willems met een foto bij van vooral heel veel boter.
1: Marcel die zegt... Vandaag 22 jaar getrouwd met Ingrid Severboom. Gefeliciteerd, schatje. Roep haar naam even wat harder. Ze luistert wel Q, maar ze hoort nooit wat.
3: Krijg je als je 22 jaar getrouwd bent, dan luister je ook niet meer naar elkaar natuurlijk.
0: Hey Jan, doorrijden alsjeblieft. Bijna weekend, dat zit Thomas.
1: Bart, ik hou van je, zegt Geke.
0: Kunnen er nog kaarten gewonnen worden voor de Foute Party?
1: Zeker.
0: We doen de Foute Missie gewoon tot en met morgenavond 6 uur natuurlijk.
1: Vanmiddag weer de 4 tickets te winnen bij de Foute Missie. Trudy zegt zondag naar Tenerife. Joehoe, Lizzie en Jake, dat wordt genieten.
0: Oh, hier nog een joehoe, maar dan joehoe bijna weekend, stuurt Teun.
1: Henk, maatje, ben je al klaar met je vakantie? We hebben je nodig hier, zegt Kevin.
0: Vanmiddag op de borrelboot in Groningen. Groeten van Lisanne, Bart en Lotte.
1: Ik ga na de Big One en de Foute 1500 in een gat zwart vallen. Hebben jullie al hulpverleners klaarstaan, zegt Stephanie.
0: Oeh, dat wordt al lastig, denk ik.
1: Afkikken, ja.
0: Ja. En dan, ja, welke tijden zijn de Foute Missies? Ja, in ieder programma. Daniel die stuurt het nog. Het komt gewoon random voorbij, de Foute Missies.
1: Lekker blijven luisteren.
0: Precies, zo is het. Ik heb hier Jules.
4: Hoe noem je een bouwvakker die zelf ook bier maakt?
1: Een bouwvakker die zelf ook bier maakt?
0: Ja.
1: Bouwerij? Een bouwerij?
0: Oeh, je bent zo warm.
1: Brouwerij, bouwerij? Ik weet het niet.
4: Bob de Brouwer.
1: Bob de Brouwer.
0: Ja, je bent zo warm. Brouwer, ja. Bon Jovi en Bed of Roses zakt één plek. Naar 278 in de Foute 1500.

0: Bon Jovi en Bed of Roses op nummer 278 in de Foute 1500. Die verder gaat zometeen met Wim van Helden.
1: En een heel vies liedje van K3.
0: Is dat zo?
1: Nou ja, vies. Het is, ik heb zometeen de schrijver van dit liedje. En die legt uit waar het nou precies over gaat.
0: Over Kumae?
1: Ja, Kumae.
0: Nooit geweten.
1: Ook hoor je Danny de Munk. Dat was van zichzelf al een ratje natuurlijk, hè? En Nakatomi komt er ook aan.
0: Kom maar.
2: Zometeen meer.
0: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
11: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
19: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Zomersale bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmid.nl/zomersale.
5: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
6: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snux menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo bereken.

0: Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music nieuws van nu.nl. Van Danny Vos.
7: Ja, goedemiddag. De schrik zit er goed in Meerstad in Groningen. Daar is de minderjarige dochter opgepakt van het overleden echtpaar dat vannacht is gevonden in een huis. Politie gaat uit van een misdrijf, maar wat er nou precies is gebeurd, dat is allemaal nog onbekend. En dus zijn er veel vragen, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
8: We hoorden ook wel verhalen over het meisje in de buurt, maar ja, dat is allemaal speculeren wat er nou precies gebeurd is, want dat is wel de grote vraag. Wat is nou de aanleiding geweest? Ja, om haar eigen ouders, want daar komt het eigenlijk op neer, om haar eigen ouders om het leven te brengen.
7: Nou, politie doet al uren onderzoek in en rond dat huis. In Rotterdam is in een winkel van Coolblue een medewerker neergestoken, meldt de politie. Man werd neergestoken tijdens een mislukte diefstalpoging. Hij is gewond, naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog niet opgepakt. Een grote Oekraïense drone-aanval dan in Moskou in Rusland. Er zouden zeker 17 gewonden zijn. Ook gingen de vliegvelden er tijdelijk dicht. Volgens de burgemeester van Moskou was het de grootste drone-aanval daar in 2 jaar tijd. En steeds meer evenementen nemen maatregelen omdat het zo warm is. Vooral morgen wordt het heet. En Pinkpop, dat dan begint, zorgt daarom voor extra schaduwplekken en gratis waterpunten. Meerdere hardloop-evenementen die doen hetzelfde of korten de routes in. 1 hardloopwedstrijd is zelfs helemaal geschrapt. De Vuurtorenloop in Hoek van Holland. Het weer nog van Weerplaza. Warm dus, 26 tot 32 graden. Vanavond wel kans op pittige buien. Morgen de heetste dag van de week. Dan maximaal 35 graden.
6: Situatie op de weg. Er zijn 11 files, 2 lange. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen Arnhem-Noord en Grijshoort. Daar zorgt een defecte vrachtwagen voor 7 kilometer en ruim een half uur vertraging. A50, Apeldoorn Arnhem, tussen Arnhem Centrum en Grijshoort, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Flitsers op de A9, Haarlem-Amstelveen, 29,3. En op de A12, Maren richting Utrecht, daar staan ze bij 75,5.
9: To be found.
10: Wim van Helden.
6: En wat zong je als kind nou eigenlijk mee bij dit liedje van K3? Waar gaat dit nou eigenlijk over? Dat hoor je zo.
11: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
10: Nummer 277.

0: Ja, Miguel Wells, bekend van Even Tot Hier, is de schrijver onder andere van dit liedje van K3. En die vertelt waar het nou feitelijk over gaat.
1: We vonden het wel heel erg leuk om een soort Afrikaans taaltje te verzinnen dat voor ons wel iets betekende. En toen vonden we de tekst, kom maar hij. Dus kom maar hier. En dan verder in het refrein gaat het, papoe, mamoe, boom, boom, fi, baboe. Papoe, mamoe, papa en mama, boom, boom, fi, baboe. Bedrijven de liefde en maken een baby. Dat was eigenlijk...
2: Het zal nooit meer hetzelfde zijn.
0: Ja, dan een liedje van Shaggy. Het heet Banana, maar je kunt wel raden dat het daar niet over gaat.
3: Ja, ah, set secure.

0: Danny. Hey Danny.
1: Hadi Wim. Jullie gaan Danny Munk draaien met Ik voel me zo verdomd alleen. De reden waarom ik gestemd heb op dit nummer is... mijn zoon is vernoemd naar Siske de Rat. En dat heeft voor mij dus een hele speciale betekenis gekregen. Dus geniet ervan en tot ziens.
0: Dus je zoon is vernoemd naar Siske en dan heet je vader ook nog Danny. Vind ik graag.

0: Ludlow. Nummer 273 in de foute 1500. Het is Queen of Q.
1: Hey Bibi, hier is Basie. Ga je nog een vrolijk plaatje draaien?
2: Nummer 274.

0: 172 in de Foute 1500. Mart Hoogkamer in Spanje. Terwijl we onszelf in Spaanse temperaturen wanen. Je zou er een hele analyse op kunnen loslaten.
1: Nederland is op dit moment eigenlijk het Spanje van de jaren 80. Ook omdat in de jaren 80 was de Nederlandse zomer veel warmer. Zodat het bijna Spanje... blijf lekker in Nederland, joh. Het is superlekker weer, maar je kijkt maar lekker weer. Hallo, kan het nog lekkerder? Ja, tuurlijk, maar voor nu is dit al superlekker.
0: Nou, dus we blijven gewoon lekker in het land van...
2: Kom uit het land van kroketten, frikadellen... die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen,
0: precies. Lange Frans en Baas B, zometeen.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
13: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Omdat je mijn favoriete papa bent.
15: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
16: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA.

0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: De hete zomer, crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
11: Het weer van Weerplaza. Het is zonnig en warm. 26 tot 32 graden. Vanavond wel kans op stevige buien. Mogelijk ook met onweer. Ja, en morgen wordt de heetste dag van de week. Maximaal 35 graden dan. Er zijn 12 files. Slechts ben je af op de A12. Dat is Arnhem richting Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en Grijshoort. Defecte vrachtwagen. Zorg daarvoor 7 kilometer en 20 minuten extra reistijd.
12: De Foute 1500.
13: Wim van Helden.
11: Dat zijn hete hits. Niet normaal. Kijk uit dat je vingers niet brandt.
14: Q-Music is proud to be fout.
13: Nummer 271.
15: Fancy. Tiwa.

0: Lange Frans, Baas B. Ja.
1: Ja. Het land van Lange Frans hier. In de fouten 1500. Eigenlijk weinig veranderd sinds de Zero's, hè, toen dit zo'n grote hit was. Hij is een rapper, het land waarin Air Max nooit uit de mode raken. Nou, dat is in 2026 nog steeds het geval. En je hoorde het net ook zingen. Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord. Maar wanneer Oranje speelt, iedereen erbij hoort. En dat is ook weer een feit. Ja, met de hitteopkomst is er gelukkig genoeg verkoeling te vinden in de Foute 1500. Er zijn veel liedjes over water.
2: Water?
1: Ja, water.
2: Water?
1: Ja, water. Waterloo, bijvoorbeeld, van ABBA. Waterfalls van TLC komt voorbij. De Gebroeders Co. met Ik heb een toeter op mijn waterscooter. En eerder deze week hadden we al de nummer 721. Marco Borsato en Sita met Lopen op het water. Dit is daar vrij vertaald van Milk Inc. en Walk on Water.
3: 269.

0: Foute 1500.
1: 268, 48 plek omhoog. Guus Meeuwis en Vergant, verliefd zijn is veel leuker. En dit is eigenlijk de periode in het jaar waarin Guus jaar in, jaar uit in het Philips Stadion stond met zijn groots met een zachte G-concerten. Daar is hij mee gestopt. Maar ja, dat geeft wel wat ruimte in de agenda voor een ander feestje. De Foute Party, The Big One, gaat daar voor het eerst plaatsvinden. Op dit moment klinkt het nog zo in Eindhoven. Maar zaterdag dan zit het Philips Stadion helemaal vol. Want de Foute Party, The Big One, is uitverkocht. 30.000 feestgangers kunnen erin. Maar we hebben nog een paar tickets over. Die kun je winnen hier bij Q-Music. Vanmiddag doen we weer een nieuwe Foute Missie. En daarmee maak je kans op 4 van de allerlaatste tickets voor de Foute Party. Ja, en dan zou ik zeggen, als je die wint, wees welkom in onze eigen club Tropicana zaterdag. Hè? Gelukkig wel met open dakje, hoor. Oh. We zorgen dat het bier goed koud is en vooral voor genoeg waterpunten. Gratis gemeentepils.

0: Wham! Club Tropicana, nummer 267 in de foute 1500. Die gaat natuurlijk zo verder. Ook hoor je het laatste nieuws met Danny.
1: Ja, het is hier natuurlijk warm, maar in Frankrijk... daar zijn 100 Nederlanders zich nu ook in het zweet aan het werken.
0: Lady Gaga hoor je zo meteen, ook het bananenlied. Ja, hij heeft geen bananen. De vraag is, wat heeft hij dan wel, hè? En John Travolta en Olivia Newton-John ook zometeen.
2: Zometeen meer.
3: Foute 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
10: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Odido. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
19: Praxis.
20: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
19: Kippie.
21: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
24: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
25: Yes!
23: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
24: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
25: Yes!
26: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
27: Hola, ¿dónde está mi casa?
26: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
27: Paella, paella.
26: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
27: Buenas noches.
26: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
28: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
27: Adtap.
28: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
29: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
31: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
32: Dit is Q Music met het nieuws van 2 uur. Danny Vos.
33: Ja, goedemiddag. Veel vragen zijn er nog in Meerstad in Groningen. Het overleden echtpaar dat daar vannacht in een huis is gevonden is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. En het minderjarige kind van dat echtpaar is opgepakt. Maar wat er verder is gebeurd, daar kan de politie niks over kwijt.
34: Nee, daar kan ik op dit moment echt nog niets over zeggen. Ik snap wel dat die vragen leven en dat die er zijn. Maar daar doen wij onderzoek naar.
33: Een slachtoffer zijn een man en vrouw van beide 53. Hun kind zit dus vast. In Hilversum is de brandweer nog altijd druk met een grote brand midden in een woonwijk. Het vuur woedt daar bij een autoschadebedrijf. Volgens NH is de eigenaar van het pand gewond geraakt. Op beelden is te zien dat er veel rook vrijkomt. Hoe die brand kon ontstaan, dat is nog onbekend. Schepen die bij de straat van Hormuz liggen wachten nog even tot ze er weer doorheen varen. Sinds de vredesdeal tussen Amerika en Iran officieel is getekend, is die belangrijke zeeroute weer open. Zonder meer belangrijk voor de oliehandel. Maar schepen willen eerst een bevestiging dat het helemaal veilig is. Nou, het is zwoegen voor honderden Nederlanders in Frankrijk op dit moment. Zijn doen mee aan de Tour du ALS. Ze lopen, rennen of fietsen de Mont Ventoux op om geld op te halen voor onderzoek naar die dodelijke spierziekte. Bijzondere ervaring, zeggen deze mensen bij Hart van Nederland.
35: Hartverwarmend. Ja, het is echt heel bijzonder om te zien dat er zoveel mensen naar Frankrijk zijn afgereisd en dit gaan doen. Het is echt heel bijzonder.
33: En zei deze vrouw dus, vorig jaar werd er een recordbedrag van dik 2 miljoen euro opgehaald. Het weer nog van Weerplaza. Warme dag, veel zon. Vanavond wel kans op regen en ook op onweer. Morgen wordt de heetste dag van de week, maximaal 35 graden.
32: 11 files worden er gemeld. De 2 opvallendste. De A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en Grijshoort. Defecte vrachtwagen daar. 7 kilometer, 20 minuten extra reistijd. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Daar rommel op de weg zorgt voor 5 kilometer en 25 minuten. Verder zijn er flitsers. De A12 Maren richting Utrecht bij 75,5. En de A12 Gouda-Utrecht 49,1.
31: Music is proud
32: Patrick Koning en Mike Cornelissen, dank jullie wel ook voor het stemmen afgelopen week. Deze staat op jullie lijstje.
5: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
8: 266.

Gaga, Bad Romance op nummer 266. Het is feest op je radio! De foute 1500, terwijl Stephanie een foto stuurt vanuit de zon. Languit liggend op de stretcher. Ze zegt erbij alvast uitrusten voor de Big One. Dit weer en de foute 1500 is de perfecte cocktail. Ik heb zin in de foute party. Nou, leuk dat je erbij bent, Stephanie. Ook Edwin ligt aan het zwembad met de radio aan. En Teun die is tegels over de muur aan het laten vliegen deze week. Zo hard gaat mijn werk. Die is lekker aan het tegelen. Ja, net hadden we nog Banana van Shaggy. Nu hebben we zeg maar de Nederlandse variant. Het bananenlied, de Boswachters, 265.

0: 1500.
1: Ja, dat zijn de troubles deze week. En dat je de afslag mist op het moment dat je zo lekker aan het meezingen bent. Met bijvoorbeeld John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Woehoe. 264 in de foute 1500. Met misschien nu wel het meest gecoverde Nederlandstalige liedje ooit. Ja, er zijn echt heel veel Nederlandse artiesten die dit al een keer gezongen hebben. Marco Borsato zong het bij de laatste keer dat hij optrad, volgens mij, überhaupt. Dat was in de Kuip. Weet je nog dat hij 5 hele dikke shows gaf in de Kuip in 2019? Daar zong hij dit liedje ook. Raccoon maakte er een keer een foute cover van voor Q Music.
2: Het is een lang verleden tijd.
1: Dat is wel mooi dit.
2: Je zwarte haren en je lach. Dat jij heel de wereld voor me was.
1: Lil Kleine had er een hit.

0: Mama kan niet plassen. Het was de mama appelsap van Wes. Er komen echt heel veel appjes binnen van mensen die nog steeds mama kan niet plassen horen in Alané. Zojuist in de foute 1500. En kennen we dit nog? Jumpen. Ik leg je even uit hoe het ook alweer werkt.
1: Nou, je springt twee keer. Dan met je linkervoet naar achter. Ja. Met je rechtervoet naar achter. En rechtervoet twee keer naar voren. En wel met je linkervoet. Dat herhaal je. Linkervoet naar achter. Rechtervoet naar achter. Twee keer naar voren. En je andere voet naar voren.

0: verder gaat met de hofleverancier. Ze staan er 20 keer in. Altijd ABBA!
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: Zomersale bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmid.nl/zomersale.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
14: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
21: Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Ruis,
1: Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
24: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
25: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
28: Zonnig en warm, het kan 32 graden zijn. Vanavond is er kans op onweer. Morgen wordt dan de heetste dag van de week. 35 graden maximaal. 17 files staan er. De langste op de A2. Dat is Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. Defecte vrachtwagen zorgt daarvoor 9 kilometer. Er staat bijna een half uur in de file.
29: De foute 1500.
30: Wim van Helden.

0: Ja, het is dringen tussen de artiesten van de Foute 1500 met de meeste noteringen. Op nummer 5, gedeelde plek voor Celine Dion en Enrique Iglesias. Zij staan met 12 liedjes in de lijst. Op 4, Gerard Joling en de Backstreet Boys. Wat een combinatie. Die staan er 13 keer in. Op nummer 3, podiumplek voor Guus Meeuwis, Marco Borsato en Jan Smit. Zij staan met 14 liedjes in de Foute 1500. Nummer 2 is voor André Hazes, 16 keer. Ja, en dit is de absolute hofleverancier. 20 keer staan ze erin, mede dankzij jou, Saskia.
1: Ja.
0: Waarom mocht dit liedje niet ontbreken van ze?
1: Ja, ik vind het gewoon een heel leuk nummer om ook maar op mee te zingen. En ja, ik heb hem al heel vaak geluisterd en gezien in de film en in de musical. Ja, en daarom mocht hij voor mij niet ontbreken.
0: Is dit het enige liedje van de groep waar je op je gestemd hebt?
1: Nee, ik heb ook op Mamma Mia gestemd. En ik vind eigenlijk alle nummers van Mamma Mia heerlijk om mee te zingen. Maar ik moest een bepaalde selectie maken.
0: Alle 20 zeg maar die in de lijst staan, die heb jij ook op gestemd?
1: Ik heb ze niet geloof ik allemaal gekozen. Maar ik zou het wel zo
0: wel veel.
1: Doen.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Altijd ABBA, gaat voor jou wel op.
1: Absoluut.
0: Nou, en je absolute favoriet hoor je nu dan op nummer 259.
1: Nou, super fijn.

vriendin naar het concert in Nederland. Zo'n zin in om 5 te zien. Wat een jeugdsentiment. Ja, over een paar weken staan ze inderdaad in de Ziggo Dome. Een paar jaar geleden hadden we ze nog op de Foute Party, 5. Alleen toen was 5 met z'n drieën. Ja, dan denk je toch, waar zijn die andere twee? Nou, blijkt dat inmiddels de ruzies bijgelegd zijn. En het spaarpotje uit de 90's is een beetje leeg, vermoed ik ook. Dus we zijn in vol ornaat terug met z'n vijven. Everybody get up. En die gaat ook 11 plekjes up naar 258 in de Foute 1500. Ja, en bij 5 kun je misschien zeggen jeugdsentiment. Maar hiervan kun je zeker zeggen jeugdsentiment. Of je nou een 80s, 90s of Zero's kid bent. Dit is echt eigenlijk in ieders jeugd. Ook in de jeugd van mijn kinderen. Is dit er tot op de dag van vandaag. Jolanda heeft opgestemd. Jessica, Yvette. En zij zeggen eigenlijk maar één ding. Jeugdsentiment. Chris voegt er nog aan toe. Jeugdsentiment voor ouderen. Hier word je toch vrolijk van. Kinderen voor kinderen. Nummer 2.

0: Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 256.

0: surfen van een onbewoond eiland. Even langs Paul Elstak. Lekker, man.
1: Ja, Joey, dit kan alleen in de foute 1500 inderdaad. Dat je van Kinderen voor Kinderen naar Paul Elstak gaat. Ja, en wat er nu achteraan komt, geloof je dan ook niet, hè? Kinderen voor Kinderen, Paul Elstak en nu Celine Dion.
2: Nummer 255.

0: Bianca zit te genieten, hoor.
1: Woehoe, Celinepientje!
0: Celinepientje!
2: De Foute, ja. 1500.
0: En Stephanie ook, die heeft er zelfs op gestemd. Ze zegt, Celine Dion, ja, wat moet ik nog meer zingen? Wat moet ik nog meer zeggen? Nou, zingen doet ze waarschijnlijk wel. Maar ze zegt, ik vond het vreselijk toen mijn moeder dit vroeger grijs draaide thuis. En guess what? Nu haten mijn kinderen mij omdat ik het grijs draai. Wijsheid komt met de jaren, zeggen ze dan. Celine Dion op 255. Danny zometeen met het laatste nieuws.
3: Ja, hier wordt het warm. Maar het kan nog gekker, hoor. Want waar zijn er tientallen treinen uitgevallen vanwege die hitte?
0: Ja, en gisteren werd er een liedje gedraaid tijdens het WK voetbal bij Portugal-Congo. Heb je dat gezien?
3: Nee, niet gezien.
0: Oké, nou, Congo die heeft voor het eerst een goal gemaakt op het WK. Dat was een bijzonder moment natuurlijk. Ook nog eens tegen het Portugal van Ronaldo natuurlijk. En toen klonk dit liedje, wat waarschijnlijk geen toeval was.
4: Journey and Don't Stop Believing. Daar zit ergens een vergelijking in met wat Congo aan het meemaken is tegen Portugal. De hoop die levend is op een resultaat tegen toch een kanshebber op de wereldtitel.
0: Ja, precies. Journey met Don't Stop Believing hoor je zometeen in de lijst.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
7: It's playtime.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op Ben.nl.
11: Hebbes.
12: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
13: Kippie.
14: Een snuggere meid? Is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
17: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
18: e-boekhouden.nl. Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
19: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
21: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Nu bij Dirk. Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent. Die zijn lekker.
22: Oh, wat een goal! Goal?
23: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedaan.
25: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
26: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
25: Wow, dit is echt nice.
26: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
27: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
28: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
27: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
28: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
29: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
30: Odido. Zie je nou wel, ze ruikt me.
31: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen.

0: Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Goedemiddag, het is 3 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Hier is Danny Vos.
3: Ja, goedemiddag. Een tragische gebeurtenis. Zo noemt de burgemeester van Groningen wat er in het Groningse Meerstad is gebeurd. In een huis daar is vannacht een overleden echtpaar gevonden en hun kind is opgepakt. Verder is er nog veel onduidelijk. In de buurt zijn mensen in ieder geval geschrokken, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
4: Mensen zijn echt gewoon in shock. Vanmorgen werden kindertjes naar school gebracht daar. En ja, iedereen was eigenlijk behoorlijk van de kaart dat dat in hun buurt is gebeurd.
3: Ja, de burgemeester zegt mee te leven met familie en vrienden van het echtpaar. In Nuenen, in Brabant, zijn inderdaad 2 explosieven gevonden bij een pand dat wordt gebouwd om asielzoekers op te vangen. Dat meldt de politie nu. Het gaat om een vuurwerkmortier en een pijpbom. Wie ze naar binnen heeft gegooid, dat is niet bekend. Politie doet daar onderzoek. In meerdere Europese landen hebben ze last van een hittegolf. Onder meer in Frankrijk en Spanje zorgt dat voor problemen. Er zijn tientallen treinen uitgevallen omdat er angst is voor bosbranden langs het spoor. Ook in Zwitserland en in Italië zijn hittewaarschuwingen afgegeven. In ons land is de komende dagen kans op een regionale hittegolf. En Giovanni van Bronckhorst is officieel gepresenteerd als trainer van Feyenoord. Hij volgde ontslagen Robin van Persie op. Net had hij zijn allereerste perspraatje. En daarin zei hij dat hij al langer contact had met Feyenoord.
5: Er zijn genoeg gesprekken geweest onder een kopje koffie over de toekomst van Feyenoord en eventueel een rol voor mij, maar uiteindelijk is dat nu pas werkelijkheid geworden in de vorm van hoofdtrainer.
3: En van Bronckhorst was jaren geleden ook al trainer van Feyenoord. Toen werd hij onder meer landskampioen. Het weer nog van weer plaatsen aan. Warme dag, veel zon. Vanavond wel kans op regen en ook op onweer. Morgen volop zon, maximaal 35 graden.
2: Er zijn 26 files. De 2 langste hoor je nu. A28 springt er echt met kop en schouders bovenuit. Zwolle richting Hogeveen. Tussen Lankhorst en Zuidwolde. 7 kilometer. Dan sta je 50 minuten in de file. En op de A32 is een defect voertuig dat zorgt tussen Heerenveen en Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk Noord om precies te zijn. Voor 3 kilometer en een kwartier extra reistijd. Flitsers langs de A9. Alkmaar richting Haarlem bij 67,9. En op de A28 een flitser. Zwolle Amersfoort 60,8.
6: Q Music is proud to be found.
7: Wim van Helden.

0: Zijn Pitbull on the floor in de Foute 1500.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Gisteren draaide ik Glee met Don't Stop Believing. En ik vertelde al dat ik team Bram ben. Team Bram Krikken. Ja, Bram die vindt het vreselijk. Heeft hij laatst ook echt verteld op de radio. Die heeft gewoon veel liever het origineel van Journey met Don't Stop Believing. Er kwamen veel appjes binnen van mensen die ook team Bram waren. Ik dacht voor de Foute Missie dan vanmiddag. Leef je uit, want het origineel komt eraan. Ik heb Bram al even een appje gestuurd van luister, luister. Eindelijk geen versie van Glee meer, maar de versie van Journey. En als je hem meezingt in de Q-Music app, maak je kans op 4. Dus niet 1, niet 2, niet 3. Maar 4 tickets voor de uitverkochte Foute Party komende zaterdag. The Big One in het Philips Stadion in Eindhoven. Nou, daar gaat hij, hè. Even ademhalen. Open de Q-Music app. Druk op het microfoontje en ga helemaal los.
2: ...253.

0: foute party, the big one, yeah.
1: Nou, er werd lekker meegezongen met Journey, Don't Stop Believing. Lisanne.
2: Hallo.
1: Ook jij hebt een berichtje ingestuurd.
2: Ja, ook nog.
1: Maar ik vond dit wel echt een bericht. Waar ben jij eigenlijk nu?
2: Ik ben de vaatwasser aan het uitpakken.
1: Jij bent de vaatwasser aan het uitruimen.
2: Ja, dat klopt.
1: En jij klinkt dan zo als je de vaatwasser aan het uitruimen bent. Het is niet normaal.
3: Nou, dat...

0: Nou, het is helemaal niet erg, Lisa. Dat is helemaal niet erg. Ik denk zelfs als we, nou ja, weet ik veel, als we dat meisje van Toybox bijvoorbeeld niet kan zaterdagavond, dan kunnen we jou gewoon het podium optrekken.
1: Ja, nee, dat maakt helemaal niet uit. Dat vind ik gewoon.
0: Of bij Chaotic of zo, of bij de Banger Boys.
1: Ja, precies, die kan ik ook. Ik kan het allemaal.
0: Als de vlucht van Mel C vertraagd is, we openen het natuurlijk allemaal niet, maar dan kunnen we gewoon zeggen,
1: ik ben niet zo sporty, maar ik kan wel een poging doen.
0: Je
1: natuurlijk
0: kan wel zingen, ja. En je hebt nog niks te doen zaterdagavond.
1: Nee, ook nog niet.
0: Dat is maar helemaal niet waar.
1: Dan een beetje slachten.
0: Je hebt wel wat te doen. Yeah! Vier van de allerlaatste tickets voor jou. Q-Music, de Foute Party, de Big One. Deze zaterdag in het Philips Stadion. Wie ga je meenemen?
1: Nou, sowieso mijn beste vriendinnetje. Die kan ook wel een opkikkertje gebruiken. En dat gaat ons helemaal goed doen. En ik heb nog wel wat mensen in gedachten, maar dat is nog eigenlijk een beetje verrassing.
0: Ja, en ik zou sowieso even regelen dat iemand jouw Bob wil zijn. Weet je, heb je dat ook gefixt?
1: Nee, dat komt helemaal goed. Ik heb een Bob.
0: Gezellig, zien we elkaar zaterdag.

0: de jeugd.
1: Wat gebeurt in de foute 1500 die zometeen verder gaat met een liedje uit deze film?
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Obelink, alles voor kampeergeluk.
2: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
1: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Q-Music, the party.
12: Q-Music vind je vrijdag tijdens het dorpsfeest in Sint-Johannescha met Edwin Orlander. Tijdens het Foute Feestje in Tilburg met Menno Barreveld. In de feesttent in Nijenveen met Lars Boelen. En in Bibelo, Dordrecht.
11: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
13: Q-Music. Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
19: Dat gaan we vieren.
18: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
20: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
19: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.
22: Aldi. Find your joy. Met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
23: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
24: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
25: Hola, ¿dónde está mi casa?
24: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
25: Paella, paella.
24: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
25: Buenas noches.
24: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
26: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
26: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
26: Ook bij Plus, Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zonnig en warm, maximaal 32 graden vanmiddag. Vanavond zijn er wel, is er wel kans op stevige buien, mogelijk ook met onweer. Ja, en morgen wordt de heetste dag van de week. Maximaal 35 graden. 40 files staan er op dit moment. Het slechtst ben je af op de A28 Zwolle richting Hoogeveen. Tussen Lankhorst en Zuidwolde. Daar is een ongeluk gebeurd. 8 kilometer, sterkte daar. Je staat ongeveer een uur in de file.
2: De foute 1500.
3: Wim van Helden.
1: Maar wel lekker meezingen in de file dan, hè? Elton John.
4: Q Music is proud to be fout.
3: 250.

Ken je het probleem dat je eigenlijk met de schuurmachine wil gaan schuren, maar hem niet aan wil zetten omdat je anders die leuke muziek niet kan horen? Nou, dit was lekker hakken en zagen met Technohead, I Wanna Be a Hippie. Waarop Marjolein de Laat onder andere heeft gestemd. Ze zegt, ooit geplaybacked in het dorpshuis in mijn woonwijk. Alle oudjes keken hun ogen uit, want wij waren nog geen 10 jaar. Nu toch een beetje schaamte. Toen hadden we geen idee dat we zongen I Wanna Be a Hippie en I Wanna Get...

0: Psy en Gangnam Style 247.
1: De foute 1500.
0: Oh, ik denk me net. We hebben nu dus 5/6 deel van de lijst gehad, hè? Echt, we zijn dik over de 80% van de lijst heen al. We zijn met de laatste 250 liedjes bezig, jongens. Nou, niet te lang over nadenken. Moet hè? Ja, voor je het weet is het morgenavond 6 uur zijn we bij de nummer 1. Wat trouwens een nieuwe nummer 1 is. Hè? We hebben een nieuwe nummer 1. Na jaren is het niet meer Paul Elstak met Rainbow in the Sky... die op 1 staat in de foute 1500. Ja, ik denk dat Cheerio wel heel hoog geëindigd is. Ik denk dat de reunie van de original K3 ook wel wat gedaan heeft. En Domien heeft natuurlijk ook nog campagne gevoerd... voor Wonderful Days van Charlie Lono's Mental Theo... omdat hij nog nooit in de top 10 heeft gestaan. Dus ik verwacht dat die ook wel heel hoog eindigt. Maar het kan nog alle kanten op gaan. Die top 10 die houden we even geheim. Morgenmiddag tussen 5 en 6 is de ontknoping van de foute 1500. Maar zover is het gelukkig nog lang niet. Ik had het net nog over Five die een comeback maken in de Ziggo Dome. Er is nog een boyband die later dit jaar terugkomt. In november staan ook zij in de Ziggo Dome. En het is een favoriet van Sanna.
2: Hey Wim, Sanna hier. Waarom ik voor Uptown Girl van Westlife heb gekozen? Omdat ik al vanaf 1998 mega fan ben van Westlife. In september ga ik zelfs voor het eerst in mijn eentje op reis naar Dublin... om daar 2 concerten van Westlife bij te wonen en dit nummer hopelijk ook te horen.
0: Ze gaat er ook een beetje van fluisteren, een beetje zwoel wordt ze ervan.
3: 246.

0: Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 245.
3: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: de foute 1500, zojuist op 245. Zometeen gaat Tobie verschuren. Ik kan het niet meer. En we moeten nog een dag verder. Natuurlijk met de lijst. En ook verdubbel je salaris is er.
1: Ja.
0: Kwart voor vijf kun je je salaris verdubbelen. 1 minuut krijg je ervoor om 10 vragen goed te beantwoorden. En 1 van de 10 vragen geven we bij deze al cadeau. Vraag even dit kolderieke muziek.
1: Ja, even, vond ook de ja, leiden af.
0: Serieus.
1: Leidt enorm af, ja.
0: Vraag 5.
1: Oké. Wat is het landdier met de langste nek? Leuke vraag, toch?
0: Ik denk meteen aan de giraf.
1: Nou, dat zou het wel zijn, hè? Heeft een vleugel gehad tijdens de show of niet?

0: echt heel leuk.
1: Ja, deze is heel leuk. Daar komt hij. Ja, ja. Een witte duif.
0: Toch? Dat is toch de vertaling?
2: Daar gaat het over, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Just a bird in the sky, ja.
1: Nou, tot zo.
2: Je leert nog wat.
3: Zometeen meer.
4: Foute 1500.
5: Q Music is proud to be fout.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Het is weer tijd.

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
5: Precies! Worstje?
4: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
5: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
4: Nee,
5: meerdere
4: worstjes. Nee, dank je wel.
5: 20 worstjes.
4: Ik hoef geen worst.
5: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
4: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
5: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
4: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksauzen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
13: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
16: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou. NVM.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
21: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
22: 4 uur, goeiemiddag. Het Q-muzieknieuws van nu.nl. Eefje Kunen.
23: Goedemiddag. Het is heet en benauwd, waarschuwt het KNMI. Ouderen en kwetsbaren die kunnen daar last van hebben. Er geldt vandaag en komende dagen code geel in bijna het hele land, alleen niet op de Waddeneilanden. Steeds meer evenementen nemen maatregelen. Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra schaduwplekken en gratis waterpunten. Dat doen ze ook bij veel hardloop-evenementen. 1 hardloopwedstrijd in Hoek van Holland is geschrapt. Een tragische gebeurtenis, zo noemt de burgemeester van Groningen wat er in Meerstad is gebeurd. In een huis daar is vannacht een overleden echtpaar gevonden. Hun kind van 13 is opgepakt. Verder is nog veel onduidelijk. In Nuenen in Brabant zijn inderdaad twee explosieven gevonden bij een pand dat wordt gebouwd om asielzoekers op te vangen. Bouwvakkers die vonden iets verdachts. De politie laat nu weten dat het een vuurwerkmortier en een pijpbom waren. Wie die naar binnen heeft gegooid is niet bekend. De politie doet onderzoek. En Ziggo stopt na volgend seizoen als hoofdsponsor van Ajax. Ja, nou heb ik een hele gekke tekst hier in mijn beeld staan.
22: Nou, ik schrok er ook van.
23: Ongeveer ik zie
22: het hele persbericht staat hier, ja.
23: Het hele persbericht van een heel A4'tje lang.
22: We zijn de Ziggo zeer dankbaar voor hun vertrouwen, steun en betrokkenheid. Ja. Van al die jaren, zegt commercieel directeur Bas Kasbista van Ajax.
23: Ik heb hem hier wat beknopter ook bij. Ja, jaarlijks krijgt de Ajax voor deze sponsordeal zo'n 12 miljoen euro.
22: Oh.
23: Wie nu de opvolger gaat worden van Ziggo, dat is nog niet bekend. Het weer dan nog. Ja, zoals ik al zei, het is heel erg heet en benauwd vandaag.
22: Je hebt geen weerbericht voor je,
23: dus wel. Jawel, ik heb het wel. Ik moest weer even terugscrollen naar dit Ziggo-verhaal.
22: Ja.
23: Het is nu zo tussen de 26 en 32 graden. Heetst is het in Limburg. Aan zee is het ietsje koeler. Vanavond dan kan het gaan regenen en onweren. En morgen wordt het nog iets heter.
22: Jouw verkeer van Flitsmeister met 62 files. Twee vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Nieuwerk en aan de IJssel en het Brechtseplein. Door een ongeluk 6 kilometer, 25 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Rijkenvoort. Daar 7 kilometer met een dik half uur.
0: Q-Music is proud to be fun.

0: Voordeel, voorbeeld.
1: De Foute 1500. Hele gespierde man was dit in 1996.
0: Oh.
1: Ik weet niet hoe het tegenwoordig is. Goed gebruind ook, dat ben je ook natuurlijk.
0: Ja, maar hij had wel haar, toch?
1: Hij had wel heel veel haar, ja. Hele goede koek met haar. Peter Andre, Mysterious Girl, 51 plekken gestegen, 244 in de Foute 1500. Goedemiddag, het is 5 minuten over 4. Ja, de ene laatste dag van de lijst. Morgen, over precies 24 uur, dan beginnen wij aan de, ja, toch wel de apotheose, kunnen we zeggen.
0: Oh, spannend!
1: We hebben nog maar 2 uur te gaan, want vlak voor 6 uur draaien wij de geheime nummer 1 uit de Foute 1500. De hele top 10 die houden we geheim. De rest van de lijst kun je natuurlijk gewoon meelezen. 1490 liedjes via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Ah, jij krijgt er de groeten van mijn KNO'ers.
0: Ach, van Dennis Cox.
1: Van Dennis Cox, de KNO'ers van de sterren.
0: Van de sterren.
1: Ja, ja, ja. Ik was er vanmiddag even. Ik heb, iedere 6 maanden heb ik een check-up. Ik heb ook heel veel gedoe gehad met mijn stembanden een jaar of 5, 6 geleden.
0: Een poliepje, toch?
1: Klein poliepje had ik. Dat is allemaal geopereerd, allemaal goed gegaan. Maar 1 keer in de 6 maanden gaat hij met een slangetje naar binnen.
0: Ach,
1: dat is een beetje een goor verhaal. Ik zal je details besparen. Maar hij haalt dan ook, ja, dat is misschien ook een klein beetje een goor verhaal. Hij haalt dan met een heel grote tang, haalt hij mijn oren leeg.
0: Oh ja. Dit moet je niet vertellen.
1: Sorry, excuses. Had ik al veel eerder moeten doen. Aan het begin van deze lijst natuurlijk.
0: Je hoort de muziek nu weer.
1: Ik hoor het allemaal veel beter. Het is nog veel lekkerder en veel fouter dan ik dacht. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Altijd leuk om wat van je te horen door middel van een bericht in de Qmusic app. Marco Borsato, Armin van Buren en Davine Michel, hoor je nu.
2: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: George Baker. Die woont dus vlakbij Mark Luxemburg, hè? Wist je dat?
1: Bij?
0: Ja, echt een paar straten daar vandaan.
1: Mark?
0: Mark Luxemburg.
1: Mark Luxemburg?
0: Ja.
1: Wie is Mark Luxemburg?
0: Mark Luxemburg.
1: Mark Luxemburg?
0: Nou, ga je dat doen alsof je Mark Luxemburg niet kent? Die heeft gestemd op dit liedje.
1: Ach, Mark Luxemburg.
2: De Foute 1500.
0: Ja, Mark Luxemburg die woont in Wallingsveen. En die zegt, George Baker woont 3 straten verderop. En loopt hier vaak door de straat naar zijn studio. Mag niet ontbreken in de lijst.
1: Nou, dat is toch, dan zou ik echt iedere keer met hem op de foto gaan.
0: Even een selfie met George Baker nemen.
1: Ja.
0: 242, de George Baker Selection. Una Paloma Blanca en Marco, Davina en Armin daarvoor. 243, hoe het danst in de Foute 1500.
1: Ja, er komen veel appjes binnen. Heel Nederland luistert de Foute 1500. Dit berichtje bijvoorbeeld van Jeremy.
3: Nou, in ene woord is het weer duidelijk. Nou begrijp ik waarom al mijn buren zeggen, je moet je oren eens uit laten spuiten. Ik zeg gewoon die box elke keer harder. Dank je voor de tip. Ja. Misschien moet ik dat eens doen.
0: Zou ik doen.
3: Maar ik hoor het wel goed nou. Tenminste, ik zet hem gewoon harder.
0: Zet hem gewoon harder, Jeremy. Je hebt groot gelijk.
1: Nog een klein uurtje achter het bureau en daarna gauw naar huis cruisen om daar nog snel even het zwembad in te duiken. Dat zegt Matthijs. Uiteraard dit alles onder het genot van de Foute 1500. En er komt nog een berichtje binnen van Jens.
4: Hey, Domien en Anton. Even leuk en aardig. Maar over 24 uur, of een dikke 24 uur, is de Foute 1500 wel helemaal gedaan. Maar gaan jullie daarna ook nog foute muziek draaien of is het meteen... Hak, en het is gedaan.
0: Nee.
4: Ja, dat kan toch niet, hè?
0: Nee.
4: Proud to be Foute, jongens. Kom aan.
0: Nee, dat is goed. Kijk, morgen om 6 uur dan gaat natuurlijk de Foute muziek gewoon verder. Want normaal gezien hoor je daar het foute uur met Tom en Bram. Nou, dat gaan we natuurlijk gewoon doorzetten. En dan zaterdagmiddag vanaf 12 uur dan gaan we toewerken naar... Ja, voor ons toch wel de grande, de finale van de, van de Foute 1500. De Foute Party in het Philipsstadion. Het laatste kaarten natuurlijk alleen te winnen bij Q-Music. Vanaf 12 uur dan zitten we gewoon weer helemaal in de Foute muziek.
1: Heerlijk. En volgende week natuurlijk gewoon weer het Foute uur.
0: Absoluut, absoluut. Natuurlijk.
5: Hey, Dinan hier. Dit is een van mijn favoriete liedjes. S Club 7 met Bring It On.

0: Hugo.
1: De favoriete band van Jeffrey, hè, dit?
2: Dit?
1: Ja.
2: Van Jeffrey?
1: Jeffrey, ah. Ja. Collega van Martijn?
2: Ja. Zit je nou weer in dat is een duitschaar Jeffrey die waarschijnlijk op het liedje gestemd heeft, toch?
1: Nee, Martijn stuurt een bericht in de Q-app. Die zegt, de Shawnees is de favoriete band van onze collega Jeffrey. Ik wil gewoon kijken wanneer jij op een gegeven moment zegt, ja, tuurlijk, van Jeffrey. Dan kan ik zeggen, wie is Jeffrey dan? Dan moet jij zeggen, ik weet niet wie het is.
2: Ik ging net ook die Max Luxemburg of zo, die ging helemaal googlen.
1: Max Luxemburg, ja. De Shawnees en Dansje, de hele dag met mij in de Foute 1500. We gaan naar onderwerpen, het nieuws van 4:30, dat krijg je van Eefje.
3: Goedemiddag, het is heet, dus tijd voor een officieel hittejournaal.
1: Ja, leuk. En Starmaker komt eraan. A.k.a. Chaotic, je hoort ze zometeen.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal. Kippie.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
22: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas
0: Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kassie.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
9: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion... naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
10: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Foute 1500 bij Q-Music. Verkeer krijg je van Flitsmeister met 79 files. Vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos... door een auto met pech 9 kilometer, 31 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Rijkenvoort... 40 minuten, 7 kilometer. Hoort ze allemaal bij, file, vindt Kim.
11: Dat file rijden is ook gewoon net de Polonaise. Dat past allemaal mooi bij elkaar.
12: Ja, het is zonovergoten vandaag. Verzengend warm. Tussen de 26 en 32 graden. Aan zee is het ietsje koeler. Daar waait een rustig windje. Vanavond kan het gaan regenen en onweren. Ramen dicht dus. En ja, morgen nog heter.
10: Evie heeft het laatste nieuws.
13: Goedemiddag.
14: Oh, wat is het warm zeg.
15: Oh, het is zo warm. Ik zit helemaal te zweten.
16: Het Q-middagshow Zweetjournaal.
14: Oh, het is echt heel warm.
13: Ja, zeer warm. Benauwd en onaangenaam. Zo omschrijft het KNMI deze dag.
10: Vinden we dat ook? Is het onaangenaam warm vandaag?
12: Ja, ik vind het een beetje te.
10: Oh ja?
12: Ja.
13: Het was ook niet lekker hoor.
10: Jongens, wij zijn het programma van...
17: De korte broek, die kan wel aan.
12: Ja, maar weet je wat wel lekker was? Er was een soort gekke mist op het strand.
10: Oh nee.
12: Dus daar was het gewoon veel koeler.
13: Ja.
12: En er was geen zon. Dus ik zat daar heerlijk af te koelen.
13: Maar ja, heeft een naam toch?
12: Zeevlam.
13: Zeevlam.
12: Ja, Zeevlam.
10: Oh, we zijn er op de radio. Ik heb het even iets minder particulier allemaal. Maar dus aan zee moet je natuurlijk wezen op dit soort dagen. Dat hadden we goed bekeken met je Zandvoort.
12: Ja, dus kom lekker naar Zandvoort.
10: Nee, wat veel te druk joh.
12: Ja, dat vind ik ook. Het hele jaar blijven de mensen weg. Vinden ze een lelijk dorp. Maar als de zon schijnt, dan staan ze allemaal in de rij.
13: In bijna het hele land geldt vandaag en komende dagen code geel. Behalve op de Waddeneilanden. Vooral kwetsbaren en ouderen ja, die kunnen last hebben van deze hitte. Dus kijk een beetje extra naar deze mensen om.
10: Daar gaat het.
13: Nou, ik vind het tegenvallen eigenlijk.
10: Oh ja, wordt er weinig met je rekening gehouden
13: vandaag? Ik hoorde jou gisteren over een parasol. Ja. Ik had hier drankjes verwacht met ijsklontjes.
10: Sorry hoor,
12: Zal ik even water halen voor mevrouw
10: Kuhne?
13: Even een ijsklontje.
10: Mevrouw Kuhne heeft even een waardje nodig en een glasje koud water. Want het gaat helemaal niet goed met haar.
13: We hebben vandaag te maken met hittekrachtcijfer 8. Dat cijfer wordt berekend op basis van allerlei factoren. Luchtvochtigheid, zonnestralen, wind, luchttemperatuur. Zo'n cijfer
10: Zeevlam, zit Zeevlam er ook tussen deze...
13: Zeevlam.
10: Ja, deze formule.
13: Ik kan het wel even over hebben, hoor. Dus
10: hey.
13: Een ontzettend mooi fenomeen.
12: Fascinerend.
10: Maar hoezo? Wat is zeevonk ken ik wel.
12: Dat wat heel gek is dat je dan dus in het dorp zelf in Zandvoort bijvoorbeeld... dan heb je gewoon de zon. Dan schijnt daar gewoon een bloedheet. En dan ga je dus naar zee... En daar is in één keer een gekke mist opgetrokken. En dat komt door het temperatuurverschil van het water, het zeewater en de hitte op het land.
13: En dan kan het dus ineens ijskoud zijn.
12: Ja, echt onaangenaam.
13: Zit je daar in bikini?
10: In je bikini, ja. Dat vond ik een leuke feitje dat ik gedacht had.
13: Het hittekrachtcijfer 8 vandaag. Zo'n cijfer, dat geeft mensen net even een beter beeld, vertelt deze vrouw van het KNMI.
18: Wij zeggen bijvoorbeeld, het wordt morgen kan wel tot 35 graden worden en de hittekracht kan 8 worden of zelfs 9. Dan kun je dus al indenken, dan wordt het zo'n benauwde 35 graden. En als de hittekracht lager is, bijvoorbeeld omdat de wind stevig is, dan zeggen we het wordt 35 graden, hittekracht is 4 of 5. En dan denk je, oké, nou, dat kan ik eigenlijk wel handelen.
19: Dus in dat 8 is eigenlijk helemaal niet goed. Hoe hoger, hoe onaangenamer.
13: Morgen waarschijnlijk een 9.
19: Zo.
13: Kan het wel 35 graden worden.
19: Beetje.
13: Ook het weekend en volgende week maandag blijft het nog warm. Steeds meer evenementen die nemen maatregelen. Pinkpop dat morgen begint zorgt voor extra schaduwplekken en gratis waterpunten. Meerdere hardloopevenementen die doen dat ook. En sommige korten de route in. 1 hardloopwedstrijd in Hoek van Holland is geschrapt.
19: We hebben natuurlijk zaterdag in het Philipsstadion de Foute Party. Dat is voor het eerst dat we het op die plek doen in toch wel de open lucht. Ook wij houden daar natuurlijk rekening mee.
12: Ja, ik heb op Instagram heb ik op Q Music Foute Party. @ Q Music Foute Party. Een aantal maatregelen gevonden. Ze raden voldaan om een hoofddeksel mee te nemen. Een petje opdoen.
19: Heb je die?
12: Nou, toevallig. Leuk dat je vraagt. Die heb ik. Ja. En je mag ook zonnebrandcrème meenemen, maar wel tot 50 milliliter.
19: Oh ja, ja, dat snap ik wel.
12: En dan is er nog eentje. Zorg ervoor dat je voldoende drinkt. Ja, en je moet je dus beschermen tegen de zon. Goed voorbereiden als je naar het evenement toe gaat.
19: Ja, en als we zeggen drink voldoende, is het dus niet alleen maar
12: bier.
19: Ook waterpunten. Hè. We hebben extra waterpunten waar je even een glaasje water kunt halen.
16: Het Q-middagshow Zweetjournaal.
14: Oh, het is echt heel warm.
16: Zometeen verdubbel je salaris.
14: In 1 minuut.
20: Hoi, ik ben Roos, 41 jaar. Ik kom uit Harderwijk en als beroep ben ik schoonmaker.
16: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45. De Foute 1500.
14: Domien Verschuren.
19: Zij zijn erbij tijdens de Foute.

0: brandnoodgeval bij Q in de foute 1500.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Het is 4:15. We spelen met Roosje, mijn Roosje. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, welkom in jouw arena.
3: Dank u.
0: Roosje, jij werkt als schoonmaakster.
3: Ja, klopt.
0: Bij bedrijven.
3: Ja.
0: Nou, applausje van Anton en van mij. Want ja, ik vind dat toch. Ja, jullie zijn toch echt de heldinnen en de helden van de werkvloer, Roos. Dat moet je wel weten.
3: Nou, dankjewel.
0: Want zonder jullie wordt het gewoon een zwijnenstal. Wordt gewoon iedere werkplek wordt een studentenhuis.
3: Dat is zeker waar.
0: Dat is echt de goorheid die jij aantreft, dat moet verschrikkelijk zijn.
3: Nou, dat hangt wel een beetje per pand af. Maar er zitten er een paar bij dat je denkt van oei, nou wat hebben jullie in 2 dagen tijd gedaan? Nou,
4: bij ons is er iemand die stopt de hele tijd wc-papier in het urinoir.
0: Ja, dat vind ik zo stom.
3: Oh ja.
0: Hoe kan dat nou toch? Wie is dat nou toch?
4: Ja, wie is dat?
0: Wie is dat? Welke man is dat? Wie heeft van zijn moeder of van zijn vader niet geleerd dat als je naar het urinoir gaat, dat je dan niet je pielemuis afweegt met een toiletpapiertje?
4: Kom jij dit ook tegen, Roos, dit?
3: Je komt de gekste dingen tegen.
0: En wat is het ergste pand dat je hebt?
3: Oei.
0: Nee. Roos, we gaan een spelletje spelen. Wat verdien jij per maand als schoonmaakster?
3: 2000 euro.
0: 2000 euro. Voor hoeveel uur is dat?
3: 30.
0: En je bent zelf 41 jaar jong.
3: Ja.
0: Luister goed.
3: Wel.
0: Dit zijn je spel. Oh ja, wanneer word je 42 dan?
3: Morgen.
0: Nee, wat geweldig. Ja. Alvast gefeliciteerd, Roos.
3: Dank u.
0: Luister, hier komen je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat is zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris, win jij 2000 euro.
3: Zou lekker zijn.
0: Ja, heel lekker zijn. Je mag 2 gepaste vragen open hebben staan maximaal. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, dan krijg je er wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Nou, super. Dank je.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Goed zo. Ik wens je bij deze heel veel succes.
3: Dank je.
0: Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Maak het spreekwoord af. Jong geleerd is.
3: Oud gedaan.
0: Hoe heet de president van Amerika?
3: Donald Trump.
0: Hoeveel is 3000 gedeeld door 2?
3: 150. Nee, 1500.
0: Lieve Roos.
3: Ja.
0: Ja, je had de fout meteen door ook.
3: Ja.
0: 3000 gedeeld door 2 is niet 150, maar 1500.
3: Ja.
0: Oh ja, Anton heeft wel goed nieuws voor je.
4: Ja, je krijgt een rekenmachine.
0: Dat is leuk.
3: Ja,
0: als je afgaat bij vraag 3, dan mogen we je ook nog verblijden met een rekenmachine. En 2 goed beantwoorde vragen keer 10 euro is 20 euro cash van Q-Music en Tempo Team. Maar niet de gedroomde 2000 euro, Roos.
3: Nee, nou ja, helaas. Het is niet anders. Door de zenuwen tik je de nul te weinig in op je rekenmachine. Ja,
0: het is een verschrikkelijk spel, Roos. Dat spijt me heel erg.
3: Nee, joh. Het is wel lang leuk om een keer mee te doen,
0: toch? Dat vonden wij ook. We vonden het heel leuk dat je mee wilde spelen. Wens je een hele mooie, warme donderdag.
3: Nou ja, jullie ook. Dankjewel.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app. De foute 1500.
1: Q-Music.
2: 236.

0: V36 in de fouten, 1500. Daarvoor verdubbelde Chelaris met Roos. Ja, het is jammer dat Roos niet doorhad wat we de hele week hebben gedaan op vraag 3. Het antwoord was namelijk de hele week op vraag 3, 1500.
1: Huh? Dat maandag, heb ik niet eens doorgehad.
0: Dinsdag, woensdag en vandaag ook. Ja, als je nou maandag en dinsdag en woensdag gehoord had, dan had je gewoon blind kunnen roepen 1500. Dat was namelijk de hele week het antwoord op vraag 3. Op vraag 3. En ook op de vierde dag was dat het antwoord op vraag 3. Ze riep 150, was helaas niet goed. Ja, en er is een ander dingetje. We hebben het natuurlijk gehad over het urinoir zojuist. En het is hier, intern is dat een ding. Ja, ik heb het idee dat wij het hier al een keer over gehad hebben in de middagshow. Maar Linda stelt nu de vraag, waar veeg je dan bij een urinoir de druppels mee af?
1: Je swingt toch gewoon een beetje uit?
0: Misschien moeten we het hier volgende week even een middagshow over hebben.
1: Ja, maar ik maak er even een notitie van.
0: Ja, oké. Nou, je hebt het ook wel heel grafisch gemaakt voor heel Nederland. We moeten door. We gaan naar het nieuws met... Ik zie jou nu zo helikopterend. Nou goed, we gaan naar het nieuws. Dat krijgen we zo om 5 uur van Eefje. Eefje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goed dat je er bent.
2: We gaan het hebben over het WK voetbal. Want vandaag begint alweer speelronde 2. Wat je allemaal kunt verwachten, hoor je zo.
0: En Martin Moreiro komt eraan.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef.
2: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
9: Serieus?
11: Oh,
9: wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
18: Omdat je mijn favoriete papa bent.
19: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
21: De Burger King hamburger, onze klassieker, met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer, voor maar €1 bij Burger King.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
23: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
25: Ga je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
26: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
28: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
29: Vijf uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
30: Goedemiddag. Een stel uit Dalfsen, Overijssel, is veroordeeld omdat ze vorig jaar hun kinderen ontvoerden naar België. Kinderen waren eerder al uit huis geplaatst. De twee kregen ruim een half jaar cel, maar ze hebben die straf al uitgezeten in voorarrest, dus hoeven niet meer de cel in. Verder mogen ze 3 jaar lang geen contact hebben met de kinderen. In Nuenen in Brabant wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen bij het asielzoekerscentrum. Daar lagen vanochtend een vuurwerkmortier en een buisbom. Die werden gevonden door bouwvakkers en zijn inmiddels weggehaald door explosieve experts. Het is niet alleen in ons land erg warm. In meerdere Europese landen hebben ze last van een hittegolf. Onder andere in Frankrijk en Spanje zorgt dat voor problemen. Er zijn tientallen treinen uitgevallen omdat er angst is voor bosbranden langs het spoor. Ook in Zwitserland en in Italië zijn hittewaarschuwingen afgegeven. In ons land is de komende dagen kans op een regionale hittegolf.
31: WK 2026.
30: Vandaag alweer de tweede speelronde. Vanavond kun je onder andere kijken naar Tsjechië tegen Zuid-Afrika om 18:00. Vannacht speelt gastland Mexico tegen Zuid-Korea. En daar zit een interessant tintje aan voor Feyenoord. Hoor je van onze voetbalverslaggever
32: Riemke Bakker!
33: Bij Feyenoord zullen ze met interesse kijken naar hoe Wang het gaat doen tegen Mexico. De Zuid-Koreaanse middenvelder mag vertrekken uit de Kuip. En eerder het WK tegen Tsjechië scoorde hij en gaf hij een assist. Speelt hij tegen Mexico weer zo goed, dan zal er meer interesse komen en kan Feyenoord meer geld vragen.
30: Voor deze wedstrijd moet je wel even doorhalen, want die begint vannacht om 3:00. Het weer, veel zon, tropisch warm. Het is tussen de 26 en 32 graden. Aan zee is het ietsje koeler. Vanavond dan kan het gaan regenen en onweren. En morgen dan wordt het nog een tandje heter.
34: Ja, de korte broek die kan wel aan.
35: Dan ben je gewoon uittrekken.
29: Joep verkeer van Flitsmeister, vertragingen van 30 minuten of langer. Nou, veel langer op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond dan kom je 7 kilometer met 3 kwartier terecht. En ook 3 kwartier op de A58 Berg op Zoom Tilburg. Tussen Prinsenviel en Sint-Annabos, 11 kilometer daar.
31: Q-Music is proud to be found.
36: Domien Verschuren.
29: Met Anton, goedemiddag.
37: Goedemiddag.
29: Ben je er klaar voor?
37: Heel erg.
29: Je mag uit volle borst meezingen met Paul de Leeuw en Simone Kleinsma.
31: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
36: 235.

0: Simone Kleinsma. En met wie zingt Simone Kleinsma dat ook alweer?
1: Paul de Leeuw.
0: Laat hem het dan zingen.
2: Gezellig.
1: Dat was Kevin van Vliet.
0: Het is 7 minuten over 5. Goedemiddag. U luistert naar de Foute 1500 op Q-Music. Wat vind jij zo mooi aan Zonder jou van Paul de Leeuw?
1: Nou, het hoogtepunt vind ik echt als hij er dan zo... waarom doorheen gaat zingen.
0: Dwars door elkaar heen.
1: Ja, vind ik prachtig.
0: Zo is wel bedoeld, toch? Het is niet dat zijn microfoon per ongeluk opengestaan heeft.
3: De Foute 1500.
0: Ik ben echt gek op Paul de Leeuw. Ik vind het echt een van de grootste entertainers die we hebben. Nou, dat is niet eens een mening, dat is gewoon een feit.
1: Maar dit vind je een kut nummer.
0: Nou, nee, ik heb gewoon soms het idee dat er dan een hij heeft meerdere duetten.
1: Ja,
0: ik heb soms,
1: Rutger Kool.
0: Ik heb gewoon vaak het idee bij Paul de Leeuw dat ze dan samen in de studio staan. En dat de technicus gewoon vergeten is om tijdens het stuk van Rut of van Simone de microfoon van Paul even dicht te doen. En dat dan toch de opname gered heeft.
1: Dat hij de hele tijd maar er doorheen wil zingen.
0: Waarom? Maar goed, dat heb ik ook bij Sean Paul. Die zit natuurlijk ook overal. Eigenlijk is Paul de Leeuw een soort van 90's Sean Paul in het Nederlands. Dat is het. 1235.
1: Sean Paul de Leeuw.
0: Oké, nou, we zijn er weer. Een van de favorietjes van Helene Esmeralda en Jan uit Maurik. Het is de Foute 1500, editie 2026. Goed dat je erbij bent. Veel berichten die binnenkomen in de Q-Music app van Mariska bijvoorbeeld. Die zegt, zo grappig dit. Ik ben de garage aan het inpakken met de Foute 1500. En al die Nederlandse knallers zijn zo leuk. Zeker als er dan per ongeluk iemand verbaasd langsloopt. Wij wonen namelijk in Canada. Ja. En een bericht van Inge, die zegt, ik heb al de hele week het idee dat ik de enige ben die naar Q-Music luistert. Ik zie niemand anders zingen in de auto, net als ik. Inge, je moet maar eens opletten. Het is misschien de zon die je verblindt, maar heel Nederland luistert de Foute 1500. Als jij ook meeluistert en je wilt het graag laten weten, stuur een bericht in de Q-Music app. Ook als je gewoon blij bent dat je favoriete band eraan komt.
4: Hi, dit is Marcia en de Foute 1500 kan natuurlijk niet zonder de Backstreet Boys.
0: Larger dan

0: 1500. Q Music is proud to be fout.
1: Hey, Marielle en Celine hier. We zitten in de auto onderweg naar Amsterdam voor een concert van Guns N' Roses. En heerlijk luisteren naar de foute 1500. Yay! Wow.
2: 233.
3: Het voelt als gisteren dat we nachtelang dronken.

0: voor later, 233. Anton heeft de administratie.
1: Ja, want dit liedje stond op het lijstje van Damien. Die zegt, ik kijk altijd Gooise Vrouwen samen met mijn vriendin. En geniet toch altijd het meest van Martin Morero.
0: Ja, wat een held.
1: En Lisa die zegt, ik vraag deze altijd aan in iedere kroeg waar ik kom. En het liefst zing ik hem dan mee door de microfoon.
0: Komt een bericht binnen van Debbie in de Q-app.
2: Hey Domien, kan je mij vertellen hoe laat de tankbonnen bingo is?
0: Kijk even naar Anton.
1: Zullen we gewoon een keer 6:15 doen?
0: Oh, zijn we begonnen aan de final countdown.

0: 6. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Deze man kwam tijdens het stofzuigen iets bizars tegen.
2: Is dat echt niet normaal, dit?
1: Wat het is, hoor je zo. Ah.
0: En Love Winter komt eraan. I want you. Zometeen op Q.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ik?
5: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
6: Echt waar?
5: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
6: Dat is stoer van mij.
5: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
6: Woehoe!
5: Op sunweb.nl.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
17: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
16: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
20: Precies! Worstje?
19: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
20: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
19: Nee,
20: meerdere
19: nee,
20: worstjes.
19: Dankjewel.
20: 30
19: worstjes. Ik hoef geen worst.
20: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
19: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
20: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
19: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
21: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
22: Dat gaan we vieren.
21: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
23: Zie je nou wel, ze ruikt me.
24: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
21: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
0: Dat gaan we vieren.
21: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
1: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
25: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
26: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
27: Goedemiddag, het is 17:30. Dit is de Foute 1500 bij Q-Music. Verkeer van Flitsmeister met 78 files. Vertragingen langer dan 3 kwartier op de A12. Lunette Oude Rijn op de hoofdrijbaan. 7 kilometer, 46 minuten. A28 Assen-Hogeveen tussen Assen-Zuid en de brug over het Oranjekanaal. Door een ongeluk met een vrachtauto. 6 kilometer met een uur. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen de Maasbrug en Rijkenvoort. 10 kilometer, ook daar 46 minuten vertraging.
28: Veel zon en tropisch warm. Het is tussen de 26 en 32 graden. Aan zee is het wel ietsje koeler. Vanavond kan het gaan regenen en onweren. En morgen dan wordt het nog een tandje heter.
27: Evi heeft het laatste nieuws.
29: Goedemiddag. Nieuws over dat Hanta-virus dat rondging op cruiseschip De Hondius. 12 Nederlanders die mogen nu eindelijk uit quarantaine.
27: Dit voelt echt als vorig jaar.
29: Ja, echt.
27: Mensen hebben echt een jaar in quarantaine gezeten, voor mijn gevoel.
29: Ja, nou, 6 weken, dat is niemals. Maar niemand is ziek geworden, zegt het RIVM. 1 persoon moet voor de zekerheid nog wel wat langer binnenblijven, want diegene had contact met iemand die ernstig ziek werd. Een ontroerende advertentie vandaag in de Volkskrant. Het is een rouwadvertentie bedoeld voor programmamaker, stemacteur en kunstenaar Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Hij was natuurlijk vooral bekend als de stem van Ernie. En die advertentie van vandaag, die komt van Bert.
27: Ach ja, Wim T. Schippers, lieve Ernie, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn, je vriendje Bert.
29: Ja, ach.
27: Maar is dit dan een advertentie van Paul Hanen?
29: Ja, toch? Ja.
27: Die heeft het geschreven, toch?
29: Ja,
27: die
29: zeker.
27: Heeft... Oh, ja, wat prachtig zeg.
29: En deze man.
27: Oh ja, wacht even, ik moet even de man erbij pakken. Ja, de man is er weer, ja.
29: Kijk er even bij. Ja. Want die kwam tijdens het stofzuigen iets bizars tegen.
30: Is het echt niet normaal, dit?
27: Hij schrikt er zelf ook van. Hij zegt echt niet normaal, dit.
29: Ja, is echt niet normaal. Nou, dit is een imker. Die had de klus van zijn leven. Hij werd ingeschakeld met zijn speciale stofzuiger een enorme zwerm van wel 5000 bijen weg te halen uit een auto.
27: Hè?
29: Ja, die stond bij een autobedrijf klaar om gerepareerd te worden. De eigenaar had het raampje open laten staan. Die bijen die hebben gedacht, dit wordt ons nieuwe huis. Dus die zaten allemaal daar in die auto.
27: 5000.
29: Ja, die imker haalden ze allemaal weg. Ze zaten allemaal aan de bestuurderskant, vertelt hij.
30: Nee, ze zitten niet op de bijrijdersstoel. Ze wilden vandaag waarschijnlijk toch zelf een stukje gaan rijden. Maar dit is een hele bijzondere. Heel eerlijk, deze heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. En ik ben al 35 jaar imker. Maar dit is wel weer een staaltje, hoor. Dit.
27: Deze man doet het al 35 jaar, maar dit is niet zijn hoofdinkomen, hè?
28: Nee?
27: Het is zijn bijbaan.
28: Oh.
31: De Foute 1500.
32: Domien Verschuren.
27: Ja.
31: André Azis, wij houden van Oranje.
33: Q Music is proud to be fun.

0: 2-2.
1: Gelijkspel?
0: Ja, net als tegen Japan.
1: En joh, erop en erover.
0: Erop en erover.
1: Slapper dan 3-0.
0: Ik hoop dat jij gelijk hebt.
1: Ik weet dat ik gelijk heb.
0: Ah ja, Nostradamus.
1: We zijn onderweg naar 17:15. Het is donderdagmiddag. We spelen zometeen een foute tankbonnen bingo.
0: Ja, fout is goed.
1: Nee, goed is...
0: Nee, fout is goed.
1: We hebben er al een paar minuten over na te denken. Roxy Dekker,

0: 20, 80 plekken lager dan vorig jaar. Heb ik dat wel eens gedaan in dit programma?
1: Ja, ja, ja, regelmatig. Eén tijd.
0: Helemaal niet regelmatig, dat is niet waar. Ik heb het niet regelmatig gedaan.
1: Ja, dat is bijna gênant. Dat we echt tegen jou zeiden, dat weet ik nog wel, van nou, nu is genoeg.
0: Er komen berichten binnen van mensen die graag mijn imitatie van de Satisfyer nog een keer willen horen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik kan me echt niet herinneren dat ik ooit in mijn leven Satisfyer heb nagedaan.
1: Nou ja, dat kwam toen door Roxy Dekker zelf.
0: Ja.
2: Hallo, ik ben Roxy Dekker en Domien, jij bent mijn Satisfyer.
0: Ja. Ik kan toch geen Satisfyer nadoen?
1: Jawel.
0: Hoe zou jij Satisfyer nadoen?
1: Ja, nee, de mensen willen jou horen.
0: Donderdagmiddag, 17:15. Het is de foute 1500, maar we spelen gewoon Tankbonnen Bingo, maar niet het origineel. Want ja, het is dus de foute Tankbonnen Bingo van deze donderdag 18 juni 2026. We trekken zometeen 4 getallen. Dat gebeurt uit de gouden bingomolen van Bingomeister Anton Giep.
1: Ja.
0: 01 tot en met 99 zitten in die bingomolen.
1: Absoluut.
0: Maar we zijn vandaag op zoek naar een foute bingo. Dus enkel foute bingo's. Die winnen vandaag.
1: Ja, fout is goed.
0: Ja, dus staan de genoemde getallen niet op jouw bon in het aantal liters of getankte betaalde, of in het betaalde bedrag, dan heb je dus een foute bingo. En dan maak je dus vandaag kans om het betaalde bedrag terug te winnen. En ook nog een keer een gratis tankbeurt bij Esso.
1: Ja, prachtig uitgelegd, ik kan hier niet meer van maken.
0: Maar dus jij trekt zometeen 4 getallen voor saus?
1: Nou, nee, want als ik dat getal trek, dan mag je dus niet meedoen. Als het op je bonnetje staat. Want dan is maar, het een foute dus bingo.
0: Ja, nee, maar oké, maar dan staan nog andere getallen wel op je bon.
1: Ja.
0: Dus stel je trekt zo meteen 31 en de 31 staat op mijn bon. Maar er staan ook allemaal andere getallen op. Doe ik dan niet meer mee? Of mag ik dan meedoen met de bonnen? Met
1: die getallen niet getrokken zijn.
0: Ja, precies.
1: Dan, ja.
0: Dus, dus je hebt bingo als alle vier de getallen. Je hebt een. We gaan spelen.

0: moment waar u...
1: Je trekt het niet meer, je moet er beginnen met trekken. Het moment waar u allemaal op hebt gewacht. De enige, de echte, Anton!
2: Oh, jongens. Oké, het eerste getal van vandaag. Ja. Foute getal, hè? Dus je hebt hier niks aan.
1: Nee.
2: 63.
1: 63, hè?
2: 63.
1: Ja. 63, dus heb je 63 niks doen. Gewoon blijven zitten. Toch? Niks doen.
2: Nou ja,
1: Niks doen.
2: Nee?
1: Nee, niks doen.
2: Nou ja, ik kan nu nog opletten. Want
1: ja, opletten. Maar niet een foto maken. Niet te...
2: Jawel, dat kan dus wel, want er kunnen ook andere getallen op de...
1: Waarom trekken we die getallen dan?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet.
1: Oké, nou, ga toch maar
2: gewoon
1: door.
2: Stoppen met
1: Nee, ga door.
2: Ach, van 63 gaan we naar 23.
1: Hoi. U heeft er niks aan verder, maar het getal 2 is 23.
2: Het derde getal...
1: Dus eigenlijk mag ik even één staan. Stel, je hebt dus alle vier getallen wel op je bon.
2: Ja.
1: Dan doe je dus niet mee.
2: Ja, of er moet dan nog een getal zijn...
1: Ja.
2: Wat niet, een soort vijfde getal, wat dan niet getrokken is, snap je?
1: Ja.
2: Dus dat zou nog kunnen. Dus je kunt in principe... Ja, kun je hem gewoon opsturen. Ja,
1: stuur maar gewoon. Ja, iedereen kan meedoen vandaag. Behalve de mensen die...
2: Stekkeraars zijn.
1: Godverdomme. Ja. Gewoon het volgende getal. Oh. Gewoon het volgende getal wat op de bon staat.
2: Ja, 75.
1: 75. Oké, nou we moeten nog één
2: leeftijd.
1: Nog één bolletje.
2: Ja.
1: We zijn er bijna.
2: Mm-hmm. Het laatste bolletje.
1: Ja.
2: Potverdorie.
1: Ik weet wel, Gies zei net al tegen mij, je moet gewoon voorlezen wat er in je scherm staat. En dan is het allemaal hartstikke duidelijk.
2: Als jij maakt het zo
1: ingewikkeld. Ik maak het niet ingewikkeld.
2: Ik zei gewoon, fout is goed.
1: Nou,
2: en dan ga jij weer helemaal van, ja, dus als je het is voor Jan Lul en Saus.
1: Nee, sorry, je hebt gelijk. Ik strooi dat zand in de machine.
2: Ja.
1: Ja, laatste getalletje.
2: Wat fijn dat je dan nou gestoeg hebt.
1: Ik zeg sorry. Ik ben vandaag bij de psycholoog geweest. Ik zeg sorry.
2: Is dit de eerste keer bij de psycholoog?
1: Ja, we moeten echt door, anders gaan we gewoon de muziek niet halen. We zijn
2: 73.
1: 72. Ja, ja, je kopo jumbo, ja, ja, ja. Dat de muziekredacteur zit hier te zwaaien met een draai.

0: houden. Want ik heb het onnodig ingewikkeld gemaakt.
1: Ja, mensen gaan dood van de hitte en jij maakt dit ook nog een keer ingewikkeld.
0: Bas die zegt, ik snapte echt wat de bedoeling was met de foute tankbonnen bingo totdat Domien begon met praten. Dus ik trek me helemaal terug.
1: Ja, ik ben helemaal eens met Bas.
0: Ja, nee, ik ook. Ik ben het ook eens met Bas.
1: Kijk, fout is gewoon goed. Oh, jij gaat echt niet meer praten. Nou, dit vind ik nou ook weer een nice trick. Dan gooi je mij weer voor de leeuwen.
0: Maakt het ingewikkeld.
1: Nee, de uitleg.
0: Oké, okay, Melissa, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo, ik ga je snel koppelen aan Anton. Anton, Melissa, Anton.
2: Hallo, Anton.
1: Hey, Melissa. Hallo. Wat ben je aan het doen?
2: Nou, ik was mijn zoon naar voetbal aan het brengen.
1: Oh, je bent gestopt met hem heen brengen?
2: Ja, ja.
1: Ach. En waarom? Had hij er geen zin in? Vond hij te warm?
2: Nou ja, ik kreeg de vraag of ik de auto even stil wou zetten, dus vandaar.
1: Ja, dat doen wij altijd. Hè. Als je in de uitzending komt, even de auto stil. Want anders dan, wordt het nog onbegrijpelijker.
0: Veilig ook, veilig aan.
1: En veilig auto, dat is een veiligheid. Oh ja,
2: uitzending. Heel goed.
1: Zeg, goed aan je kinderen. Melissa, waar heb jij geen bingo?
2: Nou, eigenlijk op alle getallen.
1: Dus niet in de liters, niet in de euro's.
2: Nee.
1: Even kijken. Ik zit even te kijken. Ik zie dat jij 32,88 liter hebt getankt. Dat is inderdaad geen bingo. Want we hebben 23, 63, 72, 75 getrokken. En bij het netto bedrag, daar staat 70,00 euro. Dat betekent ook inderdaad geen bingo. Jij hebt een goede foute bingo.
0: Bingo! Melissa, dus ze heeft wel dus gewonnen nu.
1: Ja, omdat ze dus fout...
0: Omdat ze niet gewonnen heeft. Nou, Melissa, ik ga geen vragen stellen. Ik vind het heel overzichtelijk zo. Ik mag jou feliciteren. Jij hebt namelijk deze foute bingo gewonnen.
2: Yay!
0: En dat betekent dat jij 1 gratis tankbeurt krijgt bij Esso. En daarbij mogen we jou feliciteren met 70 euro. Wat ga je ermee doen?
2: Tanken natuurlijk.
0: Fout 500 gaat zo meteen verder.

0: hebben nog steeds geen hond. Zometeen meer. Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 65 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei-doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt

0: En er is altijd een Veldzienkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: Veldzienkadvies. Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
0: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Obelink, alles voor kampeergeluk.
5: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
4: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
8: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
9: Kippie.
10: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
16: Ook bij Plus. Plus Spare Ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
17: Voel me zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
23: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
23: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
26: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
27: Hebbes.
26: Kijk op ben.nl.
28: Hey, goedenavond. 6 uur. Het Q Music nieuws van nu.nl.
0: Eefje Kuhne.
1: Goedenavond. De plaats Meerstad in Groningen is in shock. In een huis is een echtpaar vannacht om het leven gebracht en hun kind zit vast als verdachte. Buurtbewoners kunnen het niet geloven.
2: Ongelooflijk schrikken. Je vraagt je meteen af van wat heeft daar zich afgespeeld en wat is daar gebeurd?
3: Ik woon hier vlakbij, dus ja, heel heftig. Zelf ook kinderen. Dus als je dan zoiets leest, dan komt dat wel binnen, ja.
1: Zeiden ze tegen RTL Nieuws. Veel media hebben het over een dochter van 13 jaar, maar daar is veel onduidelijkheid over. Politie houdt het op een minderjarige verdachte. Ze willen er verder niks over zeggen. Steeds meer evenementen nemen maatregelen omdat het zo warm is. Vooral morgen wordt het heet. Pinkpop, dat dan begint, zorgt voor extra schaduwplekken en gratis waterpunten. Meerdere hardloop-evenementen doen hetzelfde of korten de routes in. Sommigen zetten er zelfs een streep door. 12 Nederlanders mogen uit quarantaine na de besmetting op het cruiseschip waar het Hanta-virus rondging. Ze hebben 6 weken thuis gezeten en niemand is ziek geworden. 1 persoon moet voor de zekerheid nog wel binnenblijven. Diegene had contact met iemand die ernstig ziek werd.
5: WK 2026.
1: We zitten alweer in de tweede speelronde. Op dit moment begint Tsjechië tegen Zuid-Afrika. Om 9 uur Zwitserland, Bosnië-Herzegovina. Later komen nog de gastlanden Canada en Mexico in actie. Ja, en Oranje moet zaterdagavond aan de bak. Het weer, vanavond kans op regen, misschien ook een pittige onweersbui. Verder krijgen we vannacht een plaknacht, want het wordt niet kouder dan 20 graden. Morgen de heetste dag van de week, 32 tot wel 35 graden.
0: Veel verkeer van Flitsmeister. Nog 34 files in totaal. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 6 kilometer met 41 minuten. A28 Assen-Hogeveen. Tussen Assen-Zuid en de brug over het Oranjekanaal. Door een ongeluk met een vrachtauto. 6 kilometer, 35 minuten. En A50 Apeldoorn-Zwolle. Tussen Heerde-Zuid en Hattemerbroek. Auto met pech. 10 kilometer, 3 kwartier.
5: Q-Music is proud to be fun.
6: Domien Verschuren.
0: Anton, goeie avond.
9: Goedenavond.
0: Maar lekker veel muziek draaien, lijkt me een goed idee.

0: De Foute 1500.
1: Het is de laatste avond.
2: Ah, nu al?
1: Ja, we zijn de laatste 24 uur ingegaan van de Foute 1500 editie 2026. Morgen hebben we precies 24 uur. Dan ken je de hele top 10. En dan ken je ook wat de nummer 1 is. Dan weet je wat de nummer 1 is in de Foute 1500. Dit is nummer 224. Door Bluff en Aan de Kust bij Q-Music.
3: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

0: Sunday 23 juni. Are you ready to fly?
1: De Foute 1500.
2: Heel Nederland luistert de Foute 1500. Charlotte uit Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld. Die is lekker aan het luisteren in de taxi. Luc uit Kloosterzanden die appt. Ik ben lekker op de trekker Colorado kevers uit aardappelen aan het vangen. Met de Foute 1500 op.
0: Alles specifiek.
2: Ja, dat is een kever. Dat is een plaag.
0: En die hoort daar niet thuis?
2: Nee, dus moet je dan met de hand moet je uit de aardappelen plukken.
0: Ik hoop dat we een beetje helpen, Luc.
2: George uit Scherpenzeel die zegt... ik ben al de hele dag bezig mijn huis aan het schilderen. Alles staat hier open. Scherpenzeel zal weten dat ik de Foute 1500 luister. En een berichtje van Veronique.
3: Hi, Q. Dit weekend trouwt een van mijn beste vriendinnen. Het wordt een geweldig feestje. Het wordt warm. En de Foute muziek zal zeker langskomen.
0: Wat leuk.
3: Fijne avond.
0: Gefeliciteerd en een geweldig weekend gewenst.
2: En Bram uit Hamburen zegt 31 graden. Tijd voor de Foute 1500. En een koud wit wijntje.
0: Oh, wijnen.
2: Wijnen. Wijnen in zijn zwembad. Zie je dat?
0: Wel, Bram. Geniet ervan. Ook de hele familie van Leest luistert mee.
4: Hallo. Hier is van Leest. En hier is One Direction met...
5: That makes you beautiful. Veel plezier.
0: In de Foute 1500 dit jaar op...

0: is toch wel een ongekende hit, hè?
1: Nou, het is wel een klappertje.
0: Ja, een klappertje dit. Van Marco Schuitmaker met Jan Smit. 642 plekken gestegen dit jaar. Naar 221 van Goes tot Purmeren.
2: De foute missie. De foute missie.
0: Overmorgen is het zover in het Philips Stadion in Eindhoven. Het wordt bokheet, het wordt blafheet.

Morgen vrijdag en ook zaterdag win je nog tickets. 4 keer tickets voor de Foute Party, The Big One. Als je meespeelt met de Foute Missie, ik heb er weer eentje voor je liggen. Nou, wij hebben hem samen uitgezocht. Wij willen graag van jou horen hoe jij de volgende klapper van een hit afmaakt. Met andere woorden, doe de Crazy Frog na. En pak 4 tickets voor overmorgen voor de Q-Music The Foute Party.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
6: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
8: Oh, wat een goal!
0: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
11: Omdat je mijn favoriete papa bent.
12: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
18: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
21: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
22: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
21: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
23: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
24: Ga voor onderhoud of voor een nieuw vakgarage occasion naar jouw lokale vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
25: Goedenavond, het is 6:30. Dit is Tubius met de Foute 5.

0: En zing jezelf als Crazy Frog naar de Foute Party komend weekend in Eindhoven. Cue verkeer van Flitsmeister met er een paar vertragingen van 15 minuten of langer. We beginnen op de A15 Ridderkerk-Gorkum, Sliedrecht-West, Hardingsveld-Griesendam door een ongeluk 16 minuten. A28 Assen-Hogeveen tussen Assen-Zuid en de brug over het Oranjekanaal 22 minuten door een ongeluk met een vrachtauto. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuiken-Rijkenvoort 18 minuten.
1: Vanavond kan het gaan regenen. Misschien kan er ook een pittige onweersbui voorkomen. Vannacht koelt het niet echt af. Het blijft namelijk een graad of 20. Een plaknacht dus. Oh. Morgen nog heter dan vandaag. 32 tot 35 graden.
2: Oeh, de korte broek die kan wel uit.
0: Laatste nieuws krijg je van Eefje.
3: Goedenavond. De plaats Meerstad in Groningen is in shock. In een huis is een echtpaar vannacht om het leven gebracht en hun minderjarige kind zit vast als verdachte. Wat daar precies is gebeurd is nog onduidelijk. Meerstad houdt meerdere bijeenkomsten voor mensen die steun zoeken. In Nuenen in Brabant, daar wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen bij het asielzoekerscentrum. Er lagen vanmorgen een vuurwerkmortier en een buisbom gevonden door bouwvakkers, zijn inmiddels weggehaald. Fans van Helene Fischer zijn boos. Ze zijn niet blij dat haar concert in de Johan Cruijff Arena ineens is verplaatst naar het Gelredome in Arnhem. Meerdere fans vinden het nu te ver rijden en sommige mensen hadden al een hotel geboekt in Amsterdam. En waarom dit concert is verplaatst, dat is niet bekend.
0: Nou, kan ik je wel vertellen hoor.
3: Nou?
0: Gewoon te weinig kaarten verkocht.
3: Oh.
0: 100%, ja.
3: Dus moest kleiner.
0: Ja, ze gaat gewoon kleiner staan. Ja, Ziggo Dome is gewoon blijkbaar een maatje te groot. En ik denk dat het Gelredome dat beter... Of Johan Cruijff Arena, pardon, is gewoon een maatje te groot. En het Gelredome, daar kunnen 30.000, 40.000 mensen in. Ja, Johan Cruijff Arena is 55.000 mensen. Ik hoorde al in de wandelgangen dat het niet heel erg goed verkocht. Het heeft echt wel wat tickets verkocht, hoor. Echt, nou, ik denk wel tienduizenden. Maar 55.000 tickets is echt voor de allergrootste weggelegd. En ik denk gewoon dat Johan Cruijff Arena een maatje te groot was voor Helene Fischer.
3: Dat helemaal... ze niet aan de grote klok, natuurlijk.
0: Nee, maar verder is het ook niks om voor je te schamen. Maar het is natuurlijk wel een kutverhaal voor de fans die nu een hotel hebben geboekt in Amsterdam. Die moeten opeens naar Arnhem. En we weten allemaal, Gelredome, Arnhem is natuurlijk niet de allerprettigste plek ook om met de auto naartoe te gaan. Je komt daar moeilijk weg. Je staat soms echt 2, 3, 4 uur in de file. Dus ik snap wel dat fans boos zijn hierover.
1: 34.000 mensen kunnen erin.
0: In Gelredome?
1: Ja.
0: Er zijn dus 20.000 mensen dan minder dan in de Johan Cruijff Arena. Ja.
3: En ze zijn in Japan een steeds groter... Daar hebben ze een steeds groter probleem. Dat zijn beren. Steeds meer mensen worden aangevallen. En dus volgen politieagenten daar steeds vaker een speciale berentraining. Compleet met een acteur die dan de beer speelt.
0: Ah. Ha,
3: met een zwart pak en een maskertje op. Ja, dat gaat er toch een beetje knullig aan toe.
4: Kuella! Kuella!
0: Is het de acteur die de beer aan doet?
3: Ja, dat is de acteur die de beer aan doet en iemand die dan aangevallen wordt. En die acteur die werd gewoon genadeloos tegen de grond gewerkt.
0: Ja, die heeft toch een weddenschap verloren, kan niet.
5: De Foute 1500.
6: Domien Verschuren.
0: Falco, Genie, naar Jean-Paul, hier is Temperature.
5: Q Music is proud to be fout.
6: 220.

0: komt ook gewoon uit een Nederlandse schuur, toch?
1: Bolland en Bolland.
0: Bolland en Bolland hebben dit gemaakt, toch?
2: Ja, de groene is Bolland.
0: Falco en Genie in de foute 1500 op 219.
3: De foute missie. De foute missie.
0: Zometeen om 218 hoor je de Crazy Frog met Axel F. Dat is een geweldige plaat natuurlijk. Uit het mobiele beltoon.
1: Ja, dat was nog de eerste ringtoon.
0: De mobiele ringtoon era. We hebben gevraagd om het af te zingen. Het fragmentje klonk zo.

0: Ja, goede poging van Rick. We hebben ook Dianne erbij.
1: Ding, ding.
0: En Angela, die houdt het eigenlijk heel kort.
2: Dit is de Chrissy Frolk.
0: Maaike, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hallo. Mag ik jou een zeer kritische en strenge vraag stellen?
3: Dat mag altijd.
0: Waarom, Maaike? Waarom?
3: Waarom
0: heb jij geen kaarten gekocht voor de Foute Party?
3: Nou, ik zat heel lang te twijfelen, omdat het zo groot is.
0: Maaike, toch.
3: En toen was ik toch net te laat.
0: Ja, het klassieke verhaal. Net achter, ja. net naast de pot, helemaal niks in de handen. En toen hoorde jij de Foute Mist en je dacht, dit is mijn moment.
3: Ja, ik dacht, joh, niet geschoten zal het mis, toch?
0: En

0: Hoe klinkt jouw Axel F door Crazy Frog? Daar ga je. Ja hoor, Maaike! Aan mijn linkerzijde, de glimmend in de studioverlichting, zit Anton Giep. En Anton Giep gaat jou vertellen wat jij hebt gewonnen!
1: Lieve Maaike, jij krijgt 4 tickets voor de foute party zaterdagavond in het Philips Stadion!
2: Oh, wat gaaf! Wat gaaf.
0: Maaike, wie ga je allemaal meenemen? Je mag dus 3 vrienden of vriendinnen uitnodigen.
2: Ja, ik denk toch mijn man en
0: toch
2: 2 andere vrienden.
0: Maar toch je man.
2: Ja, toch maar wel.
0: Even deur, jij moet toch weer mee. En sorry, heb je nog meer?
2: En 2 goede vrienden van mij, denk ik, als ze kunnen.
0: Maaike, het is jullie ongelooflijk gegund. We gaan elkaar zien in Eindhoven aanstaande zaterdag.
2: Joe.
3: What's going on?

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute.
0: 217.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: geworden, Vanessa Carlton. Hey, wij zijn er morgen weer, hè?
1: Ja, 2 uur.
0: Voor de finale van de Foute 1500.
2: Zometeen meer.
0: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, me pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, 2 bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
9: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
11: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
18: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
19: Belisol.
20: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
21: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
22: Hola, ¿dónde está mi casa?
21: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
22: Paella, paella.
21: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
22: Buenas noches.
21: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
23: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
27: Goedemorgen!
28: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
29: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
30: Praxis.
31: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo.
32: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
31: daar is de pizza. Oké, team, vreten.
0: Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Odido. 7 uur geweest, goede avond. Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
5: Goedenavond. In Meerstad in Groningen organiseren meerdere scholen morgen een bijeenkomst na de dood van een echtpaar dat vannacht werd gevonden. Hun minderjarige kind zit vast als verdachte. Bij buurtbewoners is de schrik nog steeds groot. Het gezin stond goed bekend, hoorde Hart van Nederland.
6: Geschokt, heel triest, een echtpaar.
7: Hele lieve, rustige mensen. Kon altijd even een praatje maken. Liepen altijd even met de hond buiten en dan even kletsen. Maar ze waren heel rustig en aardig.
5: Tijdens de bijeenkomst kunnen buurtbewoners met elkaar in gesprek. En mogelijk is ook slachtofferhulp aanwezig. Uitzendbureau Randstad maakt zich zorgen over een trend op de arbeidsmarkt. Het aantal burn-out en stressklachten blijft toenemen. En steeds meer mensen vallen met deze klachten ook uit. Vooral vrouwen en jongere werknemers zitten vaker ziek thuis. Dat er steeds meer burn-out klachten zijn zou te maken hebben met de hoge werkdruk op kantoor. Schepen die bij de straat van Hormuz liggen gaan nog niet varen. Ze willen eerst een bevestiging dat het allemaal veilig is. De straat van Hormuz is weer open sinds de vredesdeal tussen de VS en Iran officieel is getekend. Dat gebeurde afgelopen nacht. En goed nieuws voor wie van mosselen houdt. Het mosselseizoen is weer begonnen. En de kwekers zeggen dat ze mooi zijn gevuld, de mosseltjes. Normaal gesproken is de start pas begin juli, maar net als vorig jaar kunnen ze nu al in de verkoop. Hou op met lachen. De mossels hebben veel zon gehad en dat doet ze goed.
4: Oh, wat fijn.
5: Het weer van Weerplaza. Vanavond is er plaatselijk een stevige onweersbui. Verder krijgen we een plaknacht. Het wordt minimaal 20 graden. Morgen wordt het de heetste dag van de week. 32 tot 35 graden.
4: Zo, Nathalie, dankjewel.
5: Alsjeblieft.
8: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister met één file van 10 minuten of langer. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, 18 minuten.
9: To be fout!
10: Stefan en Quinty.
4: Uw foute gelegenheidsduo van vanavond. Zij is Quinty.
8: En hij is Stefan.
4: En dit is de foute 1500. Ja, dit is wel echt een meezingetje.
8: Ja, het is Vanessa Carlton.
4: Heerlijk. Hoe heet het liedje?
8: Genieten. Het

0: Frans.
1: Hey yo, Frans Duitser. Ik vind Donnie echt een genie. Vind je dat niet? Maak je geen zorgen. Heb foute hits wel meer dan 3. Begrijp je?
2: Jongen, we hebben een ware imitator in ons midden.
1: Begrijp je? Ik vind hem zo'n top. Hij is super lief. Zijn brein werkt zo snel. Alles wat hij maakt wordt een hit. Net in de Foute 1500 samen met Frans Duits. Toepasselijk getiteld Frans Duits 214.
2: Ja, het is erop gestemd door Samantha. Ik vind het een heerlijk nummer. En Remo die is het gewoon helemaal met jou eens. De tekst is prachtig gevonden van woordkunstenaar Donnie.
1: Ja.
3: De Foute 1500.
1: Aan de telefoon hebben wij Jean. Jean, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Hallo, Quinty en Stefan hier. Hoe is het met jou?
4: Nou, prima. Hartstikke lekker weer buiten. Dus ik ben wel blij met het weer.
1: Dat mag je zeggen, ja. Ben je een beetje buiten geweest vandaag?
4: Nou ja, eigenlijk vooral tijdens het fietsen van en naar mijn werk.
1: Ja, dat is toch goed genoeg?
4: Dus het was een beetje...
1: Dat is ook een beetje de aangeraden hoeveelheid vitamine D, hè? Want anders wordt het ook gevaarlijk. Dat is alleen maar goed. Maar wij bellen jou voor een andere reden, Quinty. Vertel.
2: Ja, volgens mij heb jij gestemd, hè?
4: Dat klopt.
2: Ja, en waar heb jij op gestemd?
4: Op meerdere liedjes van Kiss.
1: Ja.
4: Omdat ik ben vernoemd naar Gene Simmons, de bassist van Kiss.
2: Dat is toch wel vet, hoor.
1: Nou, niet alleen de bassist, hij is ook de liedzanger, toch? Of niet?
4: Nou...
1: Met die lange tong ben ik nou gek?
4: Niet altijd. Ik weet
1: niet altijd, soms.
4: Ja,
1: als hij er zin in heeft.
4: Hij is vooral de showmaker, maar hij is volgens mij, nou, wat ik begrepen heb, niet de lead
1: zanger. Oh, nou, dan heb ik mijn Kiss-formatie niet helemaal juist.
2: In ieder geval een absoluut icoon, dat kunnen we stellen.
4: Inderdaad, absoluut een iconisch lid van Kiss.
2: Maar waren jouw ouders dan zo gigantisch Kiss-fan?
1: Nee, dat niet.
4: Ja, dat kan je wel zeggen, hè.
2: Betekent dat jouw jeugd vol met Kiss?
4: Ook, ja. ik ben er inderdaad mee opgegroeid.
1: Heb je ze wel eens live gezien, Jean? Heb jij jouw naamgenoot wel eens op een podium zien optreden?
4: Toevallig wel, ja. Een paar jaar geleden waren ze uit mijn hoofd in Ziggo Dome. Maar ik kan
1: ja, geloof je, dat zou zomaar kunnen.
4: Ja, en ik... Dus ja, mijn moeder en ik hebben daar gelijk kaartjes voor gekocht toen we daarachter kwamen. Want we dachten, daar moet ik minimaal hier in mijn leven naartoe zijn gegaan.
1: Ja, natuurlijk.
4: Voor overduidelijke redenen.
1: Wat cool, hé, leuk. Ik kan me voorstellen dat er meer mensen vernoemd zijn naar artiesten. Mocht je nu luisteren, laat het even weten in de Q-app. Mocht er iemand zijn die ook vernoemd is. Maar dit is jouw moment. Jean, kondig jezelf maar aan in de Foute 1500 met Kiss.
4: Ja... ik heb net nog gekeken, maar ik ben...
1: I was made for loving you, is it?
4: Vergeten, want... Dankjewel, ja, sorry, ik heb net gekeken,
1: gedaan.
4: Maar ik heb een heel slecht geheugen.
1: Ik ken het, vertel.
4: Oké, dan komt nu... I was made for loving you van Kiss.
1: Ja, oftewel van jou.
3: 213.

0: Music is proud to be fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q Music.
2: 212.

0: stemlijstje van Niels Pompman uit Weesp. Fan en veel gedraaid op cd toen ik jong was. En nu nog steeds op online streaming.
1: De Foute 1500.
0: Helemaal mee met de tijd. Nick en Simon, pak maar mijn hand in de Foute 1500 op Q.
2: Ja, er zijn best een aantal mensen vernoemd gewoon naar artiesten.
0: Ja, want we hadden net Gene aan de lijn. En Gene is dus vernoemd naar de frontman van Kiss.
2: Ja, en hij is niet alleen. Cheyenne, die zegt... Ik ben naar twee verschillende artiesten vernoemd. Mijn eerste naam is Cheyenne, vernoemd naar de band. En mijn tweede naam is Anastasia, vernoemd naar de zangeres.
0: Oh mijn god, met die roze bril.
2: Kelly. Je kent er wel.
0: Ja, dat zeker.
3: Een hele goede avond.
4: Hi.
3: Niet vernoemd naar een artiest, maar wel vernoemd naar het liedje van René Vroeger. Kelly.
0: Oh, dat ken ik helemaal niet, het liedje.
2: Ik ook niet.
0: Nee, moet ik eens een keer opzoeken dan.
2: Oh, staat niet eens in de Foute, wat erg.
0: Hebben we nog meer?
2: Zeker. Melissa, die is niet vernoemd naar een artiest, maar wel naar een nummer van, van Melissa Rhiannon, namelijk Rhiannon Fleetwood Mac.
0: Oh, van Fleetwood Mac?
2: Van Fleetwood Mac.
0: Oh, mooi liedje is dat ook. Ja. Diego.
5: Top Radio. Ik ben vernoemd naar de grote der groten, Diego Maradona.
0: Ja, naar een voetballer, dat kan natuurlijk ook nog.
2: Ook nog.
0: En ik heb op de wandelgangen dus gehoord, Quinty.
2: Ja.
0: Dat jij stiekem ook naar iemand vernoemd bent.
2: Ja, ik ben dus een beetje stiekem vernoemd naar Quinty Trussvol.
0: Maar hou even op, dat is de RTL-presentatrice Quinty Trussvol.
2: Ja. Ja, ik heb mijn moeder die heeft ooit haar naam zo op de tv voorbij horen komen. En die dacht, nou, die heeft het gewoon onthouden. Toen kwam ik en toen dacht ze, ja, dat is nou een Quinty. En de grap is, ik ben dus nu bevriend met haar dochter.
0: Ook nog!
2: Ja.
0: Wat goed, hé.
2: Ja.
1: 211.

0: de Foute 1500 en Come With Me op Q-Music. Allemaal mensen die vernoemd zijn naar artiesten en voetballers en dingen.
1: Zeker weten. Presentatrices.
0: Presentatrices. Quinty, hallo. We hebben ook mensen die naar het Witte Doek vernoemd zijn. Mijn zoon Jax stuurt Maarten. Die is vernoemd naar Jax Teller van Sons of Anarchy.
1: Oh.
0: En we hebben een prinses in ons midden.
1: Dat meen je niet.
0: Wij hebben een prinses in ons midden.
2: Hoi, ik ben Lia en ik ben vernoemd naar prinses Leia van Star Wars.
0: Hoe cool is dat?
1: Dat is natuurlijk wel echt heel vet.
0: Het is ook echt een mooie meisjesnaam, Leia. Vind je?
1: Vind ik een hele mooie naam.
3: Ja, toch?
1: Ik vind vooral haar stem heel schattig.
0: Ja, heel lief, zeker. Mart Hoogkamer en Flemming, ook twee hele leuke namen. Oh ja, vanavond. Hoe ze bruggetje maken. Zometeen 100% in de Foute 1500.
4: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
12: Yes! Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
12: Yes!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis.

Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Kledinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De Foute 1500.
6: Stefan en Quinty.
7: Yo. Met nu 100%.
5: Q Music is proud to be fun.

0: Enrique Iglesias. Bailamos in de Foute 1500. Ja, hij stijgt dit jaar 45 plekken. En dat is niet het enige wat stijgt. Want hallo, de temperaturen deze week.
1: Zo.
0: Het is niet normaal. Deze hele week die leidt natuurlijk naar aankomende zaterdag. De Foute Party in het Philips Stadion. En het wordt die dag, hou je vast, 30 graden. Mocht je erbij zijn en je hebt je synthetische Foute pakje al klaar liggen. Eén vraag vanuit mij. Vergeet de deo niet.
1: Ja, zodat we je wel zien, maar niet ruiken. Dat is het idee.
0: Alsjeblieft.
1: Ja. Hey, het is trouwens helemaal uitverkocht, hè, Foute Party?
0: Ja, rammetje vol.
1: Je Menno gaf het goede nieuws dat het zover is. De Foute Missie, die komt er nog wel aan tijdens de Foute 1500-regel.

0: waar doet deze dame heen?
1: Het zal geen Saskia zijn.
2: De Foute 1500. Let's go. Q Music is proud to be fout.
3: 207.

0: Alain stuurt een berichtje. Stefan en Quinty, krijgen jullie van Parade de Tetas ook WK-vibes? Ja, ik snap je wel, man. Ik combineer het WK deze week heerlijk met de Foute 1500. Wat wil je nog meer? Ja, dit liedje mag op geen één feestje ontbreken.
1: Nee, dit is een toppertje.
0: Over feestjes gesproken. Quinty, wij kennen elkaar nog niet zo lang.
1: Dat klopt.
0: Ben jij een beetje van de tentfeesten? Schuurfeesten?
1: Wat zijn tentfeesten?
0: Vrij letterlijk. Je zet een tent neer met het dorp en dan ga je erin feesten.
1: Met het dorp ook gelijk.
0: Vlaanderen is groot hoor. Ik heb vorige keer nog op een tentfeest opgetreden. Dat was echt 2000 man.
1: Joh.
0: Ja.
1: Oh nee, nee. Ik ben niet per se heel bekend met het tentfeest. Maar misschien is dat omdat ik uit Amsterdam kom.
0: Ja, dat doen ze niet aan tentfeesten.
1: Nee, nee. Daar is dan gewoon ergens op een plein een heel podium opgetuigd. Ja,
0: sterker nog, als er een keer tent is, gaat het fout. Er wordt de vergunning ingetrokken. Weet je nog vorige keer dat festival?
1: Oh man, wat een ellende. Je zal maar helemaal zin hebben in je feest. Bam.
0: Oh. Ja, nummer 206 hoort echt bij tentfeesten, vind ik.
1: Ja?
0: Weet je wat het is?
1: Nee.
0: Zanger Kafke springen.
1: Is dat nou een typisch tentfeest?
0: Ja, vind ik wel.
1: Alle tentfeesten waar jij staat, daar kan je deze vinden.
0: Daar komt hij absoluut zeker in Brabant. Sam heeft erop gestemd. Ja, het is ook echt jong geleerd uitgedaan. Dit is de track van ons gezin. Van het huis meegekregen om er helemaal op los te gaan. Elke bruiloft, elke feesttent, daar komt hij wel voorbij. Zelfs alle neefjes en nichtjes onder de 7 zingen hem inmiddels hard mee.
1: Ja, ik loop duidelijk achter, want er wordt ook gestuurd. De nieuwe generatie die wordt ook klaargestoomd, ook bij Sandra thuis. Ze zegt, mijn zoontje van 5 zingt het refrein al foutloos mee.
0: Dat is wel heel jong.
2: 206.

0: fouten 1500 en springen. Quint, ik heb goed nieuws. Kelly stuurt een berichtje. Ik kom uit het oosten. Tentfeesten ken ik zeker, maar dit nummer kende ik nog niet.
1: Ah, daar ben ik niet alleen.
0: Nee, dit was de allereerste keer ooit dat jij Zanger Kafka hebt gehoord.
1: Correct.
0: En hoe voel je je nu?
1: Ja, ik voel me helemaal. Dit is toch weer een stukje cultuur wat dan voor mij zo hier geopenbaard wordt. Dat is toch weer verrijking, ja, Stefan.
0: Ik heb ook het idee dat het echt is ontstaan hoe het liedje is gezongen. Dat dit gewoon in de kroeg. Ik ken het verhaal erachter eigenlijk helemaal niet, maar dit is toch.
1: Het liedje is het verhaal, ja.
0: Ja, absoluut. Zometeen ook het nieuws met Nathalie.
2: Ja, het WK is nog maar net begonnen voor Oranje, maar er kan nu al een record verbroken worden.
0: Oh jee, ik hoop dat het

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
7: It's playtime.
8: Easy Toys.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
13: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
15: Kippie.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
19: Dat gaan we vieren.
18: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
20: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar €0,99.
19: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
21: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
24: Altijd helpen, onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
25: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
26: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
24: Dat is een Veldsink-advies.
27: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
26: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
27: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
1: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
28: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
29: Goedenavond, Q Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
30: Goedenavond. Met bijna een kwart van de aangifte van zware misdrijven heeft de politie 2 jaar terug niets gedaan. Dat zijn er ruim 10.000, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Het gaat om aangifte van geweld, identiteitsfraude en de productie van harddrugs. Een groot deel werd direct afgewezen, terwijl andere onderzoekers stopten door personeelstekorten bij de politie en justitie. De man die 2 jaar terug een café in Ede gijzelde zit eindelijk in een tbs-kliniek. Het gaat om Corné H. Hij wacht al 1,5 jaar op een plek, omdat er flinke wachtlijsten zijn in klinieken. Daarnaast loopt er nog een zaak tegen H. Eind vorig jaar gijzelde hij namelijk medewerkers van de Bias in Vught. Een Belgische stichting tegen kanker roept op om de zonnebank te verbieden. En dat vindt ook in ons land gehoor. Onder andere het RIVM, KWF Kankerbestrijding en het Huidfonds komen volgens RTL Nieuws binnenkort met een gezamenlijke oproep. Ze raden de zonnebank sterk af en willen het liefst een verbod. Maar ze twijfelen of dat haalbaar is.
31: WK 2026.
30: Ja, gaat het Nederlands elftal een WK-record pakken? Dat kan overmorgen tegen Zweden. Oranje heeft op dit moment al 13 WK-wedstrijden op rij niet verloren. Dat is een record, maar dat delen we op dit moment met Brazilië. We zijn wel een paar keer uitgeschakeld op een WK na strafschoppen, maar die tellen niet mee, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
32: Doordat de FIFA verlies na strafschoppen registreert als een gelijkspel, is op papier de WK-finale van 2010 tegen Spanje nog altijd de laatste nederlaag van Oranje op een WK. Nederland is al 13 WK-duels op rij ongeslagen en dat is een evenaring van het record van het Brazilië van de jaren 50 en 60. Zaterdag tegen Zweden kan Oranje het record alleen in handen krijgen.
30: En die wedstrijd begint zaterdagavond om 7 uur.
29: Ja, de leukste plek om die te kijken is in het Philipsstadion bij de Foute Party, de Big One.
30: Absoluut waar. Tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond is er plaatselijk een stevige onweersbui. Verder krijgen we een behoorlijke plaknacht en het wordt minimaal 20 graden. Morgen wordt het de heetste dag van de week met 32 tot 35 graden.
33: Het Q-verkeer van Flitsmeister A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer 8 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer 8 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen tussen Schravenspolder en De Poel. 2 kilometer 7 minuten.
34: Q-music is proud to be fun.
35: Stefan en Quinty.
29: Nou, Monica, dit had jij kunnen schrijven. Dit is zo'n heerlijk nummer om keihard mee te zingen in de auto en jezelf dan in de waan te hebben dat je net zo klinkt als Whitney. Dat schrijft Monica.
33: Had ik kunnen zijn.
29: Nou, daar ga je, meid. Met z'n allen.

0: Papi.
1: Busy.
2: Ja, doe al die akka's in de lucht. Kom van die stoel af. Heupjes van links naar rechts. Doe die holle rug.
1: Lekker bezig, Django. Net in de foute 1500. Busy. Samen met kraantje papi. Hey, het is woensdag is gehaktdag. Maar donderdag is ook een beetje gehaktdag, Quinty.
3: Ja, zeker. Ja, de mensen hebben er zin in de app. Johannes die zegt... Dit was de eerste happy hardcore track dat ik ooit gehoord heb. Ik was toen blij verrast dat er zulke snelle house muziek bestond.
1: Ja, ik heb dus begrepen dat dit een nummer 1 hit geweest is in de top 40 in ons land.
3: Ja, ongelooflijk, maar toch ergens terecht hoor.
1: Bizar toch?
3: Jawel.
1: Shout out de

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute.
2: 202. Yeah.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Das war ja ein gutes Schallplatte. Peter Fox und Haus am See auf der Faute 1500 kann ich auch deren Dad.
2: Hier durch ihr Best.
1: Ob nämlich 202, die klopt volgens mij wel.
2: Jawel.
1: Quincy, ik heb het idee dat jij elk liedje ooit heel graag meezingt.
2: Dat is wel correct, ja.
1: Ja, toch?
2: Ja, ik heb wel een kleine karaokeverslaving.
1: Behalve Zanger Kafka.
2: Ja, buiten dat nummer eigenlijk vrijwel alles.
1: Mike, je hebt een hele specifieke.
3: Ja, zeker.
1: Vertel.
3: Zing met me mee van Gerard Joling.
1: Ja, nou, het zit hem ook wel redelijk in de titel eigenlijk, hè?
3: Ja, dat is het.
2: Hij zegt het ook wel vrij dwingend.
1: Tot morgen vroeg. De hele nacht ook moet je door van hem.
3: Ja.
1: Hoe ben je ooit op dit liedje gekomen? Wanneer was dit in één keer een nummer dat je dacht, ja, dit is echt mijn amazing song?
3: Mijn vriendin die is altijd wel gek van Gerard Joling geweest. En daardoor is het eigenlijk bij feestjes er een beetje ingeslopen dat wij eigenlijk altijd wel willen dat Gerard Joling, of dat er een nummer van Gerard Joling speelt. En zodoende is het eigenlijk ook naar de kroeg meegegaan. En de kroeg is eigenlijk een plek waar dat ik één keer in de twee weken sowieso wel ben. En dat is met onze vrienden die daar ook rondlopen, is dat wel als Gerard Joling aanspringt, dan staat Mike vooraan vol mee te blaren en gezelligheid.
1: Ik zie het ook voor me.
2: Ja, totaal. Maar weet iedereen dan ook, oh ja, als wij deze nu eventjes aanzetten, als we dit op dit moment van de avond naar voren gooien, dan gaat Mike helemaal los?
3: Ja, genoeg vrienden die weten het. Echt Gerard Joling en vooral dit nummer. En dat is gewoon een goede combi.
1: Leuk man. Hey Mike, Gerard Joling kennen we allemaal. Die man is op tv te zien. Mattie Valk die spreekt dat allemaal in voor hem en zo. Een gekkigheid. We weten, ja. Maar hoe ziet Mike eruit? Wat voor werk doe jij?
3: Ik leg vloerverwarming eigenlijk dag in dag uit.
2: Vloerverwarming? Dus jij bent gewoon de hele tijd bij de mensen thuis?
3: Ja, bij de mensen thuis, nieuwbouwprojecten, verbouwingen, noem het maar op. Ja, van A tot Z, vloerverwarming, dat doen wij. Ja,
1: eigenlijk gewoon een stoere bouwvakker.
3: Zo kan je het zeggen. Ja. Ik noem mezelf niet stoer, maar...
1: Nou, ik wel. En zeker omdat je als bouwvakker dan ook nog helemaal losgaat op deze van Gerard Joling. Mike, ik zou zeggen,
3: tuurlijk.
1: Zing gezellig mee.

0: Geert-Jan Jolingen, zing met me mee. Ja, je kan veel zeggen over Geer, maar zingen kan
1: hij. Zingen kan hij zeker.
0: Toch oprecht een van de betere zangers van ons land. Ik zou het zo leuk vinden als hij... Ja, oké, we boycotten die zooi. Maar dat hij dan weer een keer meedoet aan het Songfestival.
1: Ja, dat zou... Ja, hij is gewoon echt... Hij is gewoon echt heel erg goed. Ik kan er niks anders over zeggen.
0: Shout-out Geer. Shout-out Underdog Project. Zometeen in de Foute 1500 met Summer Jam op Q-Music.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksauzen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere
4: van Albert Heijn. In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hey jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties. Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
20: Zomersale bij K-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op ksmit.nl/zomersale.
21: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
22: Q-Music, the party.
23: Q-Music vind je vrijdag tijdens het dorpsfeest in Sint-Johannesga met Edwin Orlander, tijdens het foute feestje in Tilburg met Menno Barreveld, in de feesttent in Nijenveen met Lars Boelen en in Bibelo Dordrecht.
24: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
25: Q-Music.
26: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
28: De Foute 1500.
29: Stefan en Quinty.
0: Nou, Quinty, je kan dit gewoon niet raden.
30: Wat
31: kan
30: ik niet
31: raden? Music is proud to be found.
29: 200.
0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, staat op 200.
1: Nee, dat had ik niet kunnen raden. Dat klopt.
0: Nee, dat was het niet. Ik krijg net een berichtje van Arjen. Ja. Dat je nou precies mijn favoriet draait, terwijl ik live bij Guns N' Roses sta.
1: Stop.
0: We staan nu in de Ziggo Dome.
1: Dat is wel heel dik, hoor.
0: Wat de hel? Vanavond en zaterdag dus treden ze gewoon op in Amsterdam. Ik heb het helemaal gemist.
1: Nou ja, dan ook nog hier op Q.
0: Een van de rockclassics aller tijden. Sweet Child of Mine in de Foute 1500.

0: breekt ook gelijk in mijn hoofd iets open, want ik had exact hetzelfde.
1: Leuk, hè, waren die dingen.
0: Heel erg leuk.
1: Überhaupt, oké, dit is een hot take. Vroeger waren de speeltjes bij de McDonald's echt veel beter.
0: Dat is een soft take. Dat is een soft take, want dit is denk ik gewoon wel iets wat we met z'n allen kunnen stellen.
1: Van waarheid. Jardo, kom er maar in.
2: Lieve, lieve mensen, speciaal voor jullie, voor al jullie toppetjes, is hier op 198. Trop Cordeli

0: Op nummer 197, een van de 20 nummers van ABBA in deze foute 1500. Does Your Mother Know?
1: Lekker, hè? Altijd ABBA wordt wel eens gezegd.
0: Altijd ABBA.
1: Ja, maar ja, niet altijd wijn, want Ramon zit nu aan de koffie, want de wijn is op.
2: Ja, klopt helemaal. Ja, nou weet je, de prijzen van de drankjes hier zijn zo hoog. Dus we hebben maar een paar flessen meegenomen natuurlijk deze kant op. We zijn echte Nederlanders, hè.
0: Maar jullie zijn dus op wijnrantsoen. Hoeveel is er nog over?
2: Ik heb nu nog 3 flessen wijn en 4 blikjes bier.
1: Hey, vertel, waar zijn jullie in Noorwegen? Hoe lang ben je op reis? Met wie ben je op reis?
2: Ik ben met Laura op reis, mijn vriendin. En we zijn nu, even kijken, bijna 2 weken onderweg. En met de camper lekker van plek naar plek.
0: Wat heerlijk. Wat vind jij nou een beetje die magie van dat reizen in die camper?
2: Ja, het is elke dag word je ergens anders wakker, hè? Tenminste, als je wil. Dat is gewoon magisch.
0: Wat heerlijk. En dan bij dat magische beeld hoor jij op de achtergrond de foute 1500 met de Benga Boys.
2: Yes, heel lekker, man. De zomerse vibes erbij.
0: Wat goed, man.
1: Ja. Nou, Laura is al voorbij gekomen op 668. Die is al bezongen door Jan Smit. Maar ik vind toch ook wel in stijl van jullie vakantie zo Year of Summer nu in de lijst.
2: Oeh, lekker. Nieuw Scheuzenbroek en Weltzaals. Kijk, lekker knallen. Hoppatee, ik zet de speaker weer wat aan. Hoppa. 196. The cloud.

0: In het land.
1: Nou, we gaan straks even snel naar Amerika. Want er is belangrijk nieuws over het Nederlands elftal. Niet per se heel leuk nieuws, want er is een speler afgevallen.
2: Oh nee.
1: En je hoort zo

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: Kledinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Attap.
8: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Obelie, alles voor kampeergeluk.
11: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
10: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
14: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: 9 uur geweest, goedenavond. Kim Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
23: Goedenavond. In Meerstad in Groningen organiseren meerdere scholen morgen een bijeenkomst na de dood van een echtpaar dat vannacht werd gevonden. Hun minderjarige tienerdochter zit vast als verdachte. Bij buurtbewoners is de schrik nog steeds groot, hoort Hart van Nederland.
24: We kregen allemaal berichtjes van, omdat het natuurlijk ons huis ook op de foto staat, van gaat het goed met jullie? Pas dan kom je erachter dat je achterburen niet meer leven. Ja, dat was gewoon heel naar.
23: Tijdens de bijeenkomst kunnen buurtbewoners met elkaar in gesprek. Mogelijk is ook slachtofferhulp aanwezig. 12 Nederlanders mogen uit quarantaine na de besmetting op het cruiseschip waar het hantavirus rondging. Ze hebben 6 weken thuis gezeten. Niemand is ziek geworden. 1 persoon moet voor de zekerheid nog binnenblijven. Diegene had contact met iemand die wel ernstig ziek werd. Amerika blokkeert niet meer de straat van Hormuz. Dat bevestigt een Amerikaanse militaire organisatie. Betekent dat er weer schepen van en naar Iraanse havens kunnen varen. Het opheffen van de blokkade is onderdeel van een vredesdeal tussen de VS en Iran. Amerika heeft ook beloofd niet meer te vechten met Iran als de gesprekken zijn.
25: WK 2026.
23: Ja, opnieuw pech voor bondscoach Ronald Koeman. Na Jurjen ligt nu ook Quinten Timber eraf. af. Tijdens de training liep hij vandaag een kleine hersenschudding op. Je hoort ploeggenoot Teun Koopmeiners bij RTL.
0: Hij had een vervelende botsing gehad met zijn hoofd. Dus dat was wel even schrikken. Er was gelukkig geen ernstig bloedbaar of wat dan ook. Dus dan ben je vrij snel spelen. Dat valt gelukkig mee.
23: Hierdoor mist Timber wel sowieso de wedstrijd tegen Zweden aanstaande zaterdag. Voor zijn broer Jurriën Timber ging het WK helemaal niet door een blessure. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond is er plaatselijk een stevige onweersbui. Verder krijgen we een flinke plaknacht. Het wordt minimaal 20 graden. Morgen wordt het de heetste dag van de week. 32 tot 35 graden.
1: Nathalie, dankjewel.
23: Alsjeblieft.
2: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister. A12 Oude Rijn-Lunette tussen Galen-Kopperbrug en Lunette. 2 kilometer 11 minuten. De A12 Oude Rijn-Arnhem tussen Hooggraven en Houten-Oost. 4 kilometer 14 minuten. En dan op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne. Let op. Tussen Rozenburg Centrum en Rozenburg Industrieterrein Pothof. Verkeer wordt omgeleid daar. 2 kilometer 10 minuten vertraging.
3: To be found. Stefan en Quinty.
1: Ja, vrienden, we gaan verder met een favorietje van Jananda. Die zegt, mijn herinnering aan een schitterend concert in het Gelredome. Zij was bij Symfonica in Rosso, waar Marco Borsato natuurlijk de show van zijn leven gaf. Rood in de Fouten 1500.
3: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Fouten 1500.
4: 194.
9: Rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Q-Music is proud to be Fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music.
1: 193.

0: dus op de vierde verdieping Fairy Tales.
1: De foute missie. De foute missie.
0: 193 net. Ja, vorig jaar waren ze er bij de foute party. Aankomende zaterdag doen we het dunnetjes over in het Philips Stadion te Eindhoven.
2: Ja, en het is uitverkocht.
0: Ja.
2: Helemaal uitverkocht. Er zijn geen kaarten meer beschikbaar. Maar we hebben er nog een paar liggen.
0: Zeker waar.
2: Zeker wel. Morgen tot 6 uur kan je hier de laatste tickets winnen. En, dat kan je doen door mee te doen aan de foute missie.
0: Zeker waar.
2: En we hebben wat leuks bedacht daarvoor, hè?
0: Nou, vind ik wel. Ja, al zeg ik het zelf. We draaien zo meteen het goede doel. België.
3: België!
2: Precies!
0: Of toch al gewoon het ultieme liedje waarin je... Nou ja, oké, hij zingt over een plek waar hij heen wil. Maar waar je de trots voor de plaats waar je vandaan komt in kwijt kan.
2: Een stukje enthousiasme voor een plek.
0: Een stukje chauvinisme.
2: Ja, precies.
0: Dus het leek ons leuk, als jij naar de foute party wil... doe dan, net als ons aller Henk Westbroek... maar dan met jouw plaats. Dus bijvoorbeeld, wat ik van Sassenheim.
2: Oh ja, leuk.
0: Toch?
2: Zaandam.
0: Zie je? Dat is de vibe.
2: Ja, mega.
0: Is toch leuk?
2: Ja, nee.
0: Ja, ik vind het leuk. Ja, ik vind het mooi.
2: Ik heb er zin in om die hele Q-app straks vol te zien stromen hiermee.
0: Kijk, ik heb een makkelijke, ik kom uit Den Haag. Ik kan gewoon, Den Haag. En dan ben je er al.
2: Ja, maar dat past dan weer niet lekker op het nummertje.
0: Nee, dat is waar.
4: 192.
0: Nou, dit nummertje past perfect bij ons Hazes. Senior, wel te verstaan. Zij gelooft in mij in de foute 1500. Waar kan je dus je ding sturen?
2: In de Q-app.
5: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij.

0: maar goed dat Lars om 10 uur begint.
1: Nou maar echt.
0: Dus, een scheidmeler hier in de studio. Langzaam maar zeker. Jody, ben al een keer ziek en op.
2: De Foute Missie.
0: Even jouw laatste kans om te zorgen dat je erbij bent. De Foute Party in het Philips Stadion te Eindhoven. Want het is volledig uitverkocht.
1: Volledig uitverkocht.
0: Alleen zo'n beetje elke show op Q nog tot 6 uur morgenavond. Maak jij nog kans? In sommige gevallen zingen. In sommige gevallen een imitatie. In dit geval gaat het om dit liedje. België. Wat Henk Westbroek ooit zo mooi zong. Maar dan met je eigen plaatsnaam. Ben je er klaar voor, Quinty?
1: Ik ben er klaar voor.
0: De hele atlas komt voorbij hoor. Echt niet normaal.
1: Oh jee.

0: jij vandaan dan?
1: Goedenavond, Stefan en Quinty.
2: Hallo!
0: Hey, waar kom jij van weg?
1: Veenendaal!
0: Zo'n aardige longenhout daar in Veenendaal. Laura, gefeliciteerd!
2: Wat waanzinnig. Jij wint gewoon 4 tickets voor de Q-Music. Wow, Foute Party, the big one. Je bent erbij op 20 juni in het Philips Stadion. Wat leuk.
1: Ja.
2: Weet je al wie je mee gaat nemen?
1: Nee, maar ik denk dat ik wel wat mensen weet. Ik denk wat mijn zusje, ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja, dit gaat helemaal goed komen. Ik wens jou heel erg veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Vindt hij jij ook?
2: Ja, absoluut.
0: Ik moet wennen om samen radio te maken.
2: We zien je daar.
0: Ik wens jou, dat is toch lullig. We zien je daar.
1: Yes, tot dan!
3: 190.
0: Tijdje terug was Henk Westbroek nog te gast trouwens. In het begin vonden mensen dit liedje echt niet leuk.
4: Wij speelden met het goede doel altijd het liedje België voordat het op de plaat stond. En mensen begonnen te boeien.
0: Nou,
4: dat werd een hit. En al speelde je de hele avond alleen maar dat.
2: Dat is alleen maar België horen.
4: Zou het goed zijn.
0: Kan je toch niet voorstellen dat mensen dit liedje gewoon niet wilden horen.
2: En nou, in de Foute 1500.
0: Zo is het maar net.

0: België. Wat ontzettend leuk dat ik weer in de Foute 1500 sta met België van het goede doel. Vind ik een enorme eer. Groetjes, Henk Wisbroek.
1: Je zou er wat mee moeten doen, in imitaties van je. Ik leer steeds meer.
0: Met Kaimerkse ding. Kom maar mee. In de Foute 1500 Spice Girls. Dit vind jij lekker.
2: Dit vind ik heel lekker.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
14: Zomersale bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer. Met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmid.nl/zomersale.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot... voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
19: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
20: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
21: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
22: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
18: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
23: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
18: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
24: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
25: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje... en dan weer aan tafel, wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
24: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
26: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig, dan is Laplace je place to be.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
28: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn... en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we oranje.
0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De Foute 1500.
6: Stefan en Quinty.
7: Hij raast gewoon verder.
8: Jawel, zeker.
7: Hermes Huisbeth.
9: Q Music is proud to be fout.
6: 189.
10: Are you ready to party?

0: partyfreaks, ik moet zuipen! In de foute 1500, hij staat te trappelen om zo te beginnen, ons Lars Boele.
1: Klopt.
0: We hebben het vanavond over gehad dat ik een aantal imitaties kan. Nou kom ik erachter dat Quinty er ook een kan.
1: Nou.
2: Ja.
1: Wat gaan we nu krijgen?
0: Weet je wat jij zo meteen gaat draaien? Je hoort trouwens ook...
2: Lars Boele.
0: Lars Boele.
1: Ja, klopt.
2: I mean... Wil je hem horen?
0: Ja, ik wil hem wel horen, hoor.
1: Oh, wat gaan we nu? Krijgen we nu Lou Bega, of wat?
0: Ja.
1: Oh.
3: Allee, Robero.
0: Dit is toch wel goed?
3: Allee, Robero.
0: Dat is gewoon goed.
3: Allee, Robero.
0: Nee, ja, je had net even had je die rest.
3: Allee, Robero.
0: Ja, dat is...
2: Is weer
1: ja, ik weet het niet.
0: Ja, oké, zometeen dat origineel. Allee, Robero, Marika. Nee, doe maar niet eerlijk.

0: to 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
15: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja.
18: Echt serieus?
17: 7, 7, 7.
18: Wat een geld.
19: 18.000, potverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
24: Vergeet je niet in te smeren.
23: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: 4 dagen. Ziggo.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
7: Precies! Worstje?
6: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
7: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
6: Nee,
7: meerdere
6: nee,
7: worstjes.
6: Dankjewel.
7: 20 worstjes.
6: Ik hoef geen worst.
7: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
6: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
7: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
6: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
11: Goedenavond. Bijna een kwart van de aangifte van een ernstig misdrijf wordt niet behandeld, zegt de Rekenkamer. Het gaat om aangifte van geweld, identiteitsfraude en de productie van harddrugs in 2024. Een groot deel werd toen direct afgewezen, terwijl andere onderzoeken stopten door personeelstekorten bij de politie en justitie. De man die 2 jaar terug in een café in Ede gijzelde, zit eindelijk een TBS-kliniek. Het gaat om Corné H. Hij wachtte al 1,5 jaar op een plek, omdat er flinke wachtlijsten zijn in klinieken. Daarnaast loopt er nog een zaak tegen H. Eind vorig jaar gijzelde hij namelijk medewerkers van de Baaiers in Vught. Als je zondag nog even snel een luchtje of een scheerset wil halen voor Vaderdag, dan moet je opletten. Drooggisterijen Ethos en Kruidvat gaan staken, meldt vakbond FNV. Werkgevers willen de zondagstoeslag halveren en de bond is daar boos over. Het is niet direct duidelijk hoeveel winkels dicht blijven door de acties. En Ajax moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Volgend jaar stopt Ziggo ermee. Na 12,5 jaar vindt het tv- en internetbedrijf het mooi geweest. Jaarlijks krijgt Ajax voor deze sponsordeal zo'n €12 miljoen. Wie de opvolger wordt van Ziggo is nog niet bekend. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is er plaatselijk een stevige onweersbui. Koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen wordt het de heetste dag van de week. 32 tot 35 graden.
10: Oh, niet normaal. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Redelijk rustig op de weg. Alle vertragingen die staan zijn korter dan 10 minuten. Wel nog één flitser gezien langs de A16. Dordrecht-Breda bij 58.9.
12: Q-Music is proud to be found.
13: Lars Boelen.
10: Het volgende liedje doet Jessica denken aan stappenavondjes met haar huisgenootje Sharon.

sms'en en bestel maar. Heeft een plekje in de Foute 1500. Onder andere dankzij Stefan, Niek, Maaike en Wendy. Plekje 182 om precies te zijn. Goedenavond, Lars hier. Ja, bestel maar. Zo, dat is ook wat ik vanavond dacht. Weet je, ik dacht Foute 1500, donderdagavond. Nou, met één been in het weekend kunnen we wel zeggen. We gaan even gek, we bestellen gewoon even een pizzaatje. Nou, ik zweer je, dat heb ik geweten. Dat hebben we om 7:15 hebben we die pizza besteld. En ik krijg net een kwartier voor de show, dus 9:45. Ik heb 3 uur zitten wachten. Ondertussen trouwens al 3 keer gebeld met het restaurant. Van ja, waar blijft het? Nee, het komt er echt aan. 9:45, 3 uur later, kreeg ik een telefoontje. Nee, sorry, we hebben geen bezorger. Dus je bestelling is geannuleerd en ik wens je een fijne avond. Zo, ik word niet goed. Ik word niet goed. Ja, maar, kijk, niet aan mijn eten zitten. Je moet niet... Oh, en ik word hangry. Nou goed, geen pizza dus. Wel genoeg foute muziek om de avond door te komen. En ik krijg net een pushmelding dat de taco's die we net hebben besteld, dat die onderweg zijn. Dus dat is goed nieuws. Zometeen op 180, Guus Meeuwis, Geef mij je angst komt eraan. En 1 plekje lager in de lijst, 181, vinden we Aqua. Dit is Dr. Jones bij Cute.

0: op 180 in de foute 1500. Guus Meeuwis en Geef mij je angst. Floren, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Op het volgende nummer heb jij gestemd. En je zegt erbij Jump for Joy. Want het gaat om Too Unlimited met Jump for Joy. Jump for Joy is natuurlijk Jump for Joy Beunen.
1: Ja.
0: Dat moet je even uitleggen.
1: Nou, Joy Beunen, dat is een Nederlandse schaatser. Hele goede schaatser. En altijd als ze aan de beurt is, als ze aan het schaatsen is in Tiaf, maar ook in de wereldbekers, dan wordt dit nummer altijd opgezet in de hal waar wordt geschaat.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet, joh. Ben jij zo'n schaatsfan?
1: Ja, zeker. Ja, ik kijk het heel graag. Als ik tijd heb, zeker. Ik ben een paar keer wel in Tiaf geweest.
0: Leuk.
1: Dat is hartstikke leuk. Dat is echt hartstikke leuk. Het is wel voor mij een heel rijden, want ik kom uit de omgeving Utrecht. Dan is hier even een
0: stukje. Dat is een stukje rijden.
1: Maar het is hartstikke leuk. En als ze aan het rijden is, dan wordt dit nummer opgezet. Jump for Joy.
0: Ja, Joy Beunen. Echt prachtige schaatstechniek heeft ze ook.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Eigenlijk alles is prachtig aan Joy Beunen.
1: Ja, daar kan ik wel mijn best voor. Ja, dat heeft Kjeld Nuis goed gedaan.
0: Dat heeft hij goed geregeld. Oké. Hey, maar weer wat geleerd. Jump for Joy is dus een beetje de goal tune van Joy Beunen. Ja,
1: zo mag je dat zeggen. Ja.
0: Dat is grappig gedaan. Ja, ik ga hem draaien. Dankjewel voor je stem op de lijst. En er staat dit jaar op 179 in de foute 1500. Too Unlimited en Jump for Joy Beunen.
1: Dankjewel, man. Fijne avond.

0: gliedig. De foute missie. De foute missie.
1: Op 178 in de foute 1500. En tijdens de foute 1500 maak je kans op tickets voor de foute party. Komt steeds dichterbij. Het is aanstaande zaterdag in het Philipsstadion in Eindhoven. Tot aan de plinten toe uitverkocht. Alleen nog tickets te winnen deze week. En dat doe je met de foute missie. En ik heb een foute missie voor je. Geïnspireerd op iets wat ik op TikTok heb gezien. Een gozer die zingt liedjes, maar dan alleen maar met het woord frikandel. En dat vind ik heel grappig. Ja, dat vind ik zo geestig. Frikandel is ook een van mijn favoriete voedselproducten. Nou ja, is het voedsel? Nou ja, misschien wel. Heerlijk, lekker speciaaltje. Nou goed, luister goed. Bijvoorbeeld, voorbeeldje. Cheerio.

Nou ja, je snapt het idee. Dat wordt dus nu de foute missie. Verfrikandel het volgende nummer. Komt-ie. Bloem. En even aan mijn moeder vragen. En je moet dat liedje dus zingen met een audioberichtje in de Q-app. Maar dan alleen met het woord frikandel. Even... Zal ik het even voordoen? Komt-ie.

0: frikandel. Frikandel, frikandel. Je kunt het ook aan mij. Nou, ik vind het nu wel geestig. Nu ben jij aan de beurt. Pak de Q-app erbij, open even een audioberichtje en zing eventjes Eva, mijn moeder, vragen in. En doe dat alleen maar met het woord frikandel. Op het spel staan 4 tickets voor de foute party.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Het zit in ons bloed om te geven om elkaar.
20: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
21: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
22: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
23: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
19: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
24: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
24: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. op mobiel.nl.
0: Omdat je mijn favoriete papa bent.
1: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
2: De Foute 1500.
3: Lars Boelen.
8: Met uw Agda de Bunnik. Dit is De Kapitein, deel 2.
25: Q Music is proud to be fout.
26: 177.

0: Gigi D'Agostino en The Riddle bij Q-Music.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Op 176 in de foute 1500. Dat is ook de plek waar je deze week kans maakt op tickets voor de foute party. Dat is aanstaande zaterdag al. Helemaal uitverkocht in het Philips Stadion in Eindhoven. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de foute missie. En de foute missie van vanavond was om bloem en even aan je moeder vragen te verfrikandellen. Dus in te zingen met alleen maar het woord frikandel. En dat klinkt dan zo.
2: Frikandel.
3: Frikandel.
0: Maaike.
4: Ja.
0: Ja, Maaike, hallo, hallo.
4: Hallo.
0: Maaike, wat hoor ik je? Jij vond het een rare missie. Vind je het een leuke missie?
4: Ik vond het echt een hele leuke missie.
0: Ja, toch? En ik dacht ook, ik zag dit op TikTok. Ik denk, dit moeten we gaan doen. Dit moet gewoon de foute missie worden. We gaan gewoon liedjes verfrikandellen. Nou, jij hebt ook meegedaan. Zullen we gelijk even luisteren, Maaike?
4: Ja, joh, gooi hem er maar gewoon in.
0: Ik zeg er wel gelijk even bij. Dit is voor iedereen die denkt te kunnen zingen. Die wordt hier onzeker van. Daar gaan we.
3: Frikandel. Frikandel. Frikandel.

0: Hoe kan dit?
1: Ja, ik reed net naar huis vanuit mijn gospelcore. We hadden een hele leuke repetitieavond gehad. Dus mijn stem was nog lekker warm.
0: Dat verklaart een hoop. Hé, Maaike, het levert jou 4 tickets op voor de Foute Party, the big one. Aanstaande zaterdag in het Philips Stadion.
1: Super vet, echt super vet.
0: Je bent
1: echt
0: erbij.
1: Niet verwacht. Hey, super, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Dus ik hoop dat je nog wat fouts in de kast hebt hangen. Een panterprintje of iets dergelijks. Of een roze netpanty.
1: Dat gaat helemaal goed komen. Superleuk.
0: Goed zo. Ja. Ik zie je zaterdag. Dankjewel, Maaike. Tot dan.
1: Joe, hey, doeg.
2: 175.

0: Kroket met een broodje kroket. Maak je beter in mijn vel met een broodje frikandel.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: De Foute 1500. Q-Music 174.

0: betrap mezelf er ook telkens op dat ik met al die liedjes ook stiekem mee zit te zingen. Kelly Family, Fell in Love with an Alien, op 174 in...
1: De Foute 1500.
0: Wordt lekker meegeluisterd, altijd leuk om van je te horen. Lars bijvoorbeeld, naamgenootje, die is erbij. Die zegt, yo, beste vriendelijke Q-Music DJ's, een hele goede avond. Wat een geweldige Foute 1500, zeg helemaal top. Op naar de volgende editie, hij blikt al lekker vooruit. Groetjes vanuit Alphen aan de Rijn. Martijn, die is onderweg naar na een avonddienstje. Onderweg naar huis toe, lekkere muziek. En even kijken, Linda, die is er ook bij. Die is nu bezig, zegt ze, met het uitzoeken van de outfit voor aanstaande zaterdag. Het wordt roze met heel veel panten. Ja, ze komt zaterdag denk ik naar de Foute Party. De Big One, Philips Stadion in Eindhoven, is compleet uitverkocht. Tickets alleen nog deze week, vandaag en morgen te winnen bij Q-Music. Zometeen Dolly Dots en eerst Jan Biggel. Ons moederzee nog op
2: 173.
3: Beste vriend.

0: is van mij.
1: Sinds een dag of twee.
2: Zometeen meer.
3: Fouten 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
2: De Fouten 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
5: It's playtime.
6: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op VGZ.nl.
9: Gek

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel...

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
0: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
2: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
1: Dat is een Veldzinkadvies.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
4: Samen delen we Oranje.
2: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Odido. 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl.
12: Goedenavond. Veel vragen nog in Meerstad in Groningen. Afgelopen nacht werden daar een man en een vrouw dood in hun woning gevonden. Ze zijn waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen, zei de politie eerder al. Hun tienerdochter is opgepakt. Dagblad van het Noorden meldt dat zij beelden van haar overleden ouders zou hebben doorgestuurd. Dat meldt het dagblad nadat het medeleerlingen van het meisje sprak. De politie bevestigt nog niets. Dan naar Engeland, een heftig incident in een dierentuin daar. Een man van 30 heeft een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. De man is gearresteerd en het krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. Steeds meer evenementen nemen maatregelen omdat het zo warm is. Vooral morgen wordt het flink heet. Pinkpop, dat dan begint, zorgt voor extra schaduwplekken en gratis waterpunten. Meerdere hardloop-evenementen doen hetzelfde of korten de routes in. Sommigen zetten er zelfs een streep door. Ja, en de uitdrukking ergens een neusje voor hebben past precies bij Ted uit Honselerdijk. Hij heeft namelijk de grootste neus ter wereld. Ted deed daarvoor mee aan het wereldkampioenschap in Duitsland. Zijn snuffert is dus de allergrootste, iets meer dan 132 millimeter. Ted dankt, hoe gek ook, zijn grote neus aan een ongeluk toen hij 9 jaar was. Toen viel hij met zijn neus op de grond en volgens hem is door die klap zijn neus blijven groeien. In ieder geval heeft het hem nu iets goed gebracht, want dat kampioenschap, dat laat hij niet meer door zijn neus boren.
13: Ja, en er zit ook niet meer in allemaal zaken, denk ik toch? Hè?
12: Ook dat.
13: Nee. Hey, hoe was hij nou gaan groeien? Was er opgevallen?
12: Hij was er opgevallen en toen heeft
13: hij... Dan blijft het groeien.
12: Nou, dat is Ted's theorie. Hij zegt van, heb ik iets gebroken en daardoor is mijn neus gewoon blijven groeien.
13: Ah ja. Nee, dat biedt mogelijkheden. Dus als je erop valt, dan blijft dat groeien. Nee, dan... Oké. Okay. Nee, dan neem ik het even mee.
12: Het weer van Weerplaza. Vanavond is er plaatselijk een stevige onweersbui. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen wordt het de heetste dag van de week. 32 tot 35 graden. Zo.
13: Dan verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, 1 flitser gezien langs de A35 Wierde Hengelo bij 53.5.
14: Q Music is proud to be found.
15: Lars Boelen.
13: En door met de lijst. Zometeen gaan we hakken en eerst dansen met Fleming. Automatisch op 171. Q
14: Music. De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
15: 171.

0: Music is proud to be fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q Music.
1: 170.

Charlie Low Noise, Mental Tio en Your Smile. Op 170 in de foute 1500. Het volgende nummer staat op het stemlijstje van onder andere Emardo. Die zegt erbij met de paplepels alles van Doe Maar bij me erin gestampt. Mijn moeder was heel groot fan en daarom kan ik alles van Doe Maar meezingen. Maar sinds een dag of twee is by far hun beste nummer. 169.

0: En sinds een dag of twee, 32 jaar, ik ga eventjes naar Suzanne. Suzanne, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Het volgende liedje staat op jouw stemlijstje. Het gaat om Michel Teló en I Sit A Pego. En je zegt erbij, Suzanne, gezelligheid en kan je het meebrullen, terwijl de tekst waarschijnlijk helemaal fout is.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ik moet eerlijk zijn. Wat is het Portugees of is het Spaans? Weet je dat toevallig?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Ik ook niet. Volgens mij is het Portugees, maar ik weet het niet 100% zeker. Misschien lieg ik nu wel.
1: Dat zou best kunnen, ja.
0: Weet je wat het betekent überhaupt? Wat
1: nee,
0: zingt?
1: Ook niet. Ook niet. Daarom zeg ik, het is voor mij echt zo'n nummer die je dus heel hard normaal mee probeert zingen. En denk dat je het helemaal goed zingt, maar uiteindelijk zing je het helemaal fout.
0: Nossa, nossa. Ja, ik heb hier even de tekst van Nossa, Nossa, A Simple Semi Mata, I Sit A Pego, I Sit A Pego, Delicia, Delicia, A Simple Semi Mata, I Sit A Pego. Ja, ik heb ook geen idee wat er wordt gezongen.
1: Het klinkt toch wel bijna zoals ik het ook zou zingen. Dus misschien doe ik het toch nog een beetje goed.
0: Nou ja, het is gewoon fonetisch zingen, gewoon zoals je denkt dat het is. En eigenlijk is dat gewoon prima. Maar ik was ook wel benieuwd, wat betekent het eigenlijk? Wat zingen we nou eigenlijk al jaren met z'n allen? Want dit liedje komt uit, even kijken, 2012. Dat is alweer 14 jaar oud. We zingen met z'n allen 14 jaar lang al dit liedje. Maar wat zingen we nou eigenlijk? Ben jij ook benieuwd of niet, Suzanne?
1: Ik ben zeker benieuwd. Okay. Als iemand het weet, dan hoor ik het graag.
0: Ik weet het. Ik heb het opgezocht. Oh. Dit is eigenlijk met één Google-opdracht ben je erachter. Het betekent, wauw, wauw, zo vermoord je me nog. A, als ik je te pakken krijg. A, als ik je te pakken krijg. Dus I Sit A Pego betekent A, als ik je te pakken krijg. En dan daarna zingen ze lekker ding, zo vermoord je me nog. A, als ik je te pakken krijg, A, als je te pakken. Dat is het dus, dat is het.
1: Ja, wel een beetje apart, maar
0: we gaan
1: ervan uit dat er iets goeds mee bedoeld wordt.
0: Ik denk dat het allemaal positief bedoeld is. Het gaat gewoon om het verlangen van iemand. Het mooiste meisje kwam langs, ik verzamelde al mijn moed en begon te praten. Als ik je toch te pakken krijg, als ik je toch te pakken krijg. Ja, inderdaad, als ik het nu... Zo vermoord je me nog als ik je te pakken krijg. Dat is een hele duistere tekst. Nee,
1: ja, maar inderdaad.
0: Ja, nee, maar ik denk dat dit gewoon positief is bedoeld. Nou goed.
1: Zeker.
0: Ik zou zeggen, zing lekker mee. Het maakt niet uit hoe je het zingt, Suzanne. Ik ga hem voor je draaien op 168 in de Foute 1500. Michel Teló en hoe heet hij ook alweer?
1: IJsje Chipego.
0: Ik reken het goed.

Ik weet nog goed dat ik vroeger op de basisschool had ik een Alice in de klas. Ja, toen zongen wij natuurlijk af en toe dit liedje. Dat laat ik zo zeggen, het werd niet gewaardeerd. Alice, hoe de fuck is Alice van Gompie op 166 in de Foute 1500? Hey, ik ben benieuwd, waar luister jij naar de Foute 1500? Waar hang je uit? Waar zit je? Hoe ziet je omgeving eruit? Ik heb een voorstel. Pak even de Q-Music app erbij. Open dan even de camera, even de camerafunctie. En stuur dan even een selfie. Gewoon even een selfie van jezelf. En als je dat doet, dan maak ik ook een selfie en die krijg je dan van mij terug. Beloofd. Dus dan wil ik allemaal selfies zien en elke selfie die binnenkomt, die beantwoord ik weer met een selfie van mij. Die maak ik dan nu. Oké? Oké, afgesproken. Dat gaat zo.

0: Witch Doctor. Hoor je zo.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Het is

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: De Foute 1500.
7: Lars Boelen.
8: En nu de Party Squad, helemaal naar de kloten.
9: Q Music is proud to be fout.
7: 165. Party

0: cartoons en Witch Doctor.
1: De Foute 1500.
0: Op 164. Ja, dan komen er heel veel selfies binnen. Dat is ook dat is niet zo gek, want ik vroeg er ook om. Stuur even een selfie deze kant op, krijg je van mij een selfie terug. Even kijken, een foto van Dominique. Hier is erbij, die werkt denk ik als buschauffeur. Die zegt ook dat hij voor de Arriva werkt. Ja, die is buschauffeur. Niels, die is erbij vanuit de McDrive. Jesse, die staat de afwas te doen. Even kijken, Cor, die zit lekker in de tuin aan een pilsje met zijn vrouw. En als zijn vriendin is, weet zijn vrouw dat nu ook. Rick, die is erbij vanuit de bakkerij. Werk ze, Rick. Ik denk dat hij net aan het werk gaat. Even een peukie buiten en dan gaan we weer aan de slag met een selfie erbij van Jona. En ik denk dat Jona in de logistiek zit. Ik zie heel veel vrachtwagens. Lotte ligt lekker in bed. En even kijken. Ja, Lotte heeft volgens mij niet zo heel veel aan. Leuk dat je luistert. Joke is erbij samen met Johan. Die zit in de auto op de terugweg vanuit Italië. Net de Nederlandse grens over. Welkom terug, Joke en Johan. Michelle die is erbij vanuit de hot tub. Met de Foute 1500 op de achtergrond. Fotootje erbij en een selfie van Florian. Die zegt, druk bezig met mijn Engelse toets voor morgen. Good luck. We go further with the wrong 1500. En daar stopt het met op 163. Rob de Nijs. Dit is Malle Babbe.
2: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Op 162 Eminem en My Name Is. En My Name Is Lars Boelen. En wie ben jij?
1: Hoi Lars, Jan Smit hier. Ik heb trek in een Volendamse hit. Kun je die even voor me draaien?
0: Ja hoor. 101.

Op 160 in de foute 1500. Nena en Kim Wilde en Any Place, Anywhere, Anytime. En één plekje hoger in de lijst vinden we Kinderen voor Kinderen. En het titellied is gezongen door dezelfde zangeres als dit nummer.

0: eerder gehoord. Namelijk gezongen door Elise. Elise, goedenavond.
1: Goedenavond, hi.
0: Hoe gaat het met je?
1: Gaat goed, ja, zeker. Lekker bezig, veel aan het optreden en bezig met nieuwe muziek. Dus van alles en nog wat eigenlijk.
0: Ja, want ik zat even te kijken. De oude merk was uit 2005, als ik me niet vergis.
1: Ja.
0: Maar sindsdien, je bent nog steeds bezig met het maken van muziek.
1: Zeker weten, ja.
0: Maar doe je dat nu in een band of zo?
1: Van alles eigenlijk. Ik MC met DJ's. Ik zing in een band, de grote formatie daarvan, maar ook de hele kleine formatie, die heet Club 5.
0: Leuk.
1: Ik doe mijn eigen shows nog, presentatieklussen. Ik zing jingles in voor een concurrerend radiostation van jullie.
0: Daar gaan we het gewoon even niet over hebben.
1: En ik doe nog een beetje modellenwerk ook. Dus echt van alles en nog wat eigenlijk.
0: Hey, hoe oud was je eigenlijk toen je titellied zong?
1: Toen ik het opnam in de studio 13 en toen het uitgezonden werd op televisie 14 al.
0: Maar heb je sindsdien nog mensen van Kinderen voor Kinderen gezien? Of kinderen die toen kind waren, nu niet meer. Maar uit dat koor, dat je ze nog later een keer hebt gezien of misschien vrienden zijn geworden?
1: Nou, toevallig, vorige week was ik ergens in Bussum en kwam ik dus iemand tegen met wie ik op het koor gezeten.
0: Nee joh.
1: Ja, geen grap.
0: Herkennen je diegene dan nog? Want die is helemaal veranderd.
1: Meteen. Oh, meteen. En we hebben ook nog we hebben een reunie gehad vorig jaar. Of misschien wel weer 2 jaar geleden inmiddels. Voor een aantal jaren van Kinderen voor Kinderen. Dus niet alles, maar ook 3 of 4 jaren dat ik erop gezeten heb. Dus het was ook heel leuk om iedereen weer te zien en de dirigent. Dus, en ik heb zeker nog wel contact met vrienden en vriendinnen van Kinderen voor Kinderen. Het is de laatste tijd iets minder. Maar ik krijg wel ieder jaar van mijn verjaardag een berichtje. En af en toe gaan we wat drinken of wat eten met elkaar.
0: Ik vraag me af, hoe kom je eigenlijk bij Kinderen voor Kinderen? Moet je daar zelf voor opgeven? Of heb je ouders daar toen voor opgegeven? Of hoe gaat dat?
1: Nou, mijn moeder had een hele goede vriendin waarmee ze op een koor zat. En die zat bij ons thuis te vertellen dat haar zoontje auditie ging doen voor Kinderen voor Kinderen. En toen het tijd, ja, geen social media, geen internet. Dat stond in de krant. En ik zat al op een kinderkoortje in Bussum. En toen zei mijn moeder, goh, wil je ook auditie doen? Want ik was helemaal weg van Kinderen voor Kinderen. Wij hadden ieder jaar echt dat we die televisieuitzending opnamen. We hadden de oude platen en de LP's. En toen hebben we een brief gegeven. En toen mocht ik auditie komen doen. En zo geschieden.
0: Ja, en toen stond je ineens een titellied te zingen.
1: En toen sloot ik inderdaad af met de titellied. Dat was op dat moment even wat minder leuk.
0: Ja, dat geloof ik. Want als je dan 13, 14 bent, middelbare school. Ja, ik weet ook, dan is dat juist een gevoelig onderwerp, denk ik.
1: Ja, en ik was een strijkplank. Ik was echt super plat ook. Moest ik het titellied gaan zingen. Ja, dat was niet...
0: Nee.
1: Op de middelbare school is dat heel spannend. Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat ik het gedaan heb.
0: Inmiddels is het goed gekomen, toch?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ik ben tevreden.
0: Goed zo. Hey, en nog steeds een populair liedje trouwens, want hij stijgt dit jaar 166 plekken. Hij staat op 159. Zou je nog iets willen zeggen tegen iedereen die op het liedje heeft gestemd?
1: Nou, bedankt voor het stemmen en ik hoop tot volgend jaar dan. 159.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Nu bij Coobloe. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coobloe Energie. Meer weten? Kijk op coobloe.nl/gratis vaatwassen.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Omdat je mijn favoriete papa bent.
12: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
13: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: 18 plus, speelbewust.
19: Ja.
20: Serieus?
19: Oh,
20: wat een geld.
21: 18.000, godverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
2: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Ronald Remmelswaan.
24: Goeienacht. Volgens Iran komen er snel vergunningen voor schepen om weer door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. Oekraïne krijgt nog eens $1 miljard aan Amerikaanse wapens, dat zegt de Oekraïnse defensieminister. De wapens worden gekocht door meerdere Europese landen en ook Australië. Het gaat om bijvoorbeeld Patriots voor de luchtafweer. Volgens president Zelensky zijn ook lange afstandsgranaten en onbemande voertuigen nodig. Een zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg midden op straat werd gevonden, is overleden. politie deed de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is al een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er woensdagavond een schietpartij was. En er zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld bij het WK voetbal. Tsjechië tegen Zuid-Afrika werd 1-1. Beide ploegen pakten hun eerste punt nadat ze hun openingswedstrijd hadden verloren. Zwitserland versloeg Bosnië en Herzegovina met een ruime 4-1. En komende nacht zijn er twee wedstrijden. Canada-Qatar begint nu. En om 3 uur is Mexico-Zuid-Korea. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer.
0: En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister bij Q-Music. Het is lekker rustig op de weg. Geen files. Wel, even kijken, één flitser gezien. En die staat langs de... Ja, je merkt, ik ben aan het rekken. Ik ben eventjes iets... Sorry, ik ben even wat aan het klaarzetten. Iets wat ik natuurlijk al lang had klaar moeten zetten. Maar dat, ik kom er nu in één keer achter dat dat niet is gebeurd. Ik ben toch ook echt wat... Welkom van de redactie.
1: Zal ik het even doen anders, de verkeersinformatie?
0: Ach, nou doe jij het even.
1: Oh, dit vind ik heel leuk.
0: Doe je het wel okay. Even? Het is gewoon informatie waar mensen op zitten wachten.
1: Ja,
0: het is
1: precies. Er zijn geen files, dus dat is lekker. Wel even oppassen op de A16 bij Dordrecht richting Breda. Daar staan ze te flitsen bij 52.1. Zo, ben ik geslaagd of niet?
0: Er was er maar één flitser.
1: Er was er maar eentje. En nou, ik weet niet zeker of die er staat. Hij is niet zo heel vaak gemeld, maar toch even oppassen. Want ja.
0: Ja.
1: En ik wil ook even de mensen weer reminden.
0: Nee, je gaat niet te goed doen aan je moeder.
1: Nee, je moet ook altijd oppassen voor die vaste flitspalen. Die moet je ook nooit vergeten. Want die vergeet ik wel eens. ja, en die staan er gewoon altijd. Dus die moet je voor jezelf even noteren in je hoofd. En als je daar dan langs rijdt, denk je... Oh ja, flitspaal, ik moet even remmen.
0: Fijn dat je even de tijd trekt.
1: Ja, jij had toch even tijd nodig?
0: Ik heb nog nooit iemand de vaste flitspalen. Ga eens even allemaal op.

0: Lars Boelen.
1: Op het volgende nummer is gestemd door Nick. En hij zegt erbij: welke jongen was niet verliefd op de heupen van Shakira vroeger? Dit is Whenever, Wherever.
2: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
3: 158.

0: Op 158 in de foute 1500 Shakira en Whenever, Wherever. Nicole, goeienacht.
1: Hallo, goeienacht.
0: Hallo, hallo Nicole. Jij hebt gestemd op ABBA en Chiquitita.
1: Dat klopt helemaal.
0: En daar had jij een goede reden bij, vertel.
1: Ja, nou, mijn lieve dochter die is inmiddels 6 jaar oud. Maar toen zij een paar maandjes oud was, toen werd zij altijd rustig van ABBA-muziek als ik die opzette. En ik vond bij Chiquitita ging zij ook lachen. En dat vond ik altijd zo schattig dat ik dacht van, nou, jij bent mijn Chiquitita. En sinds, sinds 6 jaar noem ik haar ook altijd standaard Chiquitita.
0: En mag ik raden hoe je dochter heet? Heet ze Agneta?
1: Nee,
0: dat had ik dan misschien gedacht.
1: Ja, zij heet Nova.
0: Oh, Nova, oké. Okay. Nee, ik dacht misschien, misschien als een bandlid van ABBA, maar nee, dat is dan niet het geval.
1: Nee, maar ik vond het gewoon zo schietig dat ik dacht jij bent de Chiquitita.
0: Noem je er nog steeds zo, of niet?
1: Zeker, ja.
0: Echt? Oh, dat blijft. Oh, maar dat is wel leuk. Dat blijft dan nu voor altijd het ding, ook als ze straks 16 is en 20.
1: Ja, en dan krijgt ze het in appjes van Chiquitita, mama hier, laat ik wat van je horen.
0: Ja, leuk. Kom je nog een keer naar huis toe? Waar hang je uit? Waar hang je uit? Ja, maar zover is het.
1: Ik ga ervoor zorgen dat iedereen haar zo gaat noemen van de vriendenkring.
0: Heel goed, heel goed. Hey, wat een goed verhaal. Ik ga hem draaien. Hij staat op 157 in de foute 1500. ABBA en Chiquitita.
1: Super, dankjewel.

0: 56.
1: De Foute 1500.
0: André Hazes junior en Leef stond op het stemlijstje van Astrid uit Nieuw-Vennep. En die zegt erbij, ik kan hierop feesten, maar ook huilen. Die tekst is echt mijn motto. Geniet van elke dag. Het kan zomaar de laatste zijn. Het zijn de woorden van Astrid. En zo is het natuurlijk ook, Astrid. En zo is het trouwens ook letterlijk. Eén ding is zeker, vandaag is de laatste dag van de Foute 1500. We tellen langzaam af richting die nummer 1. Die hoor je iets voor 6 uur vanmiddag bij Domien. Maar we hebben nog, niks aan de hand, we hebben nog 155 liedjes te gaan. Dus nog even lekker genieten. Met zometeen Wham, Wake Me Up Before You Go Go. En eerst Armin van Buuren en bla bla bla op
2: 155. Oh, yeah.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be foul.
0: 154.

0: Met Jannie.
1: Hey Jannie, met Lars van Q-Music.
0: Hi.
1: Hey Jannie, ja, jij stuurt een berichtje in de app en ik denk ik ga je toch even bellen. Jij zegt kacheltje aan, rozeetje erbij en een foute 1500. Kan niet beter.
0: Ja.
1: En dan zeg je er ook nog achteraan, want de zin was nog niet klaar. Oh, nee. Toch wel. Leuke vent nog erbij.
0: Ja.
1: Maar jij zit nu alleen met het kacheltje.
0: Ja.
1: En het rozeetje. En het rozeetje natuurlijk lekker. Ja, en de foute 1500. En dat rozeetje maar telkens bijschenken. Maar ja, dat moet je zelf doen. Het zou leuk zijn als er een man zou zijn die dat even voor lekker voor je bijschenkt.
0: Ja, nou inderdaad. Ja, maar ja goed, dat lukt nog steeds niet.
1: Jannie, waar ben je naar op zoek?
0: Gewoon een leuke vent, joh.
1: Maar wat is een leuke vent voor jou? Is dat een lange man? Is dat een kleine man? Is dat een man, maakt het niet uit hoe hij eruit ziet? En moet hij bijvoorbeeld alleen maar heel spontaan zijn of heel attent?
0: Nou, hij moet zeker groter zijn dan mij.
1: Ja.
0: Ik ben 1,70, dus hij moet zeker groter zijn.
1: Ja.
0: Hij moet zeker affiniteit hebben met de motorsport.
1: Oh ja.
0: Ja, ja,
1: dat heb jij ook.
0: Ik heb een eigen winkel in de motorsport. Dus weet je, en mijn kleinkids die crossen.
1: Ja, dus dan moet hij wel leuk vinden, hoor. Daar ben je veel mee bezig.
0: Ja, weet je, die affiniteit, dat zou wel heel fijn zijn als hij dat ook heeft.
1: Ja, in de motorsport, lange man in de motorsport. Zijn er nog meer eisen, Jannie? Want dan zetten we gewoon even lijntjes uit. Moet hij nog ergens vandaan komen?
0: Nou, een beetje uit de regio Groningen-Drenthe.
1: Groningen-Drenthe, wel makkelijk een beetje aan te rijden is, zeg maar.
0: Ja, nou ja, dat zeg ik. Ik woon zelf in Gassel ten Eijden in Drenthe.
1: Ja.
0: En ik heb mijn winkel in Veendam. Ja.
1: Oh ja.
0: Weet je?
1: Ja, het is handig dat het een beetje in de buurt... En we gaan niet gelijk hokken, hè? We gaan niet gelijk...
0: Nee. Alsjeblieft niet. Nee, daarvoor ben ik al te lang alleen. Dus,
1: dat word ik heel benauwd. Dat snap ik wel, hoor.
0: Gewoon laten.
1: Gewoon lekker latten. Lekker ieder zijn eigen plekje. Ieder voor zich. Maar wel leuk samen. Even gewoon saampies in de tuin. Even een rozeetje. Nou. Even die foute 50. Nou, ik snap het. Maar eigenlijk is het wel handig, Jannie, dat je ook even jezelf beschrijft. Want die mannen moeten natuurlijk ook wel ergens op kunnen vallen. Dus jij bent 1,70.
0: Ik ben 1,70, ja. Ik ben,
1: hoe oud ben je?
0: Ik ben 60, net geworden.
1: Ja,
0: Ik ben best wel een pittig type. Kort zwart haar, best wel pittig, laten we het zo zeggen.
1: En wat doe je graag in je vrije tijd?
0: Ja, gewoon lekker chillen. Hier, gewoon lekker onder mijn overkapping en een kacheltje aan.
1: Rozeetje erbij.
0: Nou dat, weet je. En nou ja, natuurlijk in het weekend ben ik veel op de baan met mijn kleinkind.
1: Ja.
0: Maar weet je, er valt altijd een mouw aan te passen.
1: Nou, mocht er nou een man luisteren, lange man, langer dan 1,70, beetje affiniteit met de motorsport in de buurt van Veendam. Waar woon jij, zei je?
0: Gassel ter Nijveen,
1: nooit van gehoord. Maar woon je daar ergens in de buurt? Drenthe, Groningen, die kant op. Meld je even in de Q-app, dan verbind ik je door met Jannie. Zou toch wat zijn, Jannie, hè? Dat je dan via de foute 1500, dat je er zo ineens een man aan de haak slaat.
0: Nou ja, dat zou toch fantastisch zijn, ja toch?
1: Nou, we gaan het in de gaten houden. Mocht er wat leuks uitkomen, dan hoor je het.
0: Nou, helemaal super, jongen. Dank je wel.
1: Nou, geniet nog even van de lijst.
0: Komt helemaal goed, dank je. 153.

0: wasn't me.
1: Shaggy. It wasn't me op 152.
0: Wasn't me.
1: In de foute 1500. Ik had net Jannie aan de telefoon. Zit ook lekker naar de lijst te luisteren. Maar had één groot probleem. Dat deed ze alleen. En Jannie is op zoek naar een leuke man. Ze had een paar kleine eisen. De man moet groter zijn dan 1,70. Affiniteit hebben met motorsport. Wonen in de buurt van Drenthe, Groningen die kant uit. En een leeftijd rond de 60 jaar. Want Jannie is zelf ook 60 jaar. Nou, eens even kijken wat er allemaal binnenkomt in de Q-app. Ronald die zegt... In Ter Apel woon ik. Meer zegt hij ook niet. Ronald, is dit een aanmelding of niet? Want anders dan gaan we je even doorsturen. Even kijken, Arnold die is er ook bij. Die stuurt een foto van zijn motor. Dus die heeft duidelijk affiniteit met motorsport. Hij zegt, hij zegt, ik vertrek nu. Maar ik ben wel al verloofd, helaas. Zegt hij, ja, dat zegt hij er ook bij. Oké, en Rafael die zegt... wat zegt hij nou? Die zegt, op een oude fiets moet je het leren. Ja, ik zit even in het profiel te kijken van de Q-app van Rafael. Rafael, 27 jaar. Rafael, je nummer ligt inmiddels bij Jannie. Hey, ondertussen is die... Het is allemaal geintje natuurlijk. Maar er komt wel serieus een update binnen vanuit Jannie zelf. Er zijn namelijk bij Jannie al twee mannen in de DM geslijt op de Facebook. Ja, lekker op de Facebook. Dus het kan niet anders dat Jannie er rond de kerst lekker warmpjes bij zit. Gaan verder met de lijst. Met zometeen Anton Austerol en eerste Clouseau. Daar gaat ze. Dit jaar op 151. Daar.

onder andere Patrick. Die zegt apres-ski-vibes. En Stijn uit Lelystad. Ich liebe skifahren. Anton Austirol. Van Anton en DJ Utsi. Op 150 in de foute 1500. Met één plekje hoger. De mannen van One Direction. Dit is best song ever.

0: Monique Smit. En blijf je vanavond op 148 in de foute 1500. Eén plek hoger in de lijst. Daar staat Michael Jackson, de King of Pop. Beat It. En ik heb een klein raadseltje voor je over Michael Jackson. Hij was namelijk grote fastfood-liefhebber. Maar wat was de favoriete fastfoodketen van Michael Jackson? De favoriete fastfoodketen van Michael Jackson. KF
1: 147.

0: in de foute 1500 bij Q Music op plekje 147. Judith Eik, hallo.
1: Hallo, goeienacht Lars Boele. De taco's zijn gelukkig wel geleverd.
0: Ja, je hebt het gehoord, of niet?
1: Ja, ik stond in de douche en toen hoorde ik jou vertellen over dat de pizza bezorgd zou worden. Maar het duurde drie
0: wat
1: uur.
0: Is dat voor rampverhaal? Ja, voor iedereen die het gemist heeft, eerder vanavond. Het was 6:15. En we dachten, nou, laatste dag voor ons tenminste. Hè. Morgen is dan de finale, maar morgen zijn we niet op de radio. Dus voor ons de laatste dag van de foute 1500.
1: Ja.
0: Zo, takeltje schieten.
1: Laatste dag inderdaad. Was je laatste dag geweest.
0: We bestellen pizza. Nou, uur verder. Geen pizza, dus even gebeld. Nee, ze zit in de oven. Oké, nog een uur verder. Oh nee, dat heeft de keuken verkeerd gecommuniceerd. Ze gaan nu wel echt de oven in. Uur verder, bestelling geannuleerd, nooit meer wat van gehoord. Gewoon wel geld terug gehad, maar gewoon geen eten. En dat is echt, als je honger hebt,
1: ja,
0: het was 9:45 en we hadden nog niks gegeten.
1: Hey, dan wil je bijna gewoon een stoel opeten, zoveel honger heb je.
0: Exact, maar goed, we hebben nu lekker taco's besteld.
1: Lekker taco'sje.
0: Gekomen, lekker. Ja. Hey, zometeen gaat de lijst verder.
1: Ja, zometeen gaat de lijst verder, alleen gaan we wel even een stapje terug in de tijd.
0: Ja.
1: Even
0: speciaal voor iedereen die s'nachts aan het werk is, dan kan je ook nog weer dat deel van de lijst meepakken als je overdag ligt te tukken.
1: Klopt helemaal.
0: En de lijst gaat zo meteen verder met deze.

0: Een hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 1 uur krijg je van Ronald Remmelsbaan.
1: Goeienacht. Er is een vijfde verdachte aangehouden voor een zware mishandeling op een kermis in Katwijk tijdens Koningsdag. Het is iemand van 16, de andere 4 verdachten zijn ook minderjarig. Bij de mishandeling raakt een jongen van 14 gewond. Een nieuwe verdachte zit vast, de anderen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Kijk wat leerlingen die schoolverzuimen nodig hebben en stap niet gelijk naar de rechter. Dat adviseert de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming in een rapport. Meestal is meer passend onderwijs een goed alternatief en meer ondersteuning. En betrek ook de ouders er actief bij, zegt de Raad. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel flitser gemeld op de A16 Breda richting de grens van België. Daar staan ze bij 68.1.
2: Q-music is proud to be fun.
0: Judith Eik. Alle mensen die nu aan het pitten zijn, nou, die missen echt wat hoor. Want juist nu begint het leukste stukje van de lijst. De 200 beste foute hits van de foute 500. 198.

0: Does Your Wanna Know op 197.
1: De Foute 1500.
0: Ja, ze domineren de lijst. ABBA, maar liefst 20 keer hoor je ze voorbij komen. En je gaat ze nu nog 6 keer tegenkomen. Ja, Sharon appt in de Q-app. Oh, wat lekker dat we nog even teruggaan in de tijd. Ja, even voor de duidelijkheid. We maken een sprongetje terug in de tijd. Zodat je echt niets hoeft te missen. En dat is toch wel lekker, hè? Want vooral met 200 beste foute hits. Nou, dat is natuurlijk helemaal top. Nou, dan gaan we door naar de grote hit uit 2012. Year of Summer van Wild Styles en Niels Geuzebroek. En het nummer is eigenlijk gekomen doordat Wild Styles op Twitter vroeg aan zijn volgers. Ja, waar moet de volgende track nou eigenlijk over gaan? Nou, 90% van de antwoorden was over de zomer. Nou, jij vraagt, wij draaien, dachten ze. En niet voor later brachten ze deze uit op 196 in de Foute 1500. Year of Summer.

0: Music is proud to be Fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q Music, nummer 195.

0: Rozenberg en Ich bin wie du op 195.
1: De Foute 1500.
0: Ja, het einde is al bijna in zicht. Morgen tussen 5 en 6 uur tellen we af naar de nummer 1 uit de lijst. Maar tot die tijd nog even genieten van alles wat voorbij komt. En we gaan alle kanten op. Hè. Van carnavalbeukers tot boybands. En van disco tot aan happy hardcore. Ja, want het mooie aan de lijst is, je weet nooit wat er daarna komt. Ja, en als je de titels een beetje bekijkt, dan valt me nog iets op. Er zit namelijk verrassend veel kleur in de Foute 1500. Ja, nou, wat dacht je bijvoorbeeld van Blue, Dabadi? Of Huntrix met Golden? Of A Little Greenback? En André Hazes met Wij houden van Oranje.
2: Ja.
0: Ja, dan ontbreekt er eigenlijk nog één kleur. Rood. Ja, rood. En laat Marco Bezzato daar nog net een gigantische hit mee hebben. Sterker nog, hij staat maar liefst 16 keer in de Foute 1500. Op 194 Marco Bezzato en rood.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

zee van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500. Q-Music is proud to be fout.
1: 192.
2: Ze lag te slapen.

Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Jimmy zegt, deze is voor mijn wijsie. Omdat ze altijd achter me staat wat ik ook doe. En ook Florne van Luijpen zegt, Hazes blijft voor altijd de basis. Ja, zo is het. 192 André Hazes en zij gelooft in mij. Ja, veel van de liedjes uit de Foute 1500 gaat over de liefde. Sommige mensen worden verliefd op zo'n liedje. Anderen op de artiest die het zingt. Want Esther, volgens mij is dat tweede bij jou het geval, hè?
1: Ja, dat kan je wel zeggen, Judith. Ik ben helemaal gek van Jody. Ja,
0: want jij hebt er vanaf jongs af aan al een enorme crush op Jody Brown. Wat vind je van hem?
1: Nou, Jody is gewoon een hartstikke leuke gozer. En ik ben eigenlijk sinds 2000, toen Cassie Kendall uitkwam, fan geworden van Jody. En regelmatig optredens bezocht ook. Dus eigenlijk zo ook een beetje hem leren kennen. En hij is gewoon altijd heel sympathiek, heel spontaan. En ik vind de liedjes gewoon heel erg leuk. Ook zijn albums heb ik allemaal, dus ja... Ik ben wel een beetje een fangirl, ja.
0: En als fangirl zijnde, welk liedje staat bij jou nou echt bovenaan?
1: Cassie Kendall staat zeker weten op 1.
0: En ik las ook dat jij, bij je motivatie, dat jij een dansje erbij kent.
1: Ja, dat klopt. Die ken ik inmiddels uit mijn hoofd. Maar ik heb ook een beetje gekkig uitgehaald vroeger met klasgenoten. Toen hebben wij aan een playbackshow meegedaan. En toen hebben wij ook Cassie Kendall gedaan. We hebben niet gewonnen, helaas, de wedstrijd. Maar dat was wel een leuke ervaring ook.
0: Wat geweldig zeg, wat leuk. Hey, en je hebt hem al een paar keer gezien. Heb je ook wel eens een beetje proberen een beetje te flirten? Want laat eerlijk zijn, ja, het is natuurlijk ook wel een lekker ding.
1: Nou, het is wel een lekker ding, ja. Maar ik weet wel dat Jody, hij is getrouwd en hij heeft een gezin. Dus ja, dat laten we dan voor wat het is.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, een beetje flirten kan dat uit.
1: Dat zou nog mogen, inderdaad. Ja.
0: Hey Esther, thanks voor jouw stem. Want mede dankzij jouw stem staat Jody Bernal en Cassie Kendall gelukkig weer in de Foute 1500 op plek 191. Dus thanks.
1: Ja, super, super.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q-Music is proud to be fout.
0: 189.

0: Foute 1500 Country Roads op 189.
1: De Foute 1500.
0: Ja, het is nacht. De Foute 1500 die gaat gewoon 24-7 door. En ik ben even benieuwd wat jij nu voor je ziet. Wat is jouw uitzicht? Pak even je mobiel erbij. Open de Q-app. En dan druk je even op het cameraatje. En dan doe je even klik, klik, klik, klik, klik. Ja, en dan kan je hem zo sturen in de Q-app. Stuur me dan even deze kant op. Een foto van wat je nu ziet.

0: 87 Spice Girls and Spice Up Your Life.
1: De Foute 1500.
0: Ja, ik vroeg je net, stuur even een foto van je uitzicht. Dan stuur je zo meteen een foto terug met de meest foute, ja, foute voorwerp wat ik hier kan vinden in de studio. Ga ik zo meteen even doen. Even kijken wat voor foto's er binnen zijn gekomen. Sander die stuurt een foto vanuit de vrachtwagen, zie ik. Marlinde die is lekker aan het tekenen nog. Aladdin zie ik volgens mij. Ja. Mirjam stuurt een foto van buiten van haar tuin. Wat een prachtige tuin heb jij, Mirjam. Met regen en onweer. Het gaat helemaal los inderdaad, zie ik ook bij Richard onder andere. Jonan die is nog lekker aan het chillen in de auto na werk. Die staat gewoon lekker stil met zijn auto. Die moet eigenlijk naar binnen, denk ik. Maar die staat gewoon nog even lekker muziek te luisteren. Lekker naar de Foute 500. En Rick, goeienacht.
2: Goeienacht, Judith.
0: Goeienacht. Hey Rick, wat ben jij aan het doen?
2: Ik ben lekker aan het werk in de bakkerij.
0: Ja, jij stuurde al een foto met allemaal broden, zag ik staan, hè?
2: Ja, klopt.
0: En die moeten nog de oven in, denk ik, hè?
2: Ja, ik heb ze net gevormd, zou ik maar zeggen. En dan gaan ze de rijskast in en over een 2 uurtjes gaan ze in de oven.
0: Ah, lekker. Hey, maar hoe laat begin je altijd met werken dan?
2: Door de week is eigenlijk normaal om een uurtje of 1. Okay. En op donderdag en vrijdag begin ik om een uurtje of 10.
0: Oké. Okay. Oké. Dus je begint om 1 en tot hoe laat moet jij dan werken?
2: Meestal tot een uurtje of 9:30, 10.
0: Ja, oké. Okay. Jeetje, wat gekke tijden lijken me dat wel.
2: Ja, het is wel even wennen, maar als je eenmaal gewend bent, dan wil je niet anders.
0: Nee? Oh, je vindt het echt lekker ook, die tijden zo werken?
2: Ja, lekker rustig eigenlijk.
0: Ja, dat is waar. Sta je altijd alleen of heb je nog wel collega's?
2: De eerste 3 uur sta ik alleen en dan komt de collega om te helpen.
0: Ja, oké. Cool. Hey, we zitten natuurlijk in de Foute 1500. Jij werkt in de bakkerij. Wat zou nou typisch iets fout zijn wat je zou kunnen maken voor tijdens bijvoorbeeld de Foute 1500?
2: Iets fout wat je kan maken? Gewoon een felgekleurde tompoezen of de krompoezen, donuts.
0: Dat is wel een goede, lekkere, foute combinatie. De krompoes, toch? Heet dat dan, hè?
2: Ja.
0: Oh, lekker. Lijkt me echt lekker. Is het ook lekker? Ik heb het nog nooit gegeten.
2: Ja, zeker. Het is gewoon een lekker croissantje met een hoop gele room ertussen.
0: Ja, oh. Nou, ik krijg helemaal zin in gelijk inderdaad. Hey, Rick, ik wens jou dan nog heel veel succes. Ik ga ervoor zorgen dat er nog steeds nog meer Foute 1500 hits voorbij komen. Ik hoop dat je daardoor dat de tijd wat sneller gaat.
2: Dat dacht ik altijd wel makkelijker, ja.
0: Oké, goed zo. Nou, dan gaan we gelijk door met de 186. André van Duin en Als de zon schijnt. Hey, fijne nacht, Rick.
2: Jojo, dankjewel. Fijne uitzending.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 185.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Ronald Remmelsbaan.
1: Goeienacht. Het kabinet Jetten krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna 3/4 ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. En dat terwijl het kabinet juist had beloofd zich in te zetten voor ondernemers. In het coalitieakkoord zijn miljarden uitgetrokken voor stikstofaanpak en woningbouw. Oekraïne wil de oorlog met Rusland voor de winter beëindigen door druk op Rusland uit te oefenen en via diplomatie. Dat zegt president Zelensky op Telegram. Gebeurt dat niet, dan wil hij een winterhulppakket met onder meer gas, energieapparatuur en honderden raketten. Zelensky was gisteren bij de EU-top in Brussel. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. En een speler van Oezbekistan die tijdens de WK-wedstrijd tegen Colombia woensdag tegen een cameraman botste, heeft zijn excuses aangeboden. De cameraman raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De speler stuurde hem een gesigneerd t-shirt met 'het spijt me' erop en wenste hem ook een snel herstel toe. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ach, het wordt gewoon nog warmer. Als in het voelt nog warmer dan 35 graden. Nou, ik zou zeggen, succes allemaal. Q-verkeer van Flitsmeister, dan geen files. Wel een flitser gemeld op de A16 Breda richting de grens van België. Daar staan ze bij 68.1.
2: Q-Music is proud to be found.
0: Judith Eik. Op nummer 184 staat een liedje dat Annabel Spijkers draaide op haar bruiloft nadat ze een ja-woord aan elkaar hadden gegeven. Vind ik een hilarische keuze. Je zou niet gelijk aan dit nummer moeten denken, namelijk. Het is Ik Moet Zuipen.